0: Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden over het geleverde spel van de Belgen.
1: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, ik moet zeggen. Mijn ogen langs de kant, ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
0: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6. Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Vannacht in het noordwesten van het land nog kans op regen en ook onweer. Elders blijft het meestal droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. Minima rond 17 graden, erg zacht. En de dag start ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal zelfs tot 30 graden. En ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk zijn 164 mensen gearresteerd tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren er onder andere tegen de hoge werkdruk, tegen overvolle klassen en tegen een tekort aan leraren. In en rond Parijs blokkeren de scholieren ook al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Maandag waren er ook al protesten in Marseille, Lille en Sedan. De gemoederen raakten op verschillende plaatsen erg verhit. Er vielen ook 27 gewonden. Daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om geweld in zijn puurste vorm en rechtvaardigt niets het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van alle middelbare scholen. De stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook altijd eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt nog tot volgende zomer en dan wordt er ook gekeken of de technologie verder zal worden gebruikt. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels gisteravond met 0-1 verloren van Frankrijk. Het leek lang een 0-0 te gaan worden, tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden met het geleverde spel.
2: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, ik moet zeggen. Mijn ogen langs de kant, ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
1: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Op de meeste plaatsen is het droog, alleen in het westen van het land nog kans op regen en onweer. Tegen het einde van de nacht wel nevel en mist overal en minimaal rond 16 graden. De dag begint ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Lokaal mogelijk tot 30 graden. Ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw geavanceerd AI-model begin oktober uitgesteld door zorgen over de veiligheid. Het nieuwe model zou gebruikers hebben proberen misleiden. Volgens het bedrijf is het model tijdens tests niet altijd eerlijk gebleken over welke acties wel of net niet werden ondernomen. Het zou ook soms op eigen initiatief hebben gehandeld zonder toestemming te vragen. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten met AI-modellen geweest. Er rijzen daardoor steeds meer vragen rond toezicht, veiligheid en betrouwbaarheid van de krachtigste AI-modellen. In Frankrijk zijn 164 mensen gearresteerd tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, tegen overvolle klassen en tegen een tekort aan leraren. In en rond Parijs blokkeren de scholieren ook al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Maandag waren er dan ook nog protesten in Marseille, Lille en Sedan. De gemoederen raakten op verschillende plaatsen erg verhit. Er vielen 27 gewonden. Daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om geweld in zijn puurste vorm en rechtvaardigt niet het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van alle middelbare scholen in Frankrijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil bekijken of zijn organisatie meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Hij reageert daarmee op onder andere een oproep van de Europese Voetbalbond. Gianni Infantino staat onder zware druk na zijn mislukt plan om het wereldkampioenschap deels te privatiseren. Volgens verschillende bonden was dat plan helemaal niet nodig en heeft de FIFA ook meer dan voldoende reserves om extra geld uit te keren aan de 211 nationale voetbalbonden. Echt voetbal dan in de Nation League. Daar hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen en Michel Olise besliste met een klasseflits 3 minuten voor het einde. Jurrie Tielemans vond dat er meer in zat voor de Rode Duivels.
2: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
1: Frankrijk is door die overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië, want Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in het westen van het land nog een kans op regen en onweer. Al trekt dat daar ook stilaan weg. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist en minimaal rond 16 graden. De dag begint grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hè? Waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast. Waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de A&M.
1: Gekocht bij de A&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Vooruit Politica, Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt daar ook om haar mandaat terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
2: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
1: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. Ongeveer de helft van de leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs wil niet samengevoegd worden met het gewone onderwijs. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van de scholierenkoepel bij meer dan 34.000 leerlingen. De jongeren zijn bang dat ze vaker gepest zullen worden en ze vrezen dat een gewone klas te druk is voor hen. Een meerderheid denkt ook dat leerkrachten geen tijd zullen hebben om elke leerling in de klas te helpen en dat sommige leerkrachten er zelfs tegenop zien om meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs in hun klas te hebben. Daarom zien 6 op de 10 leerlingen een geplande hervorming van de Vlaamse regering niet zitten. Die wil van alle scholen voor iedereen maken, met een aanvullend buitengewoon aanbod, zodat alleen kinderen die er echt nood aan hebben nog een plek krijgen in het buitengewoon onderwijs. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder, zegt de Spaanse omroep. De vrouw woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen. En dat voor de komende 8 jaar. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar 0-0 tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olise besliste de match in 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Brando Mechelen is teleurgesteld.
3: We hebben veel gegeven. De blok stond goed en op het juiste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van hun heeft verschil gemaakt. En het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als een beetje chance hadden, kon misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt.
1: Frankrijk is nu leider met 6-6. België heeft 3-6 en Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Het weer, een grijze ochtend, maar daarna duikt de zon op. Zeer warm voor eind september. Lokaal kan het 30 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Goedemorgen, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Stijn de Fort.
2: Elektrische fietsen worden steeds populairder. Er worden in Vlaanderen nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. In het totaal aantal verplaatsingen is de elektrische fiets al belangrijker dan het openbaar vervoer. En iedereen rijdt er nu mee, dat zegt de Fietspraat.
3: Wat we vooral zien is waar dat die fiets vroeger alleen door ouderen werd gebruikt, is dat elk jaar een beetje opgeschoven. En zien we nu dat eigenlijk die elektrische fiets nagenoeg in alle leeftijdsklassen is doorgebroken. Mensen zien fietsen, doet ook andere mensen fietsen. Dus we hebben wat dat betreft in Vlaanderen de voorbije jaren grote stappen vooruitgezet.
2: Gedeputeerde Ginny Beels zegt dat ze geen ontslag wil nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Vooruit zette de samenwerking gisteren met haar stop, omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Ginny Beels is dat onzin en dus weigert ze ook op te stappen.
4: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik, lees ik, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
2: In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond en op sommige plekken is er van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en ook de hoge werkdruk. Onze Rode Duivels hebben gisteravond hun tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Voor de Duivels zat er wel meer in, dat zegt aanvoerder Yuri Tielemans.
5: We moesten gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen en dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
2: Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije en maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. We krijgen een zomerse dag vandaag met veel zon en temperaturen rond 28 graden. Morgen geleidelijk aan wel wat wolken en buien vanaf de kust, maar nog wel warm tot 28 graden dan.
4: Dankjewel, Yannick Aerts.
6: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter. Studio Brussel staat op.
4: Staat op.
6: Pien de Vrouw.
4: Goedemorgen. Voor je de deur uitgaat met een wollen trui deze ochtend. Het wordt 30 graden en vandaag, vergeet dat niet. Slippers aan en gaan.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Ja, zo word je vrolijk wakker, hè? Op dinsdag 29 september. Goedemorgen. Het belooft een prachtige dag te worden vandaag. Uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. 30 graden zelfs. Dat zijn terrasjes, dat zijn frisco's. Dat zijn korte broeken en misschien zelfs zonnecrème. Zo'n dag wordt het. Wie is er al wakker?
1: Goedemorgen.
2: Studio Brussel staat op.
1: Pien de France.
0: Hij die is erbij, stuurt goedemorgen zonnetjes, let's go. Met die een dinsdag, groetjes. Jan die stuurt dag zomer. Waar is de herfst? Fijne temperaturen zeg, met de beste ochtendploeg. Eddie is erbij, die stuurt goedemorgen een ontbijtje met koffie en wij kunnen er weer tegenaan. Tim is er ook bij, die stuurt goedemorgen Pien. Ik ben nog niet zo goed wakker, maar komt wel goed. Ik ook niet, Tim. Het was een korte nacht. Gert die stuurt goedemorgen, koud water in mijn snoet, ontbijtje en let's go. Hopelijk, stuurt hij er nog bij, lukt het voor Eva en Dries ook zo vlot. Ja Gert, daar zeg je zoiets. Werner is erbij, Magalie is er ook weer bij, stuurt goedemorgen. Zeg, zijn er vandaag al mensen wakker in Heus de Zolder? Ik vraag het even voor mijn lichtgestoorde collega's Eva en Dries, die met hun warmste tocht aan dag 2 beginnen vandaag. Of moet ik dag 1,5 zeggen? Want je hebt het misschien een beetje gevolgd via onze socials. Maar gisteren liep niet helemaal zoals gepland.
2: Duwen de warmste week op gang.
1: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Sinds gisteren kan je een actie organiseren en registreren voor de warmste week. En Eva en Dries die zijn er natuurlijk onmiddellijk ingevlogen met hun warmste tocht. Eva die legt nog eens even uit wat ze precies doen deze week.
3: Omdat de warmste week vorig jaar in Genk was en nu gaat het in Mechelen zijn, zijn we eigenlijk van Genk naar Mechelen aan het stappen. En wel met een huisje van 750 kilo, omdat het thema een warme thuis is voor iedereen.
0: Ja, maar ik moet daar direct al een kleine disclaimer bij geven. Gisteren namiddag sloeg het noodlot al meteen toe en zat het huis op wielen, dat ze dus aan het duwen zijn, zo goed als zonder wielen. Ik ga jou de technische uitleg helemaal besparen, maar ik kan je wel al zeggen dat Eva en Dries daardoor vandaag 28 kilometer zullen moeten afleggen. Te voet, met hun huis van 750 kilogram, en niet te vergeten. En dat in 30 graden, want het wordt mega warm vandaag. Dus mocht jij tijd hebben op overschot, ze gaan jouw hulp extra nodig hebben op deze hete dinsdag, zijn er mensen aan het luisteren die vandaag kunnen helpen met duwen met de warmste tocht van Eva en Dries. Ik zou het graag lezen in de app van VRT Max.
2: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
1: Of kom meeduwen.
2: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.
0: En ondertussen laat ik de nieuwste single van Alice May op je los. Dat is een stevig plaatje hoor. Het zal ook op haar debuutplaat staan dat binnen een maand uitkomt. Op 23 oktober. Not That Deep is dit van Alice May.

0: vandaag ook een perfecte dag om met de fiets naar je werk te gaan. Dat stuurt David toch in de app. Heerlijk, schrijft hij erbij, bij zo'n warm weer. Nico is er ook al bij, zo vroeg vandaag.
1: Live is music.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
0: En Robin uit Torhout is ook al wakker. Hij heeft goed geslapen, laten weten in de app. Hij is 16 jaar, dus hij zal straks naar school moeten. En goedemorgen, dag Jan.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Jan, heb jij goed geslapen vandaag?
3: Ja, maar toch al vroeg wakker om toch ten volle te kunnen genieten van deze ja, toch wel warme dag die eraan komt.
0: Ja, wat houdt je dan bezig om 16 minuten over 6?
3: Ik heb toch al een kleine ochtendloop gedaan van een 5 kilometer, een kleintje maar ja, het is toch pluk de dag, zeg ik dan.
0: Amai, wat zalig zeg. En 5 kilometer, is het een mooie route?
3: Het is een mooie route. Ja, zeker en vast. Bosrijke omgeving. Zoals een route moet zijn op deze dag.
0: Zeg, en Jan, bent jij een goede loper? Professioneel?
3: Nee. Het is puur voor mezelf. Geen high-tech of geen hoge doelen meer op deze leeftijd. Nee.
0: Maar ja,
3: nee. Gewoon voor de fun.
0: Voor de fun, maar dan ben je wel iemand met spieren. Ik vraag het eigenlijk, hè, want Eva en Dries zijn een huis aan het voortuwen voor de warmste week. En ik dacht, misschien kan zo'n getrainde loper zoals jij, Jan, een handje gaan helpen vandaag.
3: Ja, dat heb ik al gehoord, maar dat is toch wel een klein beetje uit mijn richting.
0: Ah ja.
3: Maar als die laatste meters het zwaarst worden, Eva, dan kan ik misschien wel eens tot in Mechelen gaan en daar dan de laatste meters helpen duwen.
0: Oh wel, als alles goed gaat, dan is dat voor de vrijdag. Dat weten we natuurlijk op dit moment nog niet, want ze zitten nog in Heusden-Zolder. Heb je tips? Okay. Heb je nog tips voor hun? Voor vandaag er tegenaan te gaan, want ze moeten 28 kilometer doen.
3: Ik zal toch wel een litertje extra drinken en toch wel hulp invragen van al onze lieve Studio Brussel-luisteraars.
0: Oh, dat is een prachtige tip. Jan, merci voor die vrolijkheid zo vroeg in de ochtend en maak er een schitterende dag van vandaag.
3: Ook voor jullie en ook voor jou. Dag.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
2: Staat op.
1: Life is music.

0: welkom op deze zonnige dinsdag. Jasper is wakker, Jessie is er ook al bij met haar zonnige groetjes. En ik heet jou welkom zo meteen in de Pink Pony Club van Chapel Road.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond Belgische kost.
1: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Ja, dat was de deur.
6: Ja.
7: En wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Goedemorgen, het is dinsdag. En jullie weten ondertussen wat dat betekent op Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Tuesday. Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ik moet er wel meteen iets bij zeggen vandaag, want we zitten hier met het ochtendteam tot en met vrijdag eigenlijk met ons hoofd helemaal bij de warmste tocht van Eva en Dries. Dus Ticket Tuesday begint vandaag een uurtje later. Vanaf 9 uur neemt Kenneth Bert over en dan gaat hij wel tickets weggeven. Dus zorg dat je klaar zit vanaf 9 uur, want dan valt er een dual ticket te winnen voor Simpleplein. Die komen naar Vorst Nationaal op 5 oktober. Ze stonden eerst in een kleinere zaal, las ik, maar de vraag naar dat concert was zo hoog dat ze dus naar een grotere zaal opnieuw moesten verhuizen. Komt misschien ook wel omdat ze een 25-jarig jubileum vieren tijdens dat concert. Simpleplein dus straks vanaf 9 uur bij Kenneth. Kan je op die concerttickets gaan azen. En later vandaag zijn er ook nog tickets voor Ize, voor James Blake, voor Yard Act, voor Courtney Bernet. Genoeg redenen om bij die radio te blijven vandaag. Veel succes!
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: maken, hè? Easy Streets van Queens of the Stone Age. De eerste single van de nieuwe plaat die eraan komt binnen een maandje al. Het nieuwe album van Queens of the Stone Age. Het is ondertussen 6:30 gepasseerd. Een prachtige dag vandaag om de fiets te nemen. Yannick, elektrische fietsen worden steeds populairder.
1: Ja, er worden nu wel in Vlaanderen meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. Hè. In het totaal aantal verplaatsingen merken we dat ook, dat de elektrische fiets al belangrijker is geworden dan het openbaar vervoer, blijkt nu uit een bevraging. En we gebruiken die ook wel vaker om naar het werk te gaan dan een gewone fiets. En misschien ook niet onbelangrijk, een elektrische fiets is niet alleen iets voor oudere mensen om mee te rijden, het is ook iets van alle leeftijden. En onze rode Duivels die hebben hun tweede Nations League wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Nu vrijdag nemen de Duivels het op tegen Turkije. En maandag volgt er dan ook nog eens de uitwedstrijd tegen Frankrijk. En het weer vandaag, we krijgen een echt een zomerse dag met veel zon en temperaturen rond 28 graden.
0: Yeehaw! Studio Brussel. Eva
2: en Dries duwen de warmste week op gang.
3: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ja, jullie vaste ochtendvrienden hebben aan mij gevraagd om jou bij te staan deze week tijdens het opstaan. Hè? Omdat ze zelf dus met een ambitieus plan bezig zijn. Ze beginnen vandaag aan dag 2 van de warmste tocht. Ze duwen dus een levensecht huis van 750 kilogram vanuit Genk. Dat is de locatie van de warmste week vorig jaar. Tot in Mechelen. Dat is waar de warmste week dit jaar doorgaat. Daar hopen ze vrijdagmiddag op de grote markt toe te komen met dat huis natuurlijk. Het is een hele klus. Het is een tocht van 100 kilometer. Maar ze doen dat natuurlijk om geld in te zamelen voor een warme thuis voor iedereen. Dat is het thema van de warmste week dit jaar. Nu, het loopt daar niet helemaal op wieltjes. Dat mag je letterlijk nemen. Want er waren gisteren een paar technische problemen. Leg het nog eens uit, Dries. Wat exact was het probleem gisteren?
4: Dat de wielas van ons huis het aan het begeven is. Dus daar kan mogelijk wel een soort van catastrofaal einde aankomen aan deze dag. Maar we hebben net contact gehad met een hele intelligente Limburgse technieker, mechanicien. En die zei, alles komt goed. Als je gewoon een lasser hebt die dat hier aan elkaar gaat lassen. Dus, wie hebben wij gevonden? Een fantastische lasser.
0: Ja, en die fantastische lasser heet Bert. En Bert reed gisteren bijna 2 uur met zijn camionet om het probleem daar op te lossen. Maar hij moest toegeven dat hij niet veel ervaring heeft met de wielas van een rijdend huis.
5: Well, laten we zeggen dat dat niet dagelijks passeert, maar we hebben er een goed gevoel bij.
0: Voilà, en Bert heeft het probleem vannacht opgelost. Dat is goed nieuws. Maar die pannen van gisteren die heeft natuurlijk gevolgen voor de warmste tocht vandaag natuurlijk.
6: We zijn een 8-tal kilometer te vroeg gestopt vandaag. Dus morgen zullen we 28 kilometer moeten doen met dat warmste huis. Dus echt waar, iedereen voor school, voor uw werk thuis. Doe in plaats van te gaan lopen van de week of naar de fitness te kruipen. Kom ons even helpen. We zijn dus nu nog... Zijn wij hier nog in Zonhoven?
4: We zijn nog net in Zonhoven, tussen Zonhoven en Heuze Zolder, maar het is echt wel zwaar, want wij zijn ook geen getrainde huisduwers voor de warmste week, dus alle hulp is echt meer dan welkom.

0: Doe het. Help Eva en Dries. Het liefst vandaag op die moeilijke, hete dag. Die route die vind je trouwens terug op VRT Max. En daar kan je het allemaal volgen. Straks om 7 uur starten ze op de grens van Zonhoven en Heusden-Zolder. En ze willen tot in Diest geraken vandaag. Dus wat later op de dag aansluiten kan ook nog. Ze passeren Laren, ze passeren Mellaar, ze passeren Webbekom. En als dat te ver van je bed is, lieve luisteraar, dan kan je natuurlijk ook gewoon bijdragen aan hun actie door een centje te doneren.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Amai, dat is echt heel leuk om jullie enthousiasme te zien in de app. Richard die stuurt dat hij een dagje congé neemt om Eva en Dries te gaan helpen duwen vandaag. En dan is er ook nog Nele die zelfs een verrassing heeft voor die twee. Zo meteen eens bellen met haar.
1: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
2: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Ben je op zoek naar je eerste job?
6: Zo klaar voor.
5: Of is het tijd voor een carrière switch?
7: Ja, zo klaar voor.
5: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
8: Zo klaar voor.
5: Stel binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
9: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
9: Op en top professioneel, met de pro van
11: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
12: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
12: Oei. Met een enkel.
10: Schat, ça va?
12: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
12: Zo'n beetje.
10: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we natuurlijk bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
12: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Goedemorgen aan Joris uit Galmaarden. Christophe is er ook bij en Robin die stuurt, amai, wordt een pittig dagje voor Eva en Dries. Maar wel met een super lekker zonnetje erbij. Ja, de warmste week begint eigenlijk pas op 18 december.
1: De warmste week.
0: Maar je kan nu al helpen hoor, door zelf een actie op poten te zetten, want die kan je registreren, officieel, via dewarmsteweek.be. Het is begonnen. Jij kan beginnen bakken, je kan beginnen strijken, een straatconcert geven, gaan poetsen bij de buren, spaghettislag met de Giro, alles is prima. Als het maar geld oplevert voor het belangrijke thema dit jaar, een warme thuis voor iedereen. Je kan natuurlijk ook gaan helpen bij acties die al bezig zijn, zoals de warmste tocht van Eva en Dries. Goedemorgen, Nele.
2: Goedemorgen, team.
0: Wat is het plan vandaag?
2: Het plan is om om 7 uur aan het vertrekpunt te zijn waar Eva en Dries vandaag beginnen. En wij gaan meewandelen de hele dag. Dus volle 28 kilometer.
0: Ja, je weet het. De wielas was gisteren gebroken, dus het wordt een extra pittig dagje vandaag, hè?
2: Ik weet het, maar ik heb alle vertrouwen in Lasser en wielassen die worden gemaakt en zo. Dus dat komt helemaal goed volgens mij. Nee, denk jij dat niet?
0: Ik denk dat wel. En zeker met die motivatie van u. Nele, waar ben je nu? Waar ben je op dit moment?
2: Wel, we zijn onderweg naar het vertrekpunt. Dus ik ben in de auto en we doen nog een dikke 15 minuutjes.
0: Oké, maar spannend. Waarom vind jij het belangrijk,
2: ja,
0: Nele, om Eva en Dries te gaan helpen vandaag met duwen?
2: Oh, waarom vind ik dat belangrijk? Ik ben sowieso groot fan van de warmste week. Ik denk dat dat uitstek het initiatief in Vlaanderen is waarbij echt iedereen het beste van zichzelf kan laten zien. Het is ook super toegankelijk voor iedereen, dus ik vind het super belangrijk om daaraan deel te nemen. Ik vind het ook echt heel goed in deze tijden van... crisis, economische crisis, financiële crisis enzovoort en zo verder, om het goede van de mensen te zien en voilà, om daar een stukje van te mogen deel van te zijn. Dat vind ik heel leuk.
0: Oh, ja. Dat is heel mooi gezegd, Nele. Ik word er een beetje stil van. Voilà, met die spirit ga je vandaag mee helpen duwen met dat huis. Ik zou zeggen, geef Eva en Dries een dikke kus van mij vandaag. En misschien is het ook geen slecht idee om hun kuiten af en toe een beetje in te smeren met een factor 50, want het wordt heet, hè.
2: Ja, zonnecrème heb ik bij, dus dat komt helemaal goed.
0: Oké, dat is goed. Doe ze daar veel groetjes en succes met duwen.
2: Yes, dankjewel.
0: Bye-bye.
3: Check alle info op dewarmsteweek.be.

Goedemorgen. Lieve zonnestralen. Het is dinsdag vandaag en ik trap je uit bed met deze ultra-Belgische technoschijf.

0: Run, don't walk naar Heuse Zolder, want Eva en Dries starten daar binnen ongeveer 10 minuten voor een tweede dag met duwen tijdens hun warmste tocht. En ze kunnen echt alle hulp nog gebruiken. Zo meteen na het nieuws gaan we eens bellen om te zien of ze het zien zitten in deze hitte vandaag.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.
3: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
4: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké.
9: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
10: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe ver door liever?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
13: Dag, Simo.
14: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
15: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
16: Zo zijt jij toch niet, dit had ik niet van.
17: Jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
18: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
19: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
20: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
19: Wat is dat alles meneer?
20: Geef mij ook nog 1...
19: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
20: Ja, en currysaus.
19: En dat is voor hier op het eten? Of?
20: Nee, het is voor...
21: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
22: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
22: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
23: Elektrische fietsen worden steeds populairder. In 10 jaar tijd is de elektrische fiets in Vlaanderen belangrijker geworden in onze verplaatsingen. Voor het woon-werkverkeer bijvoorbeeld fietsen we al meer met een elektrische dan met een gewone fiets. Dat zegt Fietsberaad.
24: Mensen gaan door het gebruik van die elektrische fiets ook veel grotere woon-werkafstanden afleggen. Dat is uiteraard zo voor de elektrische fiets ten opzichte van de klassieke fiets. Maar dat is nog meer het geval voor de speedpedelec. Die doet mensen nog veel verder fietsen. En ook vooral vrouwen. verplaatsingen kunnen dubbel tot vierdubbel zo lang zijn.
23: Jeannie Beels zegt dat ze geen ontslag wil nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Vooruit zet de samenwerking met haar stop omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Jeannie Beels is dat onzin en dus weigert ze ook op te stoppen.
1: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik, lees ik, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik me af, net zoals denk ik heel velen, op waar wordt dat dan gebaseerd?
23: In Spanje mag de vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, weer naar huis. De vrouw van 87 woonde al meer dan 70 jaar in het appartement, maar kon de huur niet meer betalen, omdat die onlangs sterk was verhoogd. Maar na een gesprek nu met de verhuurder is afgesproken dat ze een huur mag betalen die gelijk is aan een derde van haar pensioen, en dat nog voor de komende 8 jaar. Vele Spanjaarden kwamen na dit voorval de voorbije dagen op straat tegen de wooncrisis daar. De Spaanse overheid komt vandaag trouwens ook met maatregelen om daar iets aan te doen. Onze Rode Duivels hebben hun tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. De bondscoach Mark van Bommel was op zich wel tevreden over de match, zegt hij.
2: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent. Ze hebben heel hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn. Ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant. Ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
23: Vrijdag nemen de Duivels het op tegen Turkije. En maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. We krijgen vandaag een zomerse dag met veel zon en temperaturen rond 28 graden. Morgen geleidelijk aan wolken en buien vanaf de kust. Maar nog wel warm tot 28 graden dan.
3: De Kunink. De slimme kijk op ramen.
0: Goedemorgen Mona, waar schrijven we aan deze ochtend?
4: Op de buitenring rond Brussel, daar verlies je nu zo'n 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Komt door een ongeval rechts, maakt daar dus zeker een reddingstrook. Op de binnenring 20 minuten filegolven en dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Richting Brussel verlies je nu zo'n 15 minuten. Dat is al vanaf Aalst, ook vanaf Peuty, tussen Rotselaar en Wilselen en vanaf Heverlee. Richting Antwerpen eerst 25 minuten bij vanaf Massenhoven, dan 15 minuten vanaf Kruijbeek. En vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring naar Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Nederland verlies je 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Beveren ook wat langzamer rijden tussen de A12 en Lillo.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
8: Studio Brussel staat op.
3: Staat op.
8: Pien de France.
0: Goedemorgen, vrienden. Vergeet uw zonnebril niet als je straks met je twee blote benen naar je werk slentert, want ja, de zomer is terug vandaag.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Jungle, Back on 74.
1: De warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Goedemorgen. Ik heb geteld, het is vandaag nog exact 80 dagen tot de warmste week begint in Mechelen. Nog 80 keer slapen, tot 18 december dus. Maar onze twee ochtendbengels van Studio Brussel, die zijn eigenlijk nu al aan het vlammen. En dat vlammen, dat doen we dit jaar voor een warme thuis voor iedereen. Een plek van veiligheid, geborgenheid, respect. Dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend en dat zou niet mogen zijn natuurlijk. Eva en Dries, die trappen het actieseizoen op gang. Want je kan vanaf nu zelf je acties registreren via dewarmsteweek.be. Maar zij geven het grote voorbeeld met hun warmste tocht. Op 5 dagen tijd duwen ze een warm huis, hun warmste huis zelfs, van Genk tot in Mechelen. Het is een zeer moedige actie om centjes bij elkaar te rapen natuurlijk. Maar gisteren liep dat na een paar uur al mis. En nu is de vraag of vandaag een betere dag wordt natuurlijk. Dag Eva en Dries, is het een goede morgen voor jullie?
3: Goedemorgen, Pien.
4: Zeer goedemorgen, Pien. Wij zijn echt lekker uitgeslapen. We hebben bij een prachtig gezin mogen slapen. Die kinderen zijn zelfs in andere bedjes gaan liggen, zodat wij in hun mooie, mooie kamer konden slapen. Shout-out naar Lucas en Cato en Margot. Jullie zijn de beste. We hebben een fantastisch ontbijt gehad met volkorenbrood.
3: Ja, maar yoghurt, met bessen, met gelei uit de tuin.
4: Het kon niet op.
3: Ik was zo trots op Limburg. Als ik daar de afgelopen 12 uur heb meegemaakt, we hebben vlaai gekregen, we hebben cocktails gekregen, we hebben pizza gemaakt, we hebben alles gekregen, we hebben in een boom mogen kijken. Want die was kapot, die mocht hij niet in. Maar ja. Dat is niet erg. De Limburgse gastvrijheid was torenhoog.
4: Ja, wij zijn inderdaad in een fantastisch beddeke beland vannacht. En dan heb ik ook laat s'avonds nog een bericht gekregen van Bert de Lasser.
3: Ja.
4: Via Instagram. En die stuurt mij: jij kunt op beide oren slapen. Jullie kunnen met dat huis 10 keer naar Mechelen en terug. Zo goed heb ik die wielas gerepareerd.
3: Is die in uw DM's op Instagram geslaaid?
4: Hey, die mocht in mijn DM's sliden. Die mens heeft hier onze missie even helemaal gered. Dus onze benen zijn ook heel goed, hè, vanochtend.
3: Ja, voilà. Dus vanaf nu spreken we niet meer over kapotte wielassen. Dat wil ik nooit meer horen. Het huis is volledig in vorm om vandaag hoeveel kilometer te wandelen?
4: We moeten wel een 31-tal kilometer stappen met het huis. Dus daarom, er staan hier al mensen, er zijn zelfs luisteraars die hebben een dag congé gepakt. Die staan hier met hun rugzakje klaar in de donker op een oprit. De oprit van de Rudy, die trouwens zo wat koffietjes aan het brengen is. Ook aan de politie, die klaar is om ons te begeleiden. Het enige wat we eigenlijk nodig hebben, is jullie steun. Dus als je niet mee kan komen stappen, of je kan mee komen stappen. Wij doen dit natuurlijk om centjes in te zamelen voor de 216 projecten van de warmste week. Die vlammen voor een warme thuis. Dus ga even op VRT Max kijken hoe je ons kan steunen. En als je wel kan,
3: dan kom zeker lekker duwen.
4: Ja, want 750 kilo, daar moeten we echt niet onnozel over doen. Na gisteren lachen we daar niet meer mee. We lachen met veel, maar niet met een huis van 750 kilo.
0: Oké, ja, en het wordt dan ook nog eens 30 graden vandaag. Ik ga jullie de wijde wereld insturen. Allee, eigenlijk gewoon richting Diest. Op de vrolijke noten van jullie vriendin Ray en haar zussen met Joy. Veel succes daar.
3: Fantastisch.
1: Eva en Dries, een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check

Goedemorgen op deze stralende zonnige dinsdag. Het is al 7:15 gepasseerd. En je wordt wakker met een tweede Belgische sportdomper na het WK wielrennen. Hebben de Rode Duivels ook verloren gisteravond in het Koning Boudewijnstadion. Een match tegen Frankrijk gespeeld in de Nations League, maar ze hebben die dus niet gewonnen. Hè. In de 88ste minuut kegelde Frankrijk die goal dan toch nog binnen. Volgende week maandag spelen ze opnieuw tegen de Fransen in Parijs. En vrijdag spelen ze tegen Turkije. En dat wil dan zeggen dat wij ons supportersgeweld de komende dagen volledig kunnen loslaten op de warmste tocht van Eva en Dries. Je kan ze trouwens live bezig zien op VRT Max. Ze zijn vertrokken. Fijne dinsdag!

0: Provincie en België. Geniet van onvergetelijke concerten van Camille MB, Suso Brillo, El Mean, Couriers. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcert.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
3: Ah, super. Allee.
2: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
3: Ah, dan is het gewoon.
2: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
3: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
1: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
4: Allee ja, we koken er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

Tame Impala met Loser. Je moet echt eens VRT Max opengooien, Studio Brussel, en dan de warmste tocht van Eva en Dries aanklikken. Dan kan je gewoon kijken wat die aan het doen zijn. Dries zwaait naar de camera. Eva is aan het wandelen. Redacteur Jos die loopt daar ook ergens bij met een buggy in haar handen. Ze zijn het ochtendgloren aan het wegwandelen met hun warmste huis. Moet je zeker eens gaan checken. Als je de beelden, helemaal andere beelden, van de performance van Generation en Yung Lean op de VMA's nog niet gezien hebt, dat is ook een tip. Want die videoclip, misschien ken je die nog wel, van Storm 2. Als je dat al goed vond, dan moet je echt dat optreden gaan checken. Want ze hebben die choreo gewoon live vertaald op het podium van de VMA's in LA. Helaas zijn ze niet met een prijs gaan lopen, maar het is een choreografie van een Belg, Damien Jallet. Het vermelden meer dan waard, vind ik. Ga maar eens kijken, Generation en Yung Lean met Storm 2.

0: De zomer is terug voor een dagje vandaag. We krijgen 30 graden. En je krijgt ook een update van het nieuws. 7:30 ondertussen. Jannik, elektrische fietsen worden steeds populairder.
1: Ja, er worden in Vlaanderen toch wel meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. In het totaal aantal verplaatsingen merken we dat ook wel trouwens, dat de elektrische fiets al wel belangrijker is zelfs dan het openbaar vervoer. En we gebruiken die ook wel vaker om naar ons werk te gaan dan een gewone fiets. En ook niet onbelangrijk, een elektrische fiets is niet alleen vandaag de dag iets voor oudere mensen om mee te rijden. Het is iets voor alle leeftijden. En in Spanje mag de vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet weer naar huis. De vrouw van 87 die woonde er al meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon uiteindelijk de huur niet meer betalen omdat die onlangs sterk was verhoogd, verdriedubbeld zelfs. Maar na een gesprek met de verhuurder is nu toch wel afgesproken dat ze een huur mag betalen die gelijk is aan een derde van haar pensioen en dat nog voor de komende 8 jaar. En het weer vandaag zomers met veel zon en temperaturen rond 28 graden.
0: Dat belooft voor mijn collega's. Studio
2: Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
3: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: En misschien kijk je ondertussen al mee via VRT Max naar de vrolijke ochtendhoofdjes van een wandelende Eva en een wandelende Dries. Je zal ze zo meteen ook horen, maar luister ook even goed. Want jij kan vanaf nu je actie voor de warmste week registreren. Dat doe je via dewarmsteweek.be. Eva en Dries die zijn jou al even voorgegaan met hun warmste tocht. Sinds gisterenochtend duwen zij dus een huis op wielen. Van Genk richting Mechelen om geld in te zamelen voor een warme thuis voor iedereen. Met de wielen was er gisteren een klein probleempje. Die konden het even niet aan. Het enthousiasme van Eva en Dries. Maar ondertussen is dat helemaal geregeld en hersteld. En met de gewrichten van Eva en Dries voorlopig ook alles prima. Ja, Eva en Dries, jullie hebben wat achterstand in te halen vandaag. Jullie zijn daarom een uur vroeger begonnen om 7:00. Ik zie Joske daar zelfs met een buggy wandelen. Hebben jullie naast extra duo-objecten toch ook een beetje hulp gevonden zo vroeg?
4: Ja, we hebben zeker hulp gevonden, Pien. We zitten ergens in de banlieue van Heusenzolder, dus net voor Heusenzolder. En we zien hier plots twee mensen die iets aan het duwen zijn. Namelijk een buggy met een heel schattig kindje in. En we dachten, dat zijn de perfecte duwers. Het zijn Sarah en Mike. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Het goeie is ook, de Mike heeft zich volledig gekleed in het thema van het huis. Namelijk sportieve kleren, allemaal perfecte jogging. Maar Sarah, jij zit iets minder goed voorbereid.
5: Ja, dat is omdat mijn man kinesist is. En hij dus in sportieve kleren gaat werken. Dus vandaar. En ik heb een bureaujob. Dus zomaar dat ik geen sportieve kleren heb aangetrokken.
4: Oké, dus de Mike kan ons misschien zelfs helpen als we spierpijn hebben in de kuiten.
6: Absoluut, jawel. Heel graag.
5: Ja, hij heeft al gezegd, uw Achillespees niet stretchen als je daar last van hebt. Niet dat ik last heb van mijn Achillespees, helemaal niet. Maar Sarah, jullie hebben dus een prachtig dochtertje, Laure, die wij bijna zullen moeten adopteren, zo schattig is ze. Maar het thema is natuurlijk een warme thuis voor iedereen. Als jonge moeder, nieuwe moeder, is dat wel iets waar je toch even aan moet wennen, aan dat idee misschien, dat je een thuis moet creëren voor iemand.
7: Ja, zeker. Dat ligt me heel nauw aan het hart. Vanaf het moment dat je mama wordt, of ouder wordt algemeen, ja, ervaart hoe het is om voor iemand te zorgen. En ja, een babytje is volledig afhankelijk eigenlijk van ja, de zorg van je ouders. En je bent heel verantwoordelijk. Dus is het heel belangrijk dat je een warme thuis creëert. Want kindjes zijn zo hulpeloos. En het is aan ons als volwassenen, denk ik, om ja, daar alles aan te doen. Om hun een warme thuis te geven.
5: Ja, en dan kan je ook zeggen, lieve Laure, je was 7 maanden. En toen hebben wij dat gekke huis van Eva en Dries. Hebben mama en papa dat mee helpen duwen. Waarvoor super hard bedankt. Uw bureaukleren gaat misschien nog een andere outfit moeten aantrekken, Sarah. Maar super hard bedankt om ons warme thuis hier toch alweer een paar straten verder te duwen.
4: Wij lopen onder een tunnel, dus als die ding een beetje wegvalt, is dat het daarom.
7: Hey.
4: Wij zijn op Drijfpien, doei!
0: Veel plezier nog daar!
2: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
3: Of kom meeduwen!
2: Check alle info.

0: Katrien stuurt, ik wil naar Eva en Dries kijken, maar wat een gedoe, ik vind ze niet op VRT Max. Wel, je surft gewoon naar VRT Max, dan klik je op Studio Brussel en dan scroll je een beetje naar beneden en dan zie je daar een mooie foto van hun bij hun warmste huis. En als je daarop klikt, dan kan je ze normaal bezig zien. Ze waren precies toch al goed aan het puffen daarnet, hè? Maar dat is allemaal voor het goede doel. Zometeen krijg je de hotshot, dat is het campagnelied van de warmste week 2026.
1: Van 6 tot 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Les Tibelles.
2: Een lawine vol zalige artiesten en de beste DJ's. Nona van Brakel, Blackbox Revelation, Dikke, Gasolina, Jay Bernard, Hakim, Amber Bros, Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Snowcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Les Tibelles. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
3: Studio Brussel, le Snowcase.
2: Samen met Sunweb.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton.
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
8: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: De Keuning.
10: De slimme kijk op ramen.
11: Slim? Wat is daar nu slim aan?
10: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
11: Huh?
10: Bij ramen van de Keuning kiest je slim. Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
11: Dat is inderdaad slim.
10: Ja, hè?
11: Laat nog eens horen.
9: De Keuning.
10: De slimme kijk op ramen.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
12: Minder en meer.
13: Bij Kiwi Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Kiwi Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiwibank.be.

0: Wet Leg. Maak plaats voor de hotshot.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En de hotshot is deze week een meeslepende drum and bass track. En staat natuurlijk ook helemaal in het teken waar we deze week zoveel lawaai over maken. Natuurlijk de warmste week. Het is het campagnelied, geschreven door Joost. En je hoort ook de mooie stem van Judith. Het was een hele eer voor hem om dat te mogen doen. Daar heeft hij gisteravond over verteld bij Nona en Thibaut.
2: Het was voor mij gelijk full circle of zo om dat te mogen doen. Omdat ik ben al zeer lang een trouwe fan van de warmste week. Eigenlijk al heel lang. Ik denk dat ik voor de eerste keer zelf live ben gaan kijken toen hij in Antwerpen op de Groenplaats was. Daar heb ik voor de eerste keer ook Netsky zien draaien bijvoorbeeld. Dus dat was voor mij het begin van heel veel dingen. En ik zat toen een beetje met de stille droom om... Ik wou heel graag ooit een keer de warmste week presenteren. Dus toen was mijn droom eigenlijk om radiopresentator te worden bij Studio Brussel, om zo dan een keer te kunnen doen of zo. Toen was ik heel jong nog. En dat was voordat ik muziek maakte of voordat ik DJ wou worden. En dat was eigenlijk mijn eerste echt grote ambitie die ik heb gehad in entertainment of zo. Omdat ik dat zo'n cool concept vond. En ja, zo, wat er bij die week komt kijken van solidariteit en hoe dat werkt en zo. Ik vond dat fantastisch. Toen dat ze belde, ik had geen seconde getwijfeld.
0: Ja, en er is nog iets waar hij absoluut geen nee op kon zeggen, Joost. Want we hebben hem misschien zachtaardig verplicht om Eva en Dries een handje te gaan helpen met hun warmste huis deze week.
2: Ik kan een duwtje geven. Ik denk dat, ik weet niet wat de problemen precies zijn, maar ik kan niet lassen of zo. Ik kan wel kousenbandjes meenemen als dat helpt. Maar komen duwen wil ik zeker doen.
0: Voilà, dat is genoteerd. Als jij zelf gaat helpen met Eva en Dries deze week, is de kans groot dat je misschien Joost tegenkomt. Want hij heeft beloofd om te helpen duwen. En dan ga ik nu die hotshot spelen. Dat het een perfect duwnummer is om er vandaag nog een lap op te geven tijdens de warmste tocht. Dat is gisteren al lang bewezen. Maar laat gerust weten in de app wat jij ervan vindt.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Joost en Judith. I found you. I found you.

Mr. Blue Sky van ILO. Goedemorgen aan Nele in de app. Koen is er ook bij en Walt stuurt ook heel veel liefde door. Vooral dan voor de playlist vandaag. Hij is fan van de Hotshot van Used & Judith. I Found You, het campagnelied van de warmste week. En Robin stuurt, ja, misschien krijgt hij wel een plekje in de afrekening van deze week. Dat ligt natuurlijk helemaal in jouw handen. Dan moet je gaan stemmen op de afrekening via VRT Max. Op jouw favoriete nummers van het moment. Deze heb je helemaal naar boven gestemd. En terecht, hè. Staat voorlopig op plaats 3 in de afrekening. My Body Isn't Ready van

0: Meneer, hoeveel mensen zijn daar aan het vechten?
1: Oh, met een man of 20.
0: 20?
1: Nee. Een man of 3, maar het is een zware vechtpartij.
0: Allee, hoeveel? 20 of 3, meneer?
1: Minstens 4-8.
2: Op VRT1 zitten de calltakers van de noodcentrale klaar om te helpen. Op VRT Canvas toont de docu-reeks Suzix, de complexiteit van anoniem bevallen. Of volg op VRT Max de tocht van Arnoud, dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
6: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Deze radiospot is voor u.
10: Zeker.
9: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
10: Pas opgestaan.
9: ...al direct weer in slaap valt.
10: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
9: En maar kwijlen op zijn kostuum.
10: Ja, is dat normaal?
9: Nee.
10: Want slapen doet je in je bed.
9: Het is bedtijd.
10: Echt waar.
9: Tijd voor een Sleep Life bed.
11: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
12: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Goedemorgen, het is 8 uur.
13: VRT Nieuws.
15: Met Jannik Aerts.
16: We blijven minder ziek thuis van het werk. Het aantal zieke werknemers in de privésector daalt voor het eerst in jaren. In de eerste helft van dit jaar met bijna 7%. En vooral bij arbeiders tussen de maand en een jaar afwezig valt de daling op. Dat zegt HR-bedrijf Securix en legt uit hoe het komt.
17: We zien enerzijds dat voorschrijvende artsen bewuster zijn van het belang van werk en terugkeer naar werk bij het herstel en genezing. Maar ook op het werk is er veel veranderd. Er is meer openheid om contact met elkaar te houden. En ook het werken aan te passen, wat dan maakt dat mensen sneller en duurzamer kunnen terugkeren.
16: Op een gemiddelde werkdag zit wel nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan een jaar thuis. In die groep is ook de daling het kleinst. Elektrisch fietsen wordt steeds populairder. In 10 jaar tijd is in Vlaanderen de elektrische fiets heel belangrijk geworden in onze verplaatsingen. En vanaf de leeftijd van 25 jaar leggen we ook al meer kilometers af met een elektrische fiets dan met een gewone fiets. Dat zegt Fietspraat.
18: Als we kijken naar de bevolkingsgroep, dan zien we dat wat betreft het aantal verplaatsingen die elektrische fiets nu al de sterkste is in de leeftijdsgroep van 35 tot 44. En wat het aantal kilometers betreft, hè, dus meer kilometers met de elektrische fiets dan de gewone fiets, dan is dat zelfs al het geval in de groep van 25 tot 34.
16: In Spanje mag de vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet weer naar huis. De vrouw van 87 woonde al meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur niet meer betalen omdat die onlangs sterk was verhoogd. Maar na een gesprek nu met de verhuurder is afgesproken dat ze een huur mag betalen die gelijk is aan een derde van haar pensioen en dat voor de komende 8 jaar. Vele Spanjaarden kwamen na dit voorval de voorbije dagen op straat tegen de woningcrisis in Spanje. De Spaanse overheid komt vandaag nog wel met maatregelen om daar iets aan te doen. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit. Het komt allemaal omdat het bedrijf zich zorgen maakt over de veiligheid. Het nieuwe AI-model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. Het was niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd zijn er wel vaker zulke incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Onze Rode Duivels hebben hun tweede Nations League-wedstrijd gisteravond niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal die viel pas in de laatste minuten. En toch is Brandon Mechelen positief over hoe de Duivels gespeeld hebben onder de nieuwe bondscoach van Mark Van Bommel.
14: Met veel intensiteit, als je ziet wat de jongens vooraan geven in de druk. Het is fantastisch om te zien. Dan, ja, als we aan de bal hebben, vinden we ook de oplossingen. Dus we zijn nu een week met deze coach bezig en het ziet er al heel goed uit eigenlijk. We hebben goed gespeeld vandaag, ook in Italië. Twee hele goede wedstrijden. Alleen sta hier met 3-6. Dat is misschien een beetje jammer.
16: Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije. En maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. We krijgen een zomerse dag vandaag met veel zon en temperaturen tot wel 29, 30 graden. Morgen geleidelijk aan wolken met buien vanaf de kust. Maar nog wel warm tot 28 graden dan.
19: Hoogstraten aardbeien.
15: Dag Mona, het is precies wel druk op de banen.
20: Ja, inderdaad. Veel ongevallen die er net zijn bijgekomen. Ik geef even de belangrijkste mee. Dus op de E17 naar Kortrijk in Lokeren. Twee rijstroken dicht door een ongeval. Daar verlies je 20 minuten vanaf Waasmunster. Verderop bijna anderhalf uur bij tussen Kalken en Zwijnaarden. Daar is een ongeval gebeurd op de linker- en middenrijstrook. Maak daar een reddingstrook. En hou ook rekening met 20 minuten kijkfila al vanaf Deinze. Op de E40 richting Gent gaat een kwartier trager in Nevelen door een ongeval links. Dan is er nog een ongeval gebeurt op de E403 richting Brugge in Torhout op de middenrijstrook. Verder de gebruikelijke files aan de iets langere kant misschien deze ochtend.
15: Dankjewel Mona.
21: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
22: Studio Brussel staat op.
21: Staat op.
22: Pien de France.
15: Er staan mooie dingen te gebeuren op deze dinsdag met in de hoofdrol een stralende zon vandaag en in de playlist Black Box Revelation en The Weeknd. Goedemorgen.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Life is music.

0: Goedemorgen, lieve zonnestralen. Het is 7 minuten over 8.
1: Goedemorgen.
2: Studio Brussel staat op.
1: Bien de Frans.
0: Je moet het deze week even met mij doen. Dat komt natuurlijk door de warmste tocht van Eva en Dries. Ik wil even meegeven dat je die live kan volgen. Eva en Dries, je kan ze gewoon zien wandelen. Door de stream van Studio Brussel op te zetten via VRT Max. Of je kan ze gewoon gaan helpen duwen. Ze moeten in totaal een 30-tal kilometer vandaag wandelen met dat huis van 750 kilo. En het wordt ook nog eens ranzig warm. 30 graden, dus ze kunnen alle hulp gebruiken. Jan Paternoster daarentegen, die moet zijn sjoeken missen deze week. Want onze Eva die loopt rustig verder. En ze slaapt ook tussen Genk en Mechelen bij de liefste luisteraars. Maar die man die heeft genoeg aan zijn hoofd met al die nieuwe muziek die aan het lossen is. Een pianotape bijvoorbeeld.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Maar Black Box Revelation is ook aangekondigd voor de Snowcase. Die zal plaatsvinden tussen 6 en 13 maart. En in die week, namelijk op 12 maart, droppen ze ook hun nieuwe plaat. Dat wordt een viering in de bergen. Je kent daar ook al een beetje muziek van, Stronger bijvoorbeeld. En we spelen ook die nieuwe single Wicked op Studio Brussel. Die is Jan Paternoster vorige week komen spelen op onze piano. En het is die ik graag aan jou zou willen voorstellen nu. Wicked op de piano van Black Box Revelation.
2: Bekijk alle piano.

Goedemorgen, het is 7:15 en ik krijg een hele goede vraag van Stijn uit Halle. Die zegt, hey Pien, welke tickets vallen er vandaag te winnen met Ticket Tuesday? Wel Stijn, onder andere voor Simpel Plan in Vorst Nationaal, straks na 9:00 al bij Kenneth Berts. En de hele dag lang, hè, nog veel tickets van mij, krijg je een zonnige playlist met Chumbawamba.

0: Amai, de zon is prachtig opgekomen in Antwerpen. Dat weet ik omdat ik een hele mooie foto heb gekregen van Yves. Dankjewel. Hallo ook aan Roel en David. Een zeer goede morgen. Fijn dat jullie erbij zijn in de app. Maak er een schitterende dag van. Dan stuur ik schitterende muziek jullie kant uit.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
5: Iedereen gelukkig.
4: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: www.ouders.be. Samen met Stupid geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ga met die banaan. Stupid.

0: Zeg, ik moet zeggen, ik ben soms wel jaloers hoor, op Eva en Dries. Ik zou ook wel willen gaan stappen en gaan duwen voor de warmste week. Je hoort ze zo meteen opnieuw. Ik ben benieuwd wat voor volk er vandaag allemaal aan hun huis komt meeduwen. Gisteren was er de brandweer, Giro-leden, enkele projecten ook van de warmste week. En een hele school om hen keihard aan te moedigen tijdens die warmste tocht.
1: Lieve leerlingen van basisschool De Zonnewijzer, willen jullie ons helpen?
2: Komt goed, we gaan duwen.
3: Let's go!
0: Heerlijk, daar wil je toch gewoon gaan bijlopen vandaag. Mag hè, alle informatie vind je op VRT Max. Ga je agenda maar leegmaken voor de rest van de dag terwijl ik de War on Drugs op je loslaat. Hop, hop!

0: Goedemorgen, lieve mensen. Dat is een berichtje van Peter in de app. Ik geef het maar mee aan de start van een zomerse dinsdag. Het is 8:28. Jannik, we blijven minder ziek thuis van het werk.
1: Ja, het aantal zieke werknemers in de privésector daalt wel voor het eerst in jaren. In de eerste helft van dit jaar met bijna 7%. En vooral bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn, valt die daling wel op. En HR-bedrijf Securex zegt dat dat eigenlijk vooral komt, ja, dat werkgevers en ziekenfondsen ziek personeel nu beter opvolgen. En ze ook gaan sneller kijken naar wat iemand wel nog kan doen. Nu, op een gemiddelde werkdag zit wel nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan een jaar thuis. En OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, die stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit. En het heeft allemaal te maken met het feit dat het bedrijf zich wel wat zorgen maakt rond de veiligheid, want het nieuwe AI-model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. Het was bijvoorbeeld niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd zijn er ook wel vaker zulke incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En het weer vandaag, we krijgen een zomerse dag met veel zon en temperaturen rond 28 graden.
0: Ja, veel warmer moet die toch niet worden, hè?
2: Studio Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
3: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ja, die twee bengels die trekken met hun warmste tocht vandaag tussen Heus de Zolder en Diest. Dat doen ze natuurlijk om geld in te zamelen voor de warmste week. Het is vandaag een extra lange 28 kilometer of meer zelfs, waar ze nu ongeveer anderhalf uurtje geleden aan begonnen zijn. Zeg, Sjoekes, jullie zijn duidelijk heel enthousiast aan het duwen, want die deur die ligt er nu ook al uit, heb ik gehoord.
4: Ja, maar dat hebben we gestaan. Ja, ons enthousiasme kent inderdaad geen grenzen. Maar ook onze oplossingsgerichtheid in deze tocht, ons scoutsinstinct wordt hier serieus aangezwengeld. We hebben al 5 kilometer gedaan, dus we zijn echt wel lekker hard. Goed, want we moeten inderdaad wat extra kilometers doen. We hebben al fantastisch veel hulp gekregen. Ja, maar dat hebben we gestaan. Ja, ons enthousiasme kent inderdaad geen grenzen. Maar ook onze oplossingsgerichtheid in deze tocht, ons scoutsinstinct wordt hier serieus aangezwengeld. We hebben al 5 kilometer gedaan, dus we zijn echt wel lekker hard. Goed, want we moeten inderdaad wat extra.

0: En ja, ja, het is wel ja, heel leuk.
1: Samen iets uplifting doen, zeg maar. Je hebt je workout voor vanochtend al gehad. Je zei mij meteen, ik heb een reden om hier te staan zo vroeg in de ochtend. Vertel eens.
0: Ja, zeker. Het thema ligt mij best dicht bij het hart, omdat ik ook wel een vriend heb die in zo'n moeilijke thuissituatie is. En ja, dan probeer ik er ook wel voor hem te zijn. En ja, door te doen, voel ik toch dat ik daarmee help. Zo.
1: Hoe merk je het aan je vriend dat hij het last heeft thuis?
0: Ja, we praten daar dan wel soms over. En ja, dan probeer ik er ook wel echt om te zijn in zo'n gesprek. Ja.
1: Ja, door er te zijn een steun te geven. Dat is fantastisch.
2: Af en toe babbelen met die vriend? Of je zei net tegen mij dat je af en toe ritjes maakt met de auto.
0: Ja, dan zit je in de auto en dan praten we over wat er op ons hart ligt en wat er moeilijk is.
2: Dat is even de veilige pom in de achterkant.
1: Sta je hier?
0: Maar probeer echt over.
1: Ja. Ik denk dat hij wel zijn handen mag kussen met een zo, Jerko. Want ook echt leuk is hij een aarde schoven om hierbij te kunnen zijn. Want vertel eens, hoe heb je het aangepakt?
0: Ik zit op kot in Hasselt. Ik studeer aan PXL Music. En ik ben dan met de fiets tot in... Ja, tot...
1: Zolder was het? Tot Zolder.
2: Tot Heuzezolder, ja. Ja.
1: En nu moet je terugstappen en dan naar... iedereen neemt een beeld aan Jerko, want we kunnen echt nog alle duwende beentjes gebruiken en ook onze tocht steunen voor bijvoorbeeld vrienden als die van Jerko om toch een warme thuis te kunnen geven aan zoveel mensen. Dat is natuurlijk het grote doel deze week. Merci, Jerko.
2: Wij gaan door, wandelen.
0: Dankjewel.
3: Klinkt als een fantastische vriend, die Jerko. Ik heb een Belgische klassieker klaarstaan voor de volgende kilometer en temperaturen van die tocht van jullie, Eva en Dries.
4: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
5: Of kom meeduwen.
4: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.
3: Misschien kan jij deze banger ook wel gebruiken op je dinsdagochtend. 3 minuutjes over 8:30. Push met Universal Nation. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, ik speel zo meteen nog eens de nummer 1 in de afrekening. Goeie reminder voor jou om te gaan stemmen als dat nog niet gebeurd is.
1: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
2: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
3: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
7: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
6: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
8: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
9: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
10: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
11: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
12: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: The host with the most, dat was Snoop Dogg gisteren op die VMA's. Smoke weed every day.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: Ja, en de host van de afrekening is zeer blij met de nummer 1. Fontaines DC voor een tweede week op rij bovenaan. Met het nummer Marianne. Ga zeker stemmen via VRT Max alsjeblieft op jouw favorieten. Daarnet zag je luisteraar Jerko bij Eva en Dries in het warmste huis zitten. Hij is mee aan het duwen en hij kwam ook vertellen over hoe vriendschap een belangrijk onderdeel is van een warme thuis. En dat is natuurlijk het thema waarvoor wij vlammen dit jaar. Het was heel mooi. Nog mooier vond ik zijn t-shirt, want hij droeg er eentje van Fontaines DC. En het is misschien wel een goed idee om vanaf nu in je favoriete bandmerch aan te sluiten als je gaat helpen duwen met Eva en Dries de komende dagen.
1: Dit is de nummer 1 in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: bij Studio Brussel op VRT Max.
3: Hi, this is Fontaines DC and you're listening to Studio Brussels.

absoluut geen sprake van thunder vandaag. Het wordt een zonovergoten dagje waar jij hopelijk ook de vruchten kan van gaan plukken na het werk of na de les. Moving to the Sun van

0: heel veel plezier met Kenneth Bert zometeen en met Ticket Tuesday vandaag.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Ah. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.

0: voorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Goedemorgen, het is 9 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Met Jannik Aert.
5: We blijven minder ziek thuis van het werk. Het aantal zieke werknemers in de privésector daalde voor het eerst in jaren. In de eerste helft van dit jaar met bijna 7%. Vooral bij arbeiders tussen een maand en een jaar die afwezig zijn, valt die daling op. HR-bedrijf Securex legt uit hoe dat komt.
6: We zien enerzijds dat voorschrijvende artsen bewuster zijn van het belang van werk en terugkeer naar werk bij het herstel en genezing. Maar ook op het werk is er veel veranderd. Er is meer openheid om contact met elkaar te houden en ook het werken aan te passen, wat dan maakt dat mensen sneller en duurzamer kunnen terugkeren.
5: Op een gemiddelde werkdag zit wel nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan een jaar thuis. In die groep is trouwens ook de daling het kleinst. Bij bouwbedrijf Eternit in Oud-Kapellen op den Bosch in Vlaams-Brabant is de ochtendploeg niet aan het werk gegaan. Gistermiddag raakte bekend dat 95 van de bijna 400 jobs bedreigd zijn en sindsdien wordt er ook niet meer gewerkt. Vanmorgen zitten de directie en de vakbonden samen voor een eerste overleg. En de Socialistische Vakbond hoopt nog op een oplossing.
7: De ideale uitkomst is het vermijden van ontslagen. Als er 95 gezinnen in moeilijkheden geraken en zonder inkomen komen te vallen, dan denk ik dat het evident is dat het onze taak ook is als vakorganisatie om dat te voorkomen. Eternit heeft een bepaalde keuze gemaakt. Wij denken dat er andere pistes zijn, maar we willen uiteraard eerst meer info hebben om zo goed mogelijk dat gesprek te kunnen aangaan.
5: Nog een staking, maar dan in Frankrijk. Daar staken de ambtenaren vandaag. In bijna 200 steden zijn er protestacties en wordt er betoogd. Ze protesteren vooral omdat het leven duurder wordt, terwijl de Franse regering deze week nieuwe besparingen zou aankondigen. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
8: Tegelijkertijd is de benzineprijs tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. De deelnemers eisen hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. En opvallend, brandweermensen gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
5: OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van een nieuw AI-model uit. Het komt allemaal omdat het bedrijf zich wel zorgen maakt over de veiligheid ervan. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. Het was niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd zijn er wel vaker zulke incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. We krijgen een zomerse dag vandaag met veel zon en temperaturen tot zo'n 28 en zelfs lokaal 30 graden. Morgen krijgen we geleidelijk aan wolken en buien vanaf de kust, maar wel warm tot 28 graden.
9: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
2: Studio Brussel.
1: Kenneth Bert.
3: En wat je ook aan het doen bent vandaag, we gaan ons laten leiden door de muziek. We gaan en route met Doris Lemsy, terwijl Eva en Dries ook nog goed onderweg zijn.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.
10: Allez,

dat er wel een hele hoop kids al route zijn met Eva en Dries tijdens de warmste tocht, kan je allemaal zien op VRT Max. Fred Again maakt van deze dinsdagochtend een dansbare gebeurtenis. Hij gaat aan de slag met een sample uit het nummer Am I Wrong van Etienne de Crécy. En dat levert deze sexy magic op.

was ergens op het festival Rock Zottegem dat onze de nieuwe lichtingwinnaars Portland en Rosie Stewart elkaar leerden kennen. En dat levert een opgewekt nummer op, Pure Honesty van Portland en Rosie Stewart.

0: Lily Allen haalt zo meteen nog eens een dikke fuck you boven.
1: De Koning. De slimme kijk op ramen.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
4: Ah, hoor ik mijn naam?
3: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
4: Ik bouw slim op.
3: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.

Zometeen gaan we terug meewandelen met de warmste tocht van Eva en Dries. En ik zie dat er zelfs een zekere thuisacteur op dit moment goed aan het duwen is. Maar eerst Boney M. Het is een van de laatste dagen van september. Maar het wordt vandaag precies terug zomer. We gaan richting de 30 graden met ook heel wat zon erbij. Daarom deze Sunny van Boney M. in de Moose Tea Remix.

0: gaan ons nog eens opwarmen voor de warmste week. Studio
1: Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: De warmste tocht wordt vandaag echt letterlijk zeer, zeer warm met die 30 graden. Daarnaast hadden ze gisteren nog technische problemen, dus moeten Eva en Dries vandaag extra lang wandelen. Ze kunnen elke hulp gebruiken, dus als jij mee wil gaan duwen, laat je gaan. Hun exacte locatie vind je op VRT Max. En ik zie dat ze nu ergens in Heusenzolder zijn. Eva en Dries, hoe goed is het gezelschap daar nu bij jullie?
3: Amai, het was al fantastisch, maar het is ongelooflijk nu, want Wannes Lacroix is komen helpen duwen.
4: Allee, Niels uit huis.
3: Hij heeft, ja, heeft een minuut geduwd en dan is hem nu aan het paraderen naast ons in zijn Balenciaga.
5: Dat is geen Balenciaga, je dikke lul, maar dat maakt niet uit.
0: Zolder zijn. Eva en Dries, hoe goed is het gezelschap daar nu bij jullie?
3: Amai, het was al fantastisch, maar het is ongelooflijk nu, want Wannes Lacroix is komen helpen duwen.
4: Allee, Niels uit huis.
3: Hij heeft een minuut geduwd en dan is hem nu aan het paraderen.

0: meer zijn. Wat vind je van ons huis?
1: Ik vind het heel cool. Het heeft ramen, het is prachtig paars. Het dak ligt wel een beetje los, dus daar heb ik nog mijn twijfels over als je nu een kleine drempel pakt. Sst,
0: over de mankementen gaan we niet meer spreken.
1: Ja, sorry. En de wielen hangen er terug aan, dus ik ben blij om het te zien dat het toch wel moved.
2: Ja, je bent natuurlijk ambassadeur van de warmste week. Ja, wij hebben onze actie al geregistreerd, maar sinds gisteren kunnen mensen dat doen op de warmsteweek.be acties om al die goede doelen te steunen natuurlijk. Heb jij nog zo wat ideeën? Terwijl jullie zo aan creatief aan het stappen zijn, komen er misschien ideetjes. Wat kunnen mensen zoal doen qua acties?
1: Even een open brainstorm. Het moet allemaal niet zo heel groot zijn. Het mag ook wat kleinschaliger. Ga bijvoorbeeld eens langs bij je buur. Bel aan, dweil eens even de vloer en vraag 5 euro. En doe zo eens heel je straat.
0: Hé, dat is tof.
1: Hé, dan heb je 200 euro bijeen, hoor.
2: Oké, dweilen voor het goede doel. Heerlijk. Zeg, kan je nog even meeduwen?
1: Ik ga nog even meeduwen, maar daarna moet ik wel weer terug gaan wekken. Ook weer voor de warmste week.
0: Dus, hé.
1: Ja, nog even.
0: Wat ga je doen?
1: Nick Piep, nog niks over zeggen.
0: Oh, daar mag je niks over zeggen. Maar jawel, wat jij kan zeggen is misschien de Limburgse mensen die aan het luisteren zijn, ter hoogte van, waar zitten we ergens? Bijna...
2: Ja, dit is je hometown. Heb je trouwens goede cafeetjes waar
0: nee, dit is toch niet je hometown?
1: Het is mijn home province.
2: Ah ja, home province, oké.
0: Heb je iets te zeggen tegen Limburgers die nog moeten komen helpen?
1: Kom zetel.
0: Ja.
1: Ga naar buiten.
0: Want wat we veel merken is dat we dus mensen zien op een dorpel staan met een...
1: Met een sloffen.
2: Ja, hebben ze schoenen hier?
1: Doe je schoenen aan, kom naar buiten. We zitten regio Lummen. Dus als je in Lummen zit, voel u vooral geroepen. En kom naar buiten en ga duwen.
2: En misschien ook een licht t-shirtje aan doen, want het is hier snikkerde heet.
1: Ja, ik heb de fout gemaakt dat ik een prachtige zwarte broek aan heb. En ik zweet met de tering in.
2: Maar je ziet er wel prachtig uit. Gorgeous as always. Wannes Lacroix, als je misschien nu sneller hier komt, kan je nog een stukje of een likje van zijn zweet meepikken.
0: Dus afkomen naar Lummen is de boodschap, Kenneth.
3: Yes, kijk goed. Louise stuurt in de VRT Max-app ondertussen. Mijn mama Nele en haar beste vriendin Nele zijn momenteel mee aan het wandelen met Eva en Dries. Willen jullie hebben groetjes doen van mij? Ze zijn super goed bezig daar. Love you. En ze hebben ze ook gekregen, denk ik.
4: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
5: Of kom meeduwen.
4: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
1: Horta, horta, voeta.
5: Voel die kat haar zalig zachte vacht.
6: Push.
5: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kaart.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven.

0: Tuin en dier. Outfit kiezen. Oh. 3 minuten.
1: Ja.
0: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
1: En nu?
0: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.

Belgische band Meltheads kan je sowieso kennen van hun nummer Naïef. Nu hebben ze nieuwe muziek in het Nederlands klaar. Je hoort Oorlog in mij van Meltheads.

Maarten de Volderen van Balthazar heeft zijn eigen fantastische project genaamd Warehouse. Daarmee maakt hij het ene zalige nummer na het andere. En dat is niet anders bij deze Simple Pleasures van Warehouse.

En zo is het weer bijna 10 uur. Je hebt nog 1 nummer te goed voor het nieuws. En dat komt van Junior Jack. Hij heeft blijkbaar ook meegekregen dat we vandaag richting de 30 graden gaan. Je hoort Esambam.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
4: In Libelle naar...
5: De 5 beste looks van nu.
4: In Feeling of naar...
5: De hotste adresjes in je buurt.
4: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Goedemorgen, het is 10 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Jannik Aert.
9: Mechelen moet geen geld terugbetalen. De stad rekende jarenlang 6 euro extra administratiekosten aan bij snelheidsboetes, maar dat mag niet volgens de Vlaamse regels. Daarom diende iemand een klacht in bij provinciegouverneur Cathy Berks. Mechelen heeft die toeslag intussen wel afgeschaft en volgt nu wel de regels. En daarom kan Berks niks meer doen tegen die oude toeslag. Mensen die er niet mee eens zijn, die kunnen wel naar de rechter stappen. Het aantal zieke werknemers in de privésector daalt voor het eerst in jaren. In de eerste helft van dit jaar al met bijna 7%. Vooral bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn, valt die daling wel op. HR-bedrijf Securex legt uit hoe dat komt.
10: We zien enerzijds dat voorschrijvende artsen bewuster zijn van het belang van werk en terugkeer naar werk bij het herstel en genezing. Maar ook op het werk is er veel veranderd. Er is meer openheid om contact met elkaar te houden en ook het werken aan te passen, wat dan maakt dat mensen sneller en duurzamer kunnen terugkeren.
9: Op een gemiddelde werkdag zit nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan een jaar thuis. In die groep is de daling ook het kleinst. We krijgen vandaag mogelijk de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Dat zegt Weervrouw Jacot Brokke.
11: Het wordt vandaag een uitzonderlijk warme dag met temperaturen tot 28 graden in het centrum van het land. Eventueel tot 29 graden in het oosten. Lokaal zou er zelfs een 30 graden kunnen inzitten. Een dag met veel zon en dus zeer hoge temperaturen. En het kan dus wel eens zijn dat we het dagrecord voor vandaag breken, dat het de warmste 29 september sinds het begin van de metingen wordt. Want het vorige record stond op 2011 met dan zo'n 27,3 graden.
9: Ook morgen krijgen we mogelijk een nieuw warmterecord. In Frankrijk staken de ambtenaren vandaag. In bijna 200 steden zijn er protestacties en wordt er betoogd. Ze protesteren om het leven duurder wordt, terwijl de Franse regering deze week nieuwe besparingen zou aankondigen. Dat vertelt Frank Renaud vanuit Parijs.
12: Tegelijkertijd is de benzineprijs tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. De deelnemers eisen hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. En opvallend, brandweermensen gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
9: We krijgen dus een zomerse dag vandaag met veel zon en temperaturen rond 28 tot lokaal zelfs 30 graden. Morgen geleidelijk aan wolken en buien vanaf de kust, maar wel nog altijd warm, ook nog dan 28 graden.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Studio Brussel.
13: Kenneth Bert.
7: Terwijl Eva en Dries nog altijd rondhangen in Heuse Zolder met hun warmste thuis, heeft Prince het over Baltimore in jouw playlist.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music. Baltimore.

Hugh de Man passeert nu met een mooie boodschap. Ik kan de wereld aan zolang ik jou aan mijn zijde heb. Oké, niet super origineel. Maar ik wens het jou ook toe dat je omringd bent door allemaal mensen die je graag hebt. Dat geeft altijd een extra duw. I Got You van Hugh de Man.

Oké, ik weet dat Blue Eye een Belgische band is, maar ze maken muziek die zich ook perfect zou kunnen afspelen ergens op het platteland in het zuiden van Amerika. Dit is Make a Living van Blue Eye.

0: Zometeen heeft Stromae het over ontrouw in zijn nummer Mon Amour.
1: De Hayley Williams Show, 14 juni 2027 in Vos Nationaal. Voor het eerst staat de Paramore frontvrouw solo in België. Op 14 juni in Vos Nationaal. Tickets en info via greenhousetalent.com. De Hayley Williams Show, live. Samen met Studio Brussel.

0: op kidnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
2: Wat is dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

het. Sienna Spyro haalt haar prachtige stem nog eens boven voor het nummer Great Expectation. Soms verwacht je allemaal dingen in de liefde, maar dan word je toch uiteindelijk teleurgesteld. En daar gaat dit nummer over van Sienna Spyro.

0: Hoe zou het nog zijn met dat paarse huis dat ergens door Vlaanderen geduwd wordt? Studio
1: Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ik ben lichtelijk jaloers wanneer ik Eva, Dries en hun volgelingen zie wandelen op het platteland in Limburg. In de prachtige natuur met heel veel zon erbij, maar ze doen dat natuurlijk met een reden. Ze duwen een warme thuis van Genk naar Mechelen, een tocht die niet te onderschatten is. Ze doen het om aandacht te vragen voor de 216 projecten van de warmste week, die werken aan een warme thuis voor iedereen. Eva en Dries, hoe zit het met de energie op dit moment?
3: Wel, ik moet zeggen dat het gemeentebestuur van Heus de Zonder is hier ons komen versterken. Zij willen bewijzen dat zij de sportiefste gemeente van heel België zijn. Dus wij denken, mensen met bewijsdrang, laat u gaan op ons huis van 750 kilometer. Kilo bedoel ik. Ik heb hier ook al mijn connecties in het Limburgse aangesproken om te zeggen dat jongens, kom ons alsjeblieft helpen. Ja, en de enige connectie eigenlijk die ik heb met Limburg is de beste drummer van het hele land. Zijn de Mario Gosens, die was toevallig aan het wandelen. Hoe ben jij er beland, Mario?
4: Ik doe mijn wandelingen elke ochtend. En ik ben blijkbaar gestopt door Stubrie. Vandaag dachten ze van, we gaan hem bellen. En kijk, ik sta hier achter het huis. En ik vind het fantastisch. Het is echt super gezellig. Kom allemaal af. We hebben nog wat nood aan wat ritme, Mario. Dus misschien kunnen we daar zelfs voor zorgen als wat goede kadans om in te wandelen, als dat goed is. Ja. Dat klinkt al perfect. Het enige minpuntje is, we naderen nu wel een gigantische brug. Maar we staan al in de verte. Het gebeurt allemaal midden van de actie. Dus u maakt het mee, luisteraar. De Sporting hasselt. Voetballers komen aangelopen. Zwaaien naar ons. Dus Mario Gosens, Sporting hasselt. Een gigantische brug. Die wij nu zullen oversteken. Dus kijk mee via VT Max. Maar we staan al in de verte. Het gebeurt allemaal midden van de actie. Dus u maakt het mee, luisteraar. De Sporting hasselt. Voetballers komen aangelopen. Zwaaien naar ons. Dus Mario Gosens, Sporting hasselt. Een gigantische brug.

als je op dit moment meekijkt op VRT Max naar die hele tocht van Eva en Dries, dan zie je dat een hele hoop gespierde mannen aan het meedoen zijn. Die zijn van de Sporting Hasselt. Die duwen een warmste thuis voort. En daarachter loopt natuurlijk ook Mario Goossens. Kan je hem al volgen dus op VRT Max. Dit is Eliza Rose.

0: viert zijn 25e verjaardag. Beleef de Symphonic Synergy Tour. Een uniek concert met een symfonisch orkest. Vrijdag 24 september 2027 in de Lotto Arena Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Epica Live. Samen met Studio Brussel.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Eva en Dries, een hele voetbalploeg, een hoop kinderen en nog veel meer mensen onderweg zijn met de warmste tocht. Hoor jij nog eens het campagnelied van de warmste week?
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Onze Belgische trots Used heeft het campagnelied voor de warmste week 2026 gemaakt. Het heet I Found You en volgens hem is het een soort liefdesbrief. Soms ben je niet in een fysiek huis, maar kan je je thuis voelen bij mensen. En dit is een eerbetoon aan alle mensen die elkaar thuis laten voelen. Laat vooral van je weten in de app van Studio Brussel om te zeggen wat je vindt van deze liefdesbrief van Used.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Used and you did. I found you. I found you.

tussen al dat andere geweld zou je bijna vergeten dat het ook nog Ticket Tuesday is. Volgend uur maak je kans op tickets voor Simple Plan. Je bent bij deze gewaarschuwd. Shrek komt nu meedoen, of toch Smash Mouth met het nummer I'm a Believer.

0: uur hebben we alweer samen overleefd. Het is bijna 11 uur en daarna komt Coldplay jouw richting uit.
1: En toen, na dat tuur had geghost...
0: Nee.
1: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders...
2: Je meent haar.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
5: Jij toch niet.
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
1: Oh nee!
9: Oei, wat is er?
1: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
9: Oei?
1: Ja, wat nu?
9: Ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
1: Ah, ik ben het beu!
10: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe ver door, lievers?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo...
11: Decimo!
12: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast, 7 minuten. Alles samen, 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd, neem voorsprong.
13: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 11 uur.
15: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aert.
16: We gooien nog te veel eten weg. Elk Vlaams gezin gooit elk jaar gemiddeld 68 kilogram voedsel in de vuilbak. Vaak gaat het om groente, fruit en vlees. En dat voedsel is niet meer vers of blijft over of ligt gewoon te lang in de koelkast. En dat zorgt voor verspilling, dat zegt de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM.
17: Dus dat is toch niet min. En als je het eens berekent voor een doorsnee gezin, wat dat dan economisch betekent, dan kom je op het einde van het jaar aan een bedrag van toch €375 aan voedsel dat we kopen en dat we gewoon terug wegsmijten. Dus ja, dat zijn toch 2 à 3 winkelkarren die gewoon worden weggeworpen.
16: Tanken wordt morgen heel wat goedkoper. De prijs voor een liter benzine daalt zo met 10 cent tot zo'n €2. Ook diesel tanken wordt goedkoper en kost dan nog maximaal €2,42. De stad Mechelen moet mensen die een snelheidsboete kregen geen geld terugbetalen, ook al rekende het wel een toeslag van €6 voor administratieve kosten. Dat mag niet volgens de Vlaamse regels en daarom was er een klacht ingediend bij de provincie-gouverneur van Antwerpen, Cathy Bergs. Maar die kan niks doen, zegt ze, omdat Mechelen de toeslag heeft afgeschaft en de regels nu wel volgt. En tegen de oude regels kan ze niet optreden. Mensen kunnen wel nog naar de rechter stappen. Rusland zegt dat het afgelopen nacht 2 datacentra heeft vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en ook 2 vrachtschepen met een militaire lading zijn aangevallen. Naast die aanvallen bedreigt Rusland ook steeds meer de buurlanden. Defensie-expert Frederik Vazina is ongerust dat Rusland plannen heeft om buurlanden van Oekraïne aan te vallen en ook te testen.
18: Door met de Oekraïnse drones die ze buiten maken, op kritische infrastructuur gaan laten neerkomen bij een bondgenoot. Dat kan zelfs even een deel van een land bezetten zijn, terug wegtrekken of dat deel vasthouden. De Russen zijn meesters in het flirten met die grens. Tot nu altijd onder die grens. Maar er leeft toch de vrees dat het vroeg of laat wel eens boven die grens zou kunnen komen.
16: We krijgen een zomerse dag vandaag met veel zon en temperaturen rond 28 graden. Morgen geleidelijk aan wolken en buien vanaf de kust, maar wel nog warm tot 28 graden dan.
19: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: How do we feel, Belgium?
9: Can you believe it?
4: Make some noise out
2: there! Luister de hele dag naar Studio Brussel
7: en win jouw ticket voor de beste concerten. Studio Brussel.
0: Brussel.
2: Kenneth Bert.
0: Op deze dinsdag gaan wij het leven vieren met de hulp van de muziek. En zeker ook van Coldplay. Je hoort Viva La Vida en hopelijk is de zon ook aanwezig bij jou.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Gisteren kwam er zalig festivalnieuws. Zangeres Ray is volgende zomer de grote headliner op Werchter Boutique. Dat gaat door op 26 juni volgend jaar. En tickets die zijn beschikbaar vanaf deze vrijdag. Je hoort Ray samen met haar zussen Absolutely en Emma. Dit is Joy.

0: Trouwens, het is vooral ook Ticket Tuesday. Dit uur zijn er terug tickets te rapen.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Simple Plan, dat is een Canadese band die volgende week maandag hun 25e verjaardag als band zal vieren in België. Dat concert stond eerst gepland in de AB, maar op algemeen verzoek verhuist het naar de grotere zaal Vorst Nationaal. De muziek van Simple Plan doet mij vooral terugdenken aan de jaren nul en al die high school poppunk. Om het geheugen op te frissen, dit is hun nummer I'm Just a Kid.

0: je dit nummer in zijn volledigheid hoort passeren dit uur in de playlist op Studio Brussel, dan moet je vooral de woorden Ticket Tuesday doorsturen in de VRT Max app. En dan maak je kans op een duo-ticket voor het concert van Simple Plan volgende week maandag in Vorst Nationaal. Ze komen er dus aan, maar ondertussen hoor je OAC met 9 to 5.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.

De Belgische DJ Sam, die laat de lichamen nog eens spreken op deze dinsdagvoormiddag. Je hoort hem met deze Body Language.

De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen.

0: samen met Studio Brussel.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Ik kies groenten van lokale boeren.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99

is er al wat geweest tijdens de warmste tocht van Eva en Dries met een hele voetbalploeg die meekwam duwen. Dan een groep schoolkinderen, dan nog andere schoolkinderen. Zometeen gaan we daar nog eens naartoe, maar eerst hoor je onze vrienden van de Beaches en ook Tame Impala. Dit is Loser.

0: We gaan nog eens naar het meest paarse huis van het land. Studio
1: Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Als jij een actie wil organiseren ten voordele van de warmste week, dan kan je vanaf nu jouw actie registreren via dewarmsteweek.be. Eva en Dries die geven deze week het goede voorbeeld. Zij zijn bezig met de warmste tocht en duwen letterlijk een groot paars huis voort. Met de hulp van heel veel andere mensen natuurlijk. Eva en Dries, waar zijn jullie ondertussen?
3: Wel, we zijn net de grens van Lummen overgeschreden en we hebben het afgelopen uur een beetje rustiger kunnen doen. Nu moet je eens even luisteren, dankzij onder andere het vierde en het derde leerjaar van de Zonnebloem.
4: Yeah!
3: Yes, een heerlijke school en ook alle mannen van Sporting Hasselt zijn ons komen helpen. Laat jullie eens even horen.
5: Hey.
3: Dag Tuur en dag Roel. Roel, je bent teammanager bij Sporting Hasselt. Hoe zorg jij ervoor dat iedereen zich thuis voelt bij jullie in de ploeg?
5: Ja, ik denk vooral dat wij een heel toegankelijke club zijn. Dat wij ook wel staan voor vriendschap, voor familie. Richting gezinnen toe zijn wij heel toegankelijk. Ik denk dat wij op dit moment ook wel een hele sympathie hebben vanuit heel België voor de club. Natuurlijk, de spelers zorgen er ook voor dat er een harmonie is tussen supporters, tussen fans, tussen iedereen eigenlijk, medewerkers. Het familiegevoel is eigenlijk wel bij ons heel hard aanwezig.
3: Ja. Tuur, jij bent zelf speler bij Sporting Hasselt, je bent aanvaller. Hoe beleef jij dat thuisgevoel binnen jullie eigen ploeg?
6: Ja, ik denk dat zoals Roel zegt dat wel klopt. Dat wij allemaal wel niet enkel collega's, maar ook vrienden zijn. Dat we al veel hebben meegemaakt op het veld, maar ook ernaast. En dat zorgt voor een hechte band en ik denk dat wij ons altijd amuseren. Ik denk dat dat belangrijk is.
3: Ja, dat hebben we hier vandaag ook wel gezien. Veel glimlachende mensen achter ons huis.
7: En merci om te komen helpen duwen. Het was een huis van 750 kilogram. Hoe was dat om als topsporters zo'n huis te duwen?
6: Ja, iets anders dan gewoon zijn. Hè. Maar ik denk dat we hier zijn geraakt, dus dat wil zeggen dat we het goed hebben gedaan, denk ik.
7: Maar het goede is, jullie hadden normaal gezien op dit moment krachttraining. Is dat een waardige vervanging?
6: Voor mij kunnen we elke week een huisje duwen in plaats van de krachttraining.
7: Oké, moet je nog trainen namiddag?
6: Ja, deze namiddag hebben we nog training, klopt.
7: Zware training?
6: Ik hoop van niet, maar ik kijk achter me, maar ik denk dat het wel zal meevallen.
7: We gaan hier stilletjes aan een plekje zoeken om onze lunchpauze te nemen. En iedereen hier in de buurt van Lummen, kom af om te duwen, want het is heel gezellig. En er zijn al heel veel zielen en heel veel vreugde.
0: Oké, kijk goed. Laat die lunch daar alleszins ook smaken. Wij gaan ondertussen genieten van IJsland met hun nummer Tijdsgeest.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: livenation.be. Nothing but Thieves, live, samen met Studio Brussel.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
3: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
4: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
5: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: 30 ideeën voor pastaschotels.
7: In Libelle Lekker naar...
8: De 5 beste beleggingen van het moment.
7: In Trends of naar...
8: Belgische politiek achter de schermen.
7: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
10: Ah ja, dat is blokleider, gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel... Heel lang, hè?
11: Het is maar een 20 seconden spot.
9: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
10: Ja, heel sterk, hè.
12: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
14: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
15: Van plastic, metaal of drankkarton?
14: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
16: Studio Brussel.

nummer van de band Simple Plan hoort passeren bij Studio Brussel en de woorden Ticket Tuesday doorstuurt via de VRT Max app, dan maak je kans op een duo-ticket voor een concert volgende week maandag in Vorst Nationaal. Wat dacht je van deze I'm Just a Kid?

0: Deze Simple Plan gaat maandag hun 25e verjaardag vieren in Force Nationaal in Brussel. En daar kan jij nu bij zijn.
1: Studio Brussel.
0: Het is wel handig als je de woorden Ticket Tuesday hebt doorgestuurd in de app van Studio Brussel of in de VRT Max app natuurlijk. Ik bel nu iemand op die hopelijk ook nog een juiste antwoord heeft op mijn
2: vraag. Hallo, David.
0: Dag David, een zeer goede voormiddag. Kenneth van Studio Brussel hier. Hoe graag wil jij volgende week Simple Plan gaan checken?
2: Ja, ik wil wel zeer graag gaan.
0: Je
2: wil
0: wel zeer graag gaan, oké, dat is goed. Dat duo ticket is bijna voor jou. Maar ik vraag nog een juist antwoord op mijn vraag. Uit welk land zijn de mannen van Simple Plan afkomstig, David? Ja. David, ik ga het moeten horen. 3, 2.
2: Amerika.
0: Amerika? Ja, David, sorry, maar nee, het zal toch niet zijn. Oh, dat is jammer. Het zal iemand anders zijn die ticket kan winnen voor Simple Plan. Goed, dan gaan we iemand anders gelukkig maken.
3: Hallo, met Manon.
0: Hallo, dag Manon. Kenneth van Studio Brussel hier. Ik zoek een juist antwoord. Uit welk land zijn de mannen van Simple Plan afkomstig?
3: Ik denk dat ze van Canada zijn.
0: Canada. En dat denk je helemaal juist. Jij mag naar Simple Plan.
3: Oh, leuk. Heel leuk, ja.
0: Ja, oké. Okay. Daar zijn we allemaal zeer blij mee. ben je grote fan van Simple Plan?
3: Ja, ik ben een heel grote fan en ook van het voortprogramma. Die wil ik ook heel graag nog eens zien.
0: Ah, kijk
3: dus ja, ideaal.
0: Twee vliegen in één klap. Doe de groeten daar in Simple Plan en het voorprogramma in Force Nationaal volgende week maandag. En straks heeft Kirsten nog tickets te geven dan voor Courtney Barnett.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
4: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
4: Luister,
1: speel mee
4: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: over bijvoorbeeld Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weer al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
5: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie...
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
13: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
14: Een hele goede middag, het is 12 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Ik is Melina.
16: De hoge energieprijzen blijven het leven duurder maken. De inflatie gaat deze maand van bijna 4 naar bijna 4,7% in september. Het inflatiecijfer geeft weer hoeveel duurder het leven is geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Vooral brandstof, aardgas en elektriciteit zijn duurder geworden en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De inflatie is nu al verschillende maanden vrij hoog en dat is geen goede zaak, zegt professor Stijnbaard van de UGent.
17: Inflatie, dat moet niet 0% zijn. Je wil dat het leven een beetje duurder wordt zodanig dat mensen hun uitgaven niet stoppen en de economie niet stilvalt. Maar je wil dat ook niet zo hoog hebben als dat het nu is. Omdat voor veel mensen het leven veel te snel duur wordt. In vele andere landen worden de lonen niet mee aangepast. En de koopkracht daalt dus. En de spaarcenten die verdampen op die manier.
16: Morgen wordt tanken wel wat goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot maximaal €2,01 per liter. Ook diesel wordt goedkoper en kost dan nog maximaal €2,42. En ook stookolie wordt morgen een klein beetje goedkoper. Een gemiddeld Vlaams huishouden gooit elk jaar zo'n 68 kilogram voedsel weg. Dat zegt de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM. Dat is eten dat niet meer vers is, over is of blijft liggen in de koelkast. Meestal zijn het groenten, maar vaak ook fruit en vlees. Dat is verspilling van voedsel en van geld. Deze klanten in een supermarkt in Zemst in Vlaams-Brabant vertellen hoe ze zo weinig mogelijk voedsel proberen te verspillen.
18: Ik verwerk heel veel en ik maak mijn menu ook nagelang de overschotten dat ik van de dag ervoor had. Ik heb ook wel kippen. Dat is ook gewoon een goede verwerking van het voedsel. Hè? En je krijgt er nog uitjes voor in de plaats.
19: Bijvoorbeeld yoghurtjes, als de tenminste houdbaar tot datum gepasseerd is, dan zal ik toch nog even kijken, ruiken, proeven, voor ik het zal weggooien.
20: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt?
16: En vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bijeen om de dreiging van Rusland te bespreken. Het gaat dan bijvoorbeeld over Russische drones die ons land overvliegen, sabotagepogingen of hacking. Er is nog veel werk om ons land daartegen te verdedigen, zegt chef defensie Frederik van Sina.
21: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens, heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Hè. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
16: Zonnig en heel warm weer vandaag. We halen tot 29 graden in het oosten. Ook morgen nog altijd warm, met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen. En we halen morgen tot 28 graden.
9: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
10: Studio Brussel.
15: 5 over 12.
10: Gunter D.
14: Een hele goede middag. Ook op deze dinsdag doen we van 5 over 12. En beginnen dit uur met Glass Animals en Heatwaves.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: Glass Animals en Heatwaves.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Vandaag krijgen we temperaturen tot bijna 29 graden. Niet echt het weer dus om zware fysieke inspanningen te doen. Laat staan dat je met dit soort van temperaturen een huis op wielen van 750 kilo moet voortduwen. Toch is dat het lot van Eva en Dries vandaag. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar dingen waar Eva en Dries aan kunnen denken om af te koelen. Aan wat moeten ze denken om het koud te krijgen? Stuur jouw muzikale suggesties nu door via de app van VRT Max. En wie weet haal je dan straks de top 5 van de leukste, origineelste inzendingen. Ik ga van wal steken. Iets waaraan Eva en Dries kunnen denken om af te koelen is sneeuw uiteraard. Daarom deze van de Red Hot Chili Peppers. Snow.
1: 5 over 12. Studio Brussel.

0: Back. Eva en Dries, die moeten een warme thuis van 750 kilo op wielen voortduwen. En dat bij temperaturen van 29 graden. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar dingen waar Eva en Dries kunnen aan denken om het koud te krijgen. Waar ze koude rillingen van krijgen. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in de app van VRT Max. Wende uit Nieuwpoort die geeft Eva en Dries deze tip om aan te denken om het koud te krijgen. Een frigobox, de frigobox van Frank Dingenen.
1: Frigobox toeristen, wij knokken voor een plek. Tussen al die rekentisten met een dubbeldekke nek.
0: Een goede suggestie. En Steve uit Lievegem die stuurt dan weer het volkslied van IJsland door. Originele suggesties, Steve, dankjewel. Weet jij er betere? Stuur ze dan nu door via de app van VRT Max. Waar kunnen Eva en Dries aan denken om het koud te krijgen? Van wat krijg je het allemaal koud? Straks de top 5 van de leukste inzendingen. Nu eerst Alice May.

0: Hell Is Me and Not That Deep. Onze gerechtsdeurwaarde die staat bij haar gong en gaat er nu op slaan. Zij gaat al jullie inzendingen bekijken, bestuderen en rangschikken. De top 5 van vandaag, die hoor je zo naar Calvin Harris en Dua Lipa.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Iedereen.

0: op kidnetvoorouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ga met die banaan.
2: Yes. Life is beautiful.
3: Hi, I'm Calvin Harris.
2: I'm Dua Lipa, and you're listening to

0: Calvin Harris en Dua Lipa, dat was One Kiss.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Eva en Dries die duwen nog steeds hun warme thuis richting Mechelen. Ze doen dat vandaag bij zomerse temperaturen tot wel 29 graden. Daarom geven we vanmiddag Eva en Dries wat tips om aan te denken om het koud te krijgen. We hebben een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op plek 5 staat de inzending van onder andere Timmy uit Antwerpen. Goedemiddag Timmy.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat met jouw vijfde plek Timmy.
2: Dankjewel.
0: Je moet die... Ja, ik moet eerlijk zijn, je moet die plek wel met heel wat andere luisteraars delen. Want het is het meest ingestuurde verzoekje of suggestie.
2: Ja.
0: Maar goed, maakt niet uit hoor. Wij zijn benieuwd, beste Timmy. Waar moeten Eva en Dries aan denken om het koud te krijgen?
2: Ice, ice, baby.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.
0: Inderdaad, van Vanilla Ice.

0: Vanilla Ice en Ice Ice Baby.
1: Studio Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ja, onze Eva en Dries die zijn dus nog altijd bezig. Hun warmste thuis aan het voortduwen. En we gaan eens horen hoe het bij hen gaat. Zien jullie een beetje af van die hitte, Eva en Dries?
3: Ja, maar dat is dus typisch Gunther. Ik hoor die venijnige smile in je stem. Je bent daar zo hard van aan het genieten daar in je geërfde studio.
0: Inderdaad, van jullie lijden geniet ik.
3: Maar eigenlijk ga ik je moeten teleurstellen, want het is behoorlijk waanzinnig plezant. We hebben al heel de voormiddag hebben we hulp gekregen van scholen, van Mario Goossens, van Sporting Hasselt, een hele voetbalploeg. En er zijn twee rotsen in de branding. Zijn de twee luisteraars die toevallig allebei Nelen heten. Ze hebben allebei een dag congé genomen om ons heel de dag voort te duwen. Nelen, ja, je bent ook al half weg. Hoe heb je het al meegemaakt? Hoe heb je het al ervaren vanochtend?
4: Ik vond het al heel leuk dat ze hier toe, echt waar. Het is supergezellig om hier met zoveel mensen dit huisje voor te duwen. De sfeer zit erin. Er wordt hier gelachen, echt waar. Het is echt een topervaring.
3: Ja. En nu gewoon even de waarheid. Dat huis is fucking zwaar, Nelen.
4: Ik wou daar nog bij zeggen, we zijn echt met veel nodig, want het is echt loeizwaar om te duwen. Het weegt 750 kilo en dat is toch echt niet te onderschatten.
5: Wij horen vaak, als je meekijkt via de VRT Max stream, dat het er heel licht uitziet, dat er eigenlijk best makkelijk uitziet, maar het is in het echt wel zwaarder toch, andere Nelen?
6: Ja, inderdaad, echt wel zwaar. Dat viel een beetje tegen toen ik eraan begon om te duwen. Ja? Maar uiteindelijk raak je wel in een cadans, een bepaalde cadans, waar dat dan wel oké is. En dan ook nog eens, er wordt een serieus strak tempo genomen. Ik heb af en toe op mijn watch gezien en dat was soms 6.1, dus dat is echt wel heel snel, hè?
5: En jij kan het weten, want je bent een wandelaar. Je hebt de dodentocht deze zomer nog gelopen.
6: Klopt, ik heb inderdaad een dodentocht gedaan. Dat was echt wel een hele ervaring. Maar de aankomst is wel, kijk, onbeschrijfelijk mooi.
3: En als je dit moet vergelijken met de dodentocht, waar zitten we dan ergens?
6: Oh, dat is een heel moeilijke vraag, Eva. Daar kan ik nu geen antwoord op geven.
3: Ja, maar we zijn er ook nog niet. Hè. We zijn nog niet in dienst, want jullie hebben daar een auto achtergelaten. Dus het triestige nieuws voor jullie is dat jullie mee moeten met ons tot aan het einde van deze dag.
4: Ja, die 750 kilo die blijven wij gewoon duwen tot het einde vandaag.
3: Voilà, maar Gunther, om u nog wat leedvermaak te bezorgen, ik heb net zo'n wrap met pesto gegeten. Dat ligt hier heel zwaar op mijn maag en we gaan nu terug vertrekken.
0: Oké, heel veel succes daar.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel.

0: Comeback This Dummies. Dat waren ze met I Remember. Men zegt altijd, bij hoge temperaturen geen zware inspanningen doen. Zeker niet op de middag. Toch zijn Eva en Dries in deze hitte een warme thuis van 750 kilo aan het voortduwen. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar dingen waar Eva en Dries kunnen aan denken om het koud te krijgen. Dingen waar ze kunnen van afkoelen. We zitten op plek 4 en daar staat de suggestie van Jens uit Denderleeuw. Goedemiddag Jens.
1: Goedemiddag Hinter.
0: En proficiat met jouw vierde plek. Jens Ibar. Heel goed gedaan met die vierde plek. Ben je een beetje aan het volgen, die warmste tocht?
1: Oh, een beetje van ver, ja.
0: Ja, een beetje van ver, want je bent er niet aanwezig, hè, dus is het sowieso van ver. Nee. Heel interessant allemaal. Wij zijn benieuwd. Waar moeten Eva en Dries aan denken om het koud te krijgen?
1: Rain down on me.
0: Van Kane.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4.

0: Kane en Rain Down On Me. Straks de top 3 van vandaag na Paul Kalkbrenner.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
5: Ah, hoor ik met een naam?
4: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
5: Ik bouw slim op.
4: Maar niet snel.
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de expert.

0: Paul Kalkbrenner en No Goodbye.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Gunter D.
0: Een warme thuis op wielen van 750 kilo voortduwen richting Mechelen. Bij normale temperaturen is dat al een lastige opdracht. Laat staan bij de hete temperaturen van vandaag. Daarom geven we vanmiddag wat tips aan Eva en Dries om aan dingen te denken waar ze kunnen van afkoelen. We zitten bij de top 3 en op 3 staat de inzending van Nadja uit Leuven. Zij geeft deze tip aan Eva en Dries om aan te denken om het koud te krijgen. Ice Queen van Wooden Temptation.
1: Nummer 3.

0: Within Temptation en Ice Queen. Wij gaan door naar de nummer 2. Dingen waar Eva en Dries kunnen aan denken om af te koelen bij al hun geduw in deze hete temperaturen. Op die tweede plek staat de inzending van Dre uit... geen idee waar. Dat ga ik even nazoeken. Hij geeft Eva en Dries deze tip om aan te denken om het koud te krijgen. In the Shadows van The Rasmus.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: Het is Dree uit Beervelde, dat laat hij weten. Hij is de verantwoordelijke voor deze nummer 2. En dat van The Rasmus.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag geeft een overzicht van de top 5 van dingen waar Eva en Dries kunnen aan denken om het koud te krijgen bij deze warme temperaturen. Op 5, Ice Ice Baby van Vanilla Ice. Op 4, Rain Down On Me van Kane. Op 3, Ice Queen van Within Temptation. En op 2 dus, In The Shadows van The Rasmus. En op 1 staat de suggestie van Miranda. Goedemiddag Miranda.
2: Hallo, dag Rieter. Goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat, jij bent vandaag.
3: De leukste, de leukste. Je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey.
0: Ja, Miranda, dat heb je goed gedaan. Proficiat, wij zijn benieuwd. Waar moeten Eva en Dries volgens jou aan denken om het koud te krijgen?
2: Frozen van Madonna.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 1.

Madonna en Frozen, onze nummer 1 van vandaag in de top 5. Morgen is er natuurlijk een nieuwe top 5 en zometeen... Oh, ze is terug van weg geweest. My Kiki Baby. Ze komt eraan. Stralend als altijd. Veel plezier. Tot morgen.

0: bijvoorbeeld, wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen en...
1: Nog niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
4: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
6: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
9: Nee.
10: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
13: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: Het is 1 uur en een heel goede namiddag.
18: VRT Nieuws.
17: Melina Verbeek. Het leven is deze maand opnieuw duurder geworden. De inflatie gaat deze maand van bijna 4 naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Het inflatiecijfer geeft weer hoeveel duurder het leven is geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Vooral brandstof, aardgas en elektriciteit zijn duurder geworden. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De inflatie is nu al verschillende maanden vrij hoog. Professor Stijn Baert van de UGent waarschuwt voor koopkrachtverlies.
19: Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen. Maar ook wat dat betreft is er vandaag slecht nieuws vanuit de indexcommissie. Omdat de gezondheidsindex die onze lonen volgen, daar smijten we tabak en alcohol, benzine en diesel eruit, dat die achterloopt. Dat wil zeggen, als het zo verder gaat, zullen onze lonen een stukje minder aangepast worden dan dat het leven voor een doorsnee gezin duurder wordt. En dat we dus echt koopkrachtverlies kunnen lijden op die manier.
17: Een gemiddeld Vlaams huishouden gooit elk jaar zo'n 68 kilogram voedsel weg. Dat zegt de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM. Dat is dan eten dat niet meer vers is, over is of blijft liggen in de koelkast. Meestal zijn het groenten, maar vaak ook fruit en vlees. Dat is verspilling van voedsel en van geld. Deze klanten in een supermarkt in Semst in Vlaams-Brabant hebben enkele tips.
20: Voor ik naar de winkel ga, kijk ik in mijn kasten en koelkast van wat heb ik eigenlijk nog, wat heb ik nog nodig.
21: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt?
22: Ik verwerk heel veel en ik maak mijn menu ook nagelang de overschotten dat ik van de dag ervoor had. Ik heb ook wel kippen. Dat is ook gewoon een goede verwerking van het voedsel. Hè? En je krijgt er nog uitjes voor in de plaats.
17: In Kalmthout in het noorden van de provincie Antwerpen is een man om het leven gekomen bij een brand. Twee andere bewoners van het huis zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Volgens de burgemeester woonden er seizoensarbeiders in het huis. Het parket onderzoekt hoe de brand kon ontstaan. In Brussel hebben bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's actie gevoerd. Ze willen dat de federale regering niet verder bespaart op internationale samenwerking. Vorig jaar had de federale regering het budget voor internationale samenwerking al met 25% doen dalen. Daar zien we nu al de gevolgen van, zegt Lieve Herreigers van Broederlijk Delen.
23: Als wij een vierde minder inkomsten hebben om partners mee te ondersteunen, stellen wij ook vast dat een aantal partnerorganisaties eigenlijk hun werk niet meer kunnen doen. Dat betekent minder voedsel, minder medicijnen, minder veiligheid.
17: En de Vlaamse regering komt om 3 uur opnieuw samen om het begrotingsakkoord af te kloppen. Volgens minister-president Diependalen zaten ze gisteren al heel dicht bij een akkoord. Gisteren werden de gesprekken stilgelegd omdat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden nadat ze de hele nacht door hadden onderhandeld. De jaarlijkse beleidsverklaring van minister-president Matthias Diependalen in het parlement werd daardoor ook uitgesteld naar woensdag. Zonnig en warm, we halen tot 29 graden in het oosten. Ook morgen warm weer met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag meer wolken vanaf het westen en tot 28 graden morgen.
0: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
2: Studio Brussel.
16: Kirsten Lemaire.
17: Eva en Dries die zijn nog steeds flink aan het stappen en duwen. Dankzij de zon vandaag is het ook letterlijk de warmste tocht. En jij krijgt er de zonnigste muziek bij.
16: Luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.
18: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del país.

de jeugd van tegenwoordig in een zeer Spaanse bui. Het lijkt vandaag wel een beetje de Costa del Sol in ons land. Net op het moment dat Eva en Dries een warme thuis op wielen van 750 kilo aan het voortduwen zijn richting Mechelen. Je kan dat allemaal volgen via VRT Max op dit moment. Ze krijgen zalig veel hulp tussen de groene velden, zie ik op dit moment. Het ziet er daar prachtig uit en jij krijgt ook gezellig veel muziek deze namiddag. 3 uur muziek heb ik bij voor jou om gewoon te genieten. Onder andere van deze Jay Bernard, de nieuwste Love Is On My Mind.

0: Lars en Lauryn Hill.
1: If I ruled the world, I love them, baby.
0: If I ruled the world. Het is 12:15 op deze dinsdagnamiddag. We gaan nog eens luisteren naar Kasabian en Nothing Better Than This.

0: hoge noten van Billy. Zometeen de zomerse vibes van Arsenal.
1: Ginzu is helemaal terug en niet te stoppen. Na een uitverkochte AB-show komt de Brusselse cultband naar Vorst Nationaal met een nieuw album en allergrootste hits. Op donderdag 29 oktober. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Ginzu in Vorst Nationaal, samen met Studio Brussel.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
4: Iedereen gelukkig.
3: Enkel in de winkels van
5: Leonidas.
3: Voorwaarden op leonidas.com.
6: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Go Yellow!
8: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Oei, dan moet ik rap zijn.
8: Info op telenet.be.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Studio Brussel.

De beste muziek bij dit weer uit eigen land, Arsenal en Lotek. We gaan zo meteen eens horen en zien hoe het met die warme thuis is die onderweg is. Naar Mechelen met Eva en Dries. Eerst nog eens luisteren naar een nummer uit de plaat van Kyo. Dat album Put a Smile on For Me, dat kwam vorige week vrijdag uit. Donderdag was het al première in onze muziekshow Radar 's avonds. Heerlijk om dat te volgen. Dit is That's Me, Kyo.

0: aanradertje. Die nieuwe plaat van Kyo, Put a Smile on for Me. Dit staat er ook op That's Me.
1: De warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ja, klopt. Eva en Dries die zijn gisteren gestart liever met hun eigen actie. Ze duwen as we speak letterlijk een warme thuis van Genk naar Mechelen. We weten dat het prachtig weer is. Het is pokkenheet zelfs. Maar het is heel fijn om met deze actie het thema van de warmste week onder de aandacht te brengen. En zo die 216 projecten te steunen. Die werken aan een warme thuis voor iedereen. Je kan daar gerust een duwtje in de rug gaan geven door die actie te steunen. Of gewoon komen meeduwen. Je vindt het allemaal terug op VRT Max. Ik ben daar nu ook aan het kijken. Het is heerlijk om alles mee te volgen live op VRT Max. Dat zweet live te zien stromen. Er fietste daar straks even een politieagent mee op de fiets. Ik heb Eva en Dries zelf het voorbije half uur niet zien duwen. Maar Eva en Dries, jullie hebben daar wel een hele stoere groep jonge mensen die dat heel goed aan het doen zijn, precies.
3: Ja, Kirsten, je moet dat een beetje delegeren. Zo doen we dat hier bij onze actie voor de warmste week. We hebben net hulp gekregen in de vorm van taart en ook duwenhulp van de basisschool De Zonnebloem. Het is een beurt aan Sint-Ferdinand uit Lummen. Dat is een school met hele sterke jongens, mag ik zeggen. Dank u wel om te komen helpen. Kenneth en Angelo onder andere. Goedemiddag, Kenneth. Jij geeft praktijk, bouw op Sint-Ferdinand in Lummen. Wat voor school zijn jullie?
4: Ja, wij zijn het buitengewoon onderwijs. Zowel secundair als lager. Wij proberen de jongeren toch allemaal door toch allemaal op de werkvloer te krijgen, uiteindelijk.
3: Ik zie vooral een hele hechte groep die ons helpt te duwen. Dat is heel fijn om te zien. Hoe zorgen jullie voor die warme sfeer op school?
4: Ja, we proberen iedereen zo thuis mogelijk te laten voelen en zoveel mogelijk kansen aan te bieden. En zodat iedereen toch op school met een warm hart kan gaan.
5: Ja, Angelo, je hebt een serieuze vlag bij. Je hebt mij bijna 10 keer in mijn oog gestoken met die vlag van jou. Wat helemaal oké is, want ik snap het. Het is een belangrijke vlag. Wat staat erop?
6: Daar staat er een hart voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.
5: Oké, cool. En wat jouw meester Kenneth hier net zegt van een warme school. Voel je dat ook?
6: Oh ja.
5: Voel je je thuis hier?
6: Oh ja, dat is wel zo van. Ja, dat is wel leuk, hè.
5: Ja, maar wat een bende maten zijn dat ook.
6: Oh ja, ik weet het.
5: Ik ben zeggen tegen hen, duw dat huis en jullie zijn bijna een spurttrekker richting dienst.
6: Ja, we kunnen dat opvouwen, hè.
5: Ja, wat vind je het leukste aan je hele school?
6: Gewoon bouwen, samen met je vrienden zijn.
5: Ja. En dat bouwen is ook tof.
6: Ja, bouwen is tof,
5: hè. Wat is het coolste dat je al gebouwd hebt?
6: Tegel.
5: Tegels?
6: Ja, tegel.
5: Ah, kun jij een badkamer betegelen? Want dat zoeken wij misschien nog wel.
6: Badkamer tegelen kan ik wel doen. Ja, dat weet.
5: Oké, Angelo, we gaan straks verder praten. Maar zien jullie het zitten om nog even mee te duwen? Want jullie zijn een ontzettende hulp bij deze hete temperaturen.
6: Ja, is goed. Die hebben er wel zin in.
5: Die hebben er zin in. En jij en uw vlag ook?
6: Ik heb mijn vlag. Ik zat er wel.
5: Ik ga wel 3 meter afstand houden van een Angelo. Maar top dit, die school Sint-Ferdinand die mee aan het duwen is. Hoor jij dit nu en denkt van, misschien moet ik mijn pauze straks zo plannen dat ik even mee kan komen duwen. We zitten dus tussen Lummen en Halen in Limburg. En vooral ook, want dat zeggen we misschien niet genoeg, wij proberen ook geld in te zamelen met deze actie voor een warme thuis voor iedereen.
3: Eigenlijk is het heel simpel. Hè? Mensen kunnen oftewel helpen duwen, oftewel geld storten via VRT Max. Eigenlijk is het het een of het ander. Het is niet
5: of allebei. Liefst allebei.
3: Ja, tuurlijk. Allebei nog beter.
5: Kirsten, sorry voor de stank ook.
0: Het is goed. Blijven duwen in het zonnetje. Dat is de boodschap met hoe meer, hoe plezanter en hoe beter.
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen.
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

Pushing On van Oliver Dollar en Jimmy Jules. Voorlopig geen gedoe, maar foto's met de vlag en met Angelo die de vlag veilig vast heeft daar. En Shana die zegt, hallo Studio Brussel, Vermeldert Lumme zit al klaar met al haar handwerkdames voor de warmste week om het huis aan te moedigen. Als ze er hier doorkomen, dit is Sunbird trouwens.

Everybody Isn't Ready, Somber, de zon schijnt en Olivia Rodrigo die knalt zo meteen uit je boksen.

0: DJs. Nona van Brakel. Blackbox Revelation. Dikke. Jay Bernard. Hakim. Amber Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Showcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Lessibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio Brussel, de Showcase.
0: Samen met Sunweb.
2: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
6: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
7: Yes!
8: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
9: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
10: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
9: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
10: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
9: Oh ja. En welk merk is dat?
11: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
11: Voor de volle 100%. Met de pro van
13: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
15: promokoken.
16: Vanavond Belgische kost.
14: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
16: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
17: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
9: Oh my zalig, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
18: B-pad.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus.
19: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1,

0: Olivia Rodrigo. David, die stuurt via de VRT Max app de warmste tocht. Meevolgen is eigenlijk echt zo feel-good tv en radio tegelijkertijd. Ik vind dat ook. En ik ga er nog een schepje bovenop doen.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Want onze hotshot deze week is namelijk het campagnelied van de warmste week 2026. Used. Die heeft het nummer zelf geschreven en gecomponeerd. Zangeres Judith die zong het als een echte engel in. En het is wel mooi dat Used het nummer heeft gemaakt, want die is blijkbaar al heel lang fan van Studio Brussel en het Glazen Huis destijds. En hij heeft intussen zelf al een paar keer opgetreden op de warmste week. Weet dan ook hoe fantastisch de sfeer daar dan is, hoe het publiek daar is. En hij voelt zich daarom ook heel erg vereerd om dat lied te brengen dit jaar. En hoe dat nummer tot stand is gekomen, heeft hij gisteren verteld bij Nona en Thibaut.
2: In het allerbegin waren er al de mensen die de animatie hebben gemaakt voor de reclamespot, hadden al een paar van die screenshots gemaakt van hoe dat dat het filmpje eruit ging zien. En het thema werd natuurlijk toen ook al meegedeeld. En ik ben daar heel erg over gaan nadenken van hoe kan ik dat invulling geven? Of heb ik een bepaalde affiniteit met het thema? Wat kan ik doen? En ik ben toen vrij snel op het idee gekomen om een nummer te maken. Het heet I Found You. Omdat het is een soort van love letter voor mensen die elkaar laten voelen alsof dat ze thuis zijn. Los van een plek of zo. Dus het is meer een soort van bedankje aan mensen die ervoor zorgen dat mensen zich thuis kunnen voelen ergens.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Wat een schattig plaatje. The Love Cats van The Cure.
1: Studio.
2: Studio.
1: Brussel.
2: Life is music.
0: Ondertussen nog een coole plaat voor de huisduwers die in de warmte alles op alles zetten om op tijd in dienst te geraken. Gert, dat lees ik inderdaad in de app. Dit zou maar zo'n plaat kunnen zijn. Goed ritme, niet te snel, niet te traag. Het is Ila met Sorry. Kijk mee via VRT Max app. Dan zie je kindjes die heel enthousiast aan het duwen en aan het zwaaien zijn met gele fluohesjes. Alsjeblieft.

0: En toen, na dat tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders...
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Ah, ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt naar Imo...
5: Decimo!
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Minder en meer.
8: Bij Kiesway Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Kiesway Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiesweekbank.be.
9: Outfit kiezen.
10: Oh.
9: 3 minuten.
10: Ja.
9: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
10: En nu?
9: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
11: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Studio Brussel. Het is 2:00 en heel goede namiddag.
13: VRT Nieuws.
12: Melina Verbeek. Het leven is opnieuw duurder geworden. De inflatie gaat deze maand van bijna 4 naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Het inflatiecijfer geeft weer hoeveel duurder het leven is geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Deze maand werden vooral benzine en diesel, maar ook aardgas en elektriciteit duurder. En ook op reis gaan is een pak duurder dan in september vorig jaar. Professor Economie Stijn Baert vertelt wat je als consument kan doen.
14: Wat je op zo'n moment moet doen is natuurlijk wat letten op de uitgaven. En er zijn allerlei tips om in de supermarkt bijvoorbeeld naar de onderste rayons meer te kijken. Daar staan vaak de huismerken. Daar hebben de supermarkten minder winst op, dus die zetten ze een beetje verborgen. Ja, dat zijn natuurlijk manieren om te besparen. Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen.
12: In Kanthout in het noorden van de provincie Antwerpen is een man om het leven gekomen bij een brand in een huis. Twee andere bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Volgens de burgemeester woonden er seizoensarbeiders in het huis. Het parket onderzoekt hoe de brand kon ontstaan. Vlaams minister van Onderwijs, Suhail Demir, is gestart met de lerarenopleiding aan de Limburgse Hogeschool PXL. Demir heeft een diploma in de rechten van de KU Leuven en ze behaalde daarna een master in het sociaal recht aan de VB. Nu volgt ze de opleiding educatieve bachelor in het secundair onderwijs via een verkort traject in avondonderwijs. Of ze ook echt wil gaan lesgeven is niet duidelijk. Eerder deze week postte de minister op haar sociale media al foto's tussen haar medestudenten. En in Frankrijk blokkeren leerlingen overal in het land al sinds vorige week de toegang tot hun schoolgebouwen. Ze protesteren zo tegen het lerarentekort en de hoge studiedruk. In Parijs waren er gisteravond rellen en vielen er tientallen gewonden. Jeroen Rijgaard is in Rijssel, vlakbij de Belgische grens, waar er deze voormiddag zwaar actie is gevoerd.
15: Het is hier wel stevig geweest hoor. Deze voormiddag de hele weg in de buurt van een groot lyceum in Rijssel bijvoorbeeld ligt vol met glas. Er is geen bushokje meer. Heel overal zie je ook uitgebrande vuilnisbakken, fietsen. fietsen die in brand gestoken zijn. Dus ook hier ging het er heel stevig aan toe. En zo is het in verschillende Franse steden. Vandaag boze scholieren overal. En ze zijn niet de enige. Ook de ambtenaren leggen vandaag het werk neer. Zij willen meer loon omdat het leven veel duurder geworden is. Frankrijk is boos en dat een half jaar voor de verkiezingen.
12: Zonnig en warm weer, lokaal tot 29 graden zelfs. Ook morgen warm weer met vooral in het oosten veel zon dan. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en nog 28 graden morgen.
2: De Koning. De slimme kijk op ramen. Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
5: How do we feel, Belgium?
2: Can you believe it?
5: Make some noise out there!
2: Luister de hele dag naar Studio Brussel.
10: En win jouw ticket voor de beste concerten.
2: Studio Brussel.
10: Kirsten Lemaire.
12: Drukke dinsdag. Ik vertel je zo meteen voor wie je dit uur tickets kan scoren. En we doen nog een check bij Eva en Dries en hun warme thuis onderweg.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

om te zien. De kinderen met de gele fluo-hesjes achter de warme thuis van Eva en Dries onderweg van Zonhoven naar Diest vandaag. Die waren ook happy aan het meeklappen. Die gingen zelfs even in looppas en ze hebben nu net de warme thuis weer losgelaten. Amai, die waren goed bezig daar allemaal. En nu een beetje schaduw opzoeken achter die warme thuis. Eva heeft haar pet opgezet. Ook heel goed bezig. We volgen het hier allemaal. Jij kan dat ook meevolgen via VRT Max. En dan gaan we nog eens genieten. Oh ja, ze smijten kusjes. Kusjes terug. Eva en Dries. En goed doorstappen, goed doorduwen. Dit zijn de War on Drugs met Who's That?

0: Massive Attack en Sharon Nelson met Unfinished Sympathy. 14:15, heel fijn dat je meeluistert.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, Kaat die vraagt intussen in de VRT Max-app voor welk concert kunnen we dit uur meespelen? Zeer goede vraag. Het is voor iemand from Down Under die heerlijke indie-song speelt en dat met veel humor in haar teksten doet. Ze komt haar vierde album live voorstellen. Dat heet Creature of Habit. En ik heb het over Courtney Barnett. 8 oktober speelt ze in de AB in Brussel. En ik kan me voorstellen dat je dat misschien niet wil missen. Wel, we gaan daarvoor zorgen. Dus als je dit uur Courtney Barnett op je radio hoort, stuur dan meteen Ticket Tuesday en je telefoonnummer via de VRT Max-app. En wie weet, horen we elkaar sneller aan de telefoon dan je denkt.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: Dit is niet Courtney, maar dit is wel een collectief dat ervoor zorgt dat je gaat dansen of heel vlot gaat stappen. Stel voor dat je dat aan het doen zou zijn. Dit is Jungle met Someday Somewhere.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro. Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Studio Brussel.

gas. Af rijden gaat ook vlotter met goede muziek. Laat maar niks in Tielt weten. Kings of Leon en Pyro. En zo'n warme thuisduwen, dat gaat dus ook redelijk vlot. Daar staat geen rem op. Bij Vrouwtje ook niet, maar ze heeft het over andere dingen. Zometeen toch eens horen hoe het daar gaat in het zonnetje. Ja, op weg naar Driest, want daar zijn ze naar onderweg. Eva en Driest. Dit is Vrouwtje.

0: wat een nummer. Reptilia. Je hoorde de Strokes. Het is iets over 2:30.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
1: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Sinds gisteren duwen Eva en Dries letterlijk een warme thuis van Genk naar Mechelen. Vrijdag willen ze aankomen op de locatie waar we in december zullen vlammen voor een warme thuis voor iedereen. Met jouw hulp natuurlijk. Je kan alles volgen van de warmste tocht bij Studio Brussel op VRT Max. En je kan ook komen meeduwen. Eva en Dries die hebben echt de ideale week uitgekozen om dat te doen. Vandaag is het zelfs een hele warme dag. Het is in short te doen om de benen nog die laatste keer goed wat zon te gunnen. Eva en Dries, jullie denken hopelijk ook genoeg aan smeren en hydrateren.
3: Ja, zeker, Kirsten. Het is hier prachtig weer. We hebben net op een apotheker al 36 graden gezien. Het is hier bakken en braden. Ik moet zeggen, ik ruik diest al onze eindstop voor vandaag. Of het is het zweet van onze duwers. Dat kan ook. Het is iets tussenin. Het is in elk geval heel plezant. En Eva, we hebben vandaag ontdekt dat jouw allergrootste fan hier woont in de buurt bij Zelem.
4: Ik heb ook echt misschien ietsje te veel geknuffeld met haar bij deze temperaturen. Maar we moesten wel, want eindelijk hebben we elkaar inderdaad gevonden. Laura uit het Hoeveke. Wij zijn vriendinnen. Dat hebben we afgesproken onderweg hier achter het warmste huis. Dat gebeurt er allemaal tijdens zo'n tocht. Verbindend tot en met. We hebben hier ook een hele groep topstrijders gevonden. Die plots zeiden, waar is dat huis? Ga aan de kant, we willen dat duwen. Dat zijn de mensen van ABO Global. Marie, misschien moet je eens even vertellen. Wat was je aan het doen?
5: Ik was gewoon aan het werk. Ik was wel de locatie aan het volgen waar het warmste huis was. En toen heb ik gezegd, het is een zicht. En dan zijn er zelfs mensen uit jaarlijkse evaluatie gekomen en gewoon richting het huis. Wat we nu toch al even aan het voortduwen zijn.
4: Ja, wat echt geweldig is, want we kunnen elke spierkracht gebruiken. Misschien even bij jou ook, check, het was ook een heel logistiek gedoe, want jullie moeten natuurlijk nog teruggeraken op jullie werkplek.
6: Ja, maar dat hebben we kunnen oplossen, want wij hebben onze collega Pieter Jan kunnen inschakelen en die komt ons zo dadelijk met de wagen halen. Dus we hebben een rit terug.
4: Ja, oké, Pieter Jan, zeg gewoon dat ze hun schoenen moeten aanhouden en zet alvast die raampjes en de airco volle gas. Want deze vrouwen zweten, maar wel voor het goede doel. Wat heerlijk. Als je ons zou willen zoeken, we zitten in Zelem.
3: Ja, tussen Zelem en Diest ergens.
4: Voilà. Maar dus, je kan ons fysiek komen helpen, maar als je denkt, ik raak daar nooit, want ik moet wel mijn jaarlijkse evaluatie, ik wil mijn job wel behouden, zouden wij ook helemaal snappen. Je kan ons ook gewoon sponsoren via VRT Max.
3: Ja, dus als je afvraagt van waarom doen die twee dat? Ik hoor hier van alles met een warmste tocht voor de warmste week. Dit is onze actie en het zou heel fijn zijn als je die actie steunt via VRT Max. Een centje, elke bijdrage telt, of elk duwtje in ons rug telt over. Telt ook zeker. Over naar jou, Kirsten.
0: Ja, en als je ook zin gekregen hebt om je eigen actie op te zetten, dan kan je ze registreren via dewarmsteweek.be en zo ook mee vlammen.
2: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
1: Of kom meeduwen.

0: Berninger en Martini Mi Fazzo. Pieter vraagt bezorgd in de app. Heb je Courtney Barnett al gespeeld? Ik had een meeting die maar bleef duren en ik wil die tickets. Nog niet gespeeld, Pieter, maar het zal voor zometeen zijn.
1: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton.
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Horta, horta,
5: voel uw kat haar zalig zachte vacht.
6: Aimpoesje.
5: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kaart.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
7: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, zeg. Onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel op onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Het is 3:15.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: We spelen dit uur voor een duo-ticket voor het concert van de heerlijke singer-songwriter Courtney Barnett in de AB in Brussel op donderdag 8 oktober. Als je haar hoort, dan stuur je onmiddellijk Ticket Tuesday en je telefoonnummer door via de VRT Max-app. Goed luisteren, hè?

0: Brussel.
1: Ticket Tuesday.
0: Ticket Tuesday.
2: Dat was inderdaad Courtney Barnett en haar protestsong Dead Fox met de heerlijke lyrics. Als jij net Ticket Tuesday hebt gestuurd via de app van VRT Max, dan kan het zijn dat jij nu gebeld wordt door mij.

0: En dan moet je ook opnemen, want ja, anders kunnen we niks doen natuurlijk. Dus neem die telefoon op als je net gestuurd hebt. Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Ah, hallo, met wie?
1: Met Sophie.
0: Ah, dag Sophie, met Kirsten van Studio Brussel. Jij had toch net Ticket Tuesday gestuurd, hè?
1: Ja.
0: En toen, had je, je telefoon weer weggelegd in de schuif of zo.
1: Zeg maar.
0: Nee, zeg, waarom wil jij graag naar de AB op 8 oktober, naar Courtney?
1: Ik ken het liedje sowieso dat jullie net gespeeld hebben, ja? Maar ik ben nog niet volledig verkocht, maar ik ben wel klaar om haar te ontdekken.
0: Maar kijk, dat vind ik nu een zeer goede instelling. Gewoon die muziek is live gaan ontdekken, dat is nog het allerbeste. En weet je wat heel goed nieuws is? Ze is live ook nog eens ontzettend goed. Dus dat komt zeer goed uit, Sophie.
1: Voilà.
0: Ja, dan hoop ik wel dat je misschien een paar facts over haar kent. Het hoeft niet veel te zijn, want ik moet wel een vraag stellen. En als je die juist hebt, dan krijg je van mij 2 tickets voor de AB. Dus Sophie, ben je daar klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, uit welk land, dit is de vraag, hè, uit welk land komt Courtney Barnett? En als je haar net horen zingen hebt, dan is haar accent een kleine aanwijzing als je de lyrics hebt horen zingen.
1: Ik heb al gehoord Down Under, dus dat zal Australië zijn.
0: Ik hou daarvan als ik zo hier en daar zo een kleine tip in het uur ervoor al steek, of een paar platen ervoor. En als je die dan hoort, want het is goed. Yes, Sophie, jij gaat Courtney Barnett voor de allereerste keer live zien in de AB. Wie mag er mee?
1: Oh, dan ga ik nog een vinden die wel.
0: Maar ja, ik denk het ook. Sophie, laat ons zeker weten achteraf hoe het was en of je dan eigenlijk finaal verkocht bent aan Courtney Barnett. Dan weten wij dat ook.
1: Oké,
0: fijne dinsdag nog. Salut.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
3: Studio Brussel
2: is Ticket Tuesday.
3: Luister,
2: speel mee
3: en win jouw ticket.
2: Studio Brussel.
0: Ah, heerlijke nieuwe fan van Courtney Barnett. Straks tickets voor de fans van James Blake bij Nona en Thibaut. Dus blijven luisteren, AUB. Hey.

klingende. En dat is om te vieren dat Sophie net tickets heeft gewonnen voor Courtney Barnett in de AB. Straks nog meer Ticket Tuesday. Intussen ook meevolgen met Eva en Dries, hoe ze dat huis daaraan duwen zijn. Oh.

0: leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
2: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
3: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
5: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
5: Was dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog 1.
5: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op te eten? Of?
6: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
12: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
14: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
15: Het is 3:00, een heel goede namiddag.
16: VRT Nieuws.
15: Melina Verbeek. De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. De Vlaamse ministers komen rond deze tijd opnieuw samen om het begrotingsakkoord af te kloppen. Daarin zullen nieuwe inkomsten en besparingen staan waarmee de regering de begroting op orde wil krijgen. Volgens minister-president Diependalen zaten de ministers gisteren al heel dicht bij een akkoord. De gesprekken werden toen stilgelegd omdat minister Krevitsen en kabinetchef Van Vooruit onwel waren geworden. De beleidsverklaring van minister-president Diependalen in het parlement werd daardoor ook uitgesteld naar morgen. Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van fitnessketen gyms te pakken gekregen. Dat bevestigt moederbedrijf Colruyt Groep. Het datalek gebeurde deze zomer al, maar is groter dan toen gedacht werd. Colruyt sprak toen over een beperkte groep klanten, maar dat blijken er nu toch 150.000 te zijn, verdeeld over 31 gyms fitnesszalen in ons land. Colruyt stuurt vandaag een mail naar de getroffen leden, waarin staat dat ze moeten oppassen voor phishingmails of sms'en. In Brussel hebben bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's actie gevoerd. Ze willen dat de federale regering niet verder bespaart op internationale samenwerking. Vorig jaar had de federale regering het budget voor internationale samenwerking al met 25% verminderd. Voor defensie wordt er wel veel geld vrijgemaakt, zegt Griet IJzewijn van koepelorganisatie 11111.
17: 16 keer meer op globaal niveau wordt er geïnvesteerd in defensie. Het gaat over duizenden miljarden. Ik denk dat het een utopie is om te denken dat deze wereld veiliger zal worden door alleen te investeren in die militaire component. Investeren in veiligheid is ook investeren in mensen, in de klimaatcrisis, in de ongelijkheid. Dus het is geen of-of verhaal.
15: En op deze warme en zonnige dag is het record voor de dagtemperatuur verbroken. Sabine Hagedoren legt uit.
18: Vanmiddag om 2:10 haalden we in Ukkel al 27,6 graden. Dus het vorige dagrecord van 2011, dat was 27,3 graden, is gebroken. En nog nooit werd het zo warm zo laat op het jaar. Ook morgen trouwens wordt het nog zeer warm. Temperaturen verwachten we tot 27 graden in het centrum van het land. Iets minder warm dan vandaag. Maar ook dan is er kans op een temperatuurdagrecord.
15: Het kan vandaag ook nog wat warmer worden, lokaal tot 29 graden.
8: App 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: Brussel. Kirsten Lemaire.
16: Ja, het is weer volop zomer. Dat zullen Eva en Dries geweten hebben terwijl ze een warme thuis aan het voortduwen zijn richting Diest. Straks nog eens polsen hoe het daar gaat.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

Eminem die deed alweer een Houdinietje. Eva en Dries die zijn zeer zichtbaar op Veerte Max. Met veel helpertjes momenteel die uit de klas mochten. En enthousiast aan het meelopen zijn met de warmste tocht. Je ziet ze zwaaien. En ook zij mogen nu meegenieten van de nieuwe Trigger Finger. Dit is No Trouble. Zwaai, zwaai.

0: 23 beats per minuut. Ideaal stap- en duurritme. Alessio maakt zich zorgen. Die zegt, ik ben al verbrand. Eva en Dries, die hebben toch zonnecrème. Echt met hopen. Die hebben tubes bij voor nog een hele week. Daar stappen in de zon en te duwen.
1: Studio Brussel. Studio.

0: Wij houden van deze band en jij duidelijk ook. De nummer 1 in de afrekening Fontaines DC met Marianne. Als je van Ierse bands houdt en er nog veel meer wil leren kennen, luister dan vanavond zeker naar Radar. Thomas, die gaat je nog een heleboel andere coole bands en artiesten uit Dublin en ver daarbuiten laten kennen. Dat is tussen 7 en 9.
1: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
2: De Roma presenteert Tere Zielen. Een gloednieuw festival rond herinneren, verlies en troost. Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november in Antwerpen. Met concerten van onder meer Potamus, Midwife, Simri, Fennecubus en Amen Ra. Tickets en info deroma.be. Tere Zielen. Samen met Studio Brussel.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De 5 beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Bittersweet Symphony, de leadsingle uit het derde album van The Verve, Urban Hymns. En dat album dat verscheen op 29 september 1997. Dat is dus precies 30 jaar oud vandaag. I kid you not. Zometeen nog eens naar dat paarse huis dat ergens tussen Zonhoven en Diest geduwd wordt door Eva en Dries en lieve helpers. Maar eerst nog dit. Elke woensdag komt hier een artiest of band iets doen op onze zalige paarse piano, waardoor dat nummer plots een heel andere dimensie krijgt. Het leuke is dat je straks in de vooravond ontdekt wie er morgen iets komt doen op onze paarse piano. Nona en Thibaut, die gaan je dat met veel plezier vertellen. Maar vorige week hadden we hier in elk geval Black Box Revelation op bezoek. En die deden iets heel bijzonders met Wicked. Kijk en luister maar.
1: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.
2: Studio Brussel.

0: Ja, ja, ja. Dat was dus op onze paarse piano Wicked van Black Box Revelation. Het is nog eens tijd om naar dat paarse huis te gaan.
1: We de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Ja, ze zijn aan het doen alsof ze aan het duwen zijn, maar dat is geen probleem, want ze zijn al even bezig sinds vanmorgen 7 uur. Toen zijn ze vertrokken vanuit Zonhoven. Je kan alle info over de warmste tocht checken bij Studio Brussel op VRT Max. En ze zijn dus onderweg naar Diest, Eva en Dries. Helpt dat een beetje, zo'n beetje mondharmonica en piano en een bekende stem om vlotjes door te stappen en te duwen?
3: Amai nog niet, Kirsten. Mag ik even aan iedereen die aan het duwen is en iedereen die luistert een applaus vragen voor de fantastische playlist voor Kirsten en Meijer. Kirsten, die The Verve daar straks, dat was zo goed. Maar ook die pianotape van Jan Paternosser van Blackbox.
4: Wij zingen in plaats van Wicked, zingen wij Mechelen.
3: Mechelen.
4: Mechelen.
3: Where do we go? En iedereen hier achter ons, Mechelen. Dus ja, dat is de lol die wij hier maken tijdens de warmste tocht.
4: Ja, we moeten zeggen dat we een lichtelijk euforische stemming hebben. Dat heb je misschien gehoord. Er is serieus wat hormonen en zweet door ons lijf aan het razen. Wij zijn al 25 kilometer aan het stappen vanochtend. Vandaag. En we zijn eigenlijk niet meer zo ver af van onze eindbestemming. We gaan het denk ik wel kunnen zeggen dat we het gaan halen, toch Dries?
3: Ja, het is niet meer lang. Het is nog een zestal kilometer als we juist berekenen. Maar de Diestse bergen spelen ons wel apart, want we merken dat het heel veel op en neer is. Berg op, berg af, berg op, berg af. Dat is heel moeilijk om dit huis van 750 kilogram in beweging te krijgen. Dus de mensen die nu wel aan het duwen zijn, in tegenstelling tot Eva en ik, die vooral aan het praten zijn, die doen heel hard hun best. Dank u wel daarvoor.
4: Ja, dus de twee Nelens die hier speciaal een dag congé hebben gepakt zijn hier. Ons eigen team. En dan is het eigenlijk we, ourselves and I. Dus we zijn even op eigen beenkracht aan het gaan. Maar dat is ook oké. Okay, want het is op de slot van rekening was het ons idee om zo geld in te zamelen voor de warmste week. Dus we kunnen het nog wel even trekken. Maar als je in de buurt bent van Halen, mag je zeker afkomen. En ons idee, dat is eigenlijk een lumineus idee dat we hier net ook bedacht hebben, is iedereen die niet kan komen, jullie kunnen jullie schuld afbetalen door te storten voor de warmste week. En zo hebben jullie toch meegedaan met de warmste tocht. En hoe is dat?
3: Ja, hoeveel moet dat zijn, Eva?
4: Dat mag 5 euro zijn. Dat mag zeker ook 50 euro zijn. Dat maakt niet uit. Echt, met elke euro. Allez, je weet dat, hè, zo gaat de warmste week. Hè. En we hebben miljoenen alleen maar doordat we 50 centjes hebben ook.
3: Voilà.
0: Voilà, en dan ga ik nog iets bij die playlist lappen, zodanig dat we heel vlotjes kunnen verder stappen. Dewarmsteweek.be, daar kan je eigen actie ook registreren. Dus voilà, en je kan het blijven volgen hoe goed ze daar aan het stappen zijn. Ze zijn zeer goed bezig. Nu even in de schaduw, maar straks misschien weer in de zon op die Diestse bergen. Eva en Dries, go, go, go!
1: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
2: Of kom meeduwen!
1: Check alle info bij Studio Brussel op VRT Max.

Een heerlijke sample uit een salsa hit uit de jaren 70. En dan de skills van Barry Can Swim erbij. Dan krijg je Kimbara. Het warmste huis, of de warme thuis, die wordt nu door een tunnel geduwd. Ach, even schaduw. Dat moet deugd doen om die 750 kilogram nu vooruit te duwen. En wij gaan verder goede muziek blijven spelen om iedereen wat moed te geven. Ook als je op het werk zit te zweten dat het geen naam heeft. Dit is Malcolm Todd met Earrings.

0: Laughing the Thieves en Overcome. Koen uit Laarne die vraagt, waar kan ik meekijken naar Eva en Dries en die warme thuis die vooruitgeduwd wordt? VRT Max, daar kan je het allemaal terugvinden. En dan zal je zien dat ze half in de zon en half in de schaduw aan het duwen en stappen zijn, ja.
1: De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Mis deze avond vol rockgeschiedenis niet. Tickets en info, livenation.be. Deep Purple Live, samen met Studio Brussel.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh. Oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Joehoe.
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
4: Amai, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
8: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een BTW-nummer?
9: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. See. Nummer 17, bus 3. Trek er uw plan mee. Nee.
6: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
9: En nummers haat?
6: Is er Dexter.
9: Ja.
6: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
10: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
11: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
11: Maffa.
10: Lidl, dat kan tellen.

0: Coldplay. Ik kijk mee op VRT Max naar de warmste tocht. En ze zitten op dit moment op een drukke baan richting Diest. Eva en Dries, je kan het natuurlijk ook allemaal zelf meevolgen.
1: Live is music.
2: Studio Brussel.
1: Studio Brussel. Brussel.
0: Op deze zomerse dag. Het is gezellig warm, heerlijk warm. Dus de zomerse plaatjes die blijven komen. Dit is er eentje van Caroline Polachek, die nu ook recent heeft samengewerkt met Angèle op nieuwe muziek. Dit is So Hot, You're Hurting My Feelings.

0: op VRT1.
1: Meneer, hoeveel mensen zijn daar aan het vechten?
2: Oh, met een man of 20.
1: 20?
2: Nee. Een man of 3, maar het is een zware vechtpartij.
1: Allee, hoeveel? 20 of 3, meneer?
2: Minstens 4.
0: Op VRT1 zitten de calltakers van de noodcentrale klaar om te helpen. Op VRT Canvas toont de docu-reeks Suzix, de complexiteit van anoniem bevallen. Of volg op VRT Max de tocht van Arnoud, dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
3: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Aluminium ramen en deuren kiezen is niet zo gemakkelijk. Laat je daarom begeleiden door een ervaren constructeur van Sapa.
5: Ontdek de persoonlijke aanpak van de Sapa Aluminium Vakman. Aluminium, ramen, deuren en ook veranda's. Meer info op sapa.be. Sapa. Aluminium is ons vak.
6: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
7: Ach.
6: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleebaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
11: Wat?
10: Hier staat op alle modellen.
11: Ja, ja.
10: En die prijzen, zijn die gecheckt?
11: Absoluut.
10: De Ford Kuga vanaf €24.500.
11: Yep.
10: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
11: Oké.
12: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
13: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
14: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
17: Leonidas.
18: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
19: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
18: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
19: Oh, met praline, die gouden.
18: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
16: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
20: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
21: Oei, dat moet ik rap zijn.
20: Info op telenet.be.
22: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram Boni snoeptomaten.
23: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
22: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
24: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
25: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
26: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
27: Lekker, simpel en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
28: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
29: Dit is Studio Brussel.
30: Studio Brussel.
31: 4 uur, een hele goede middag.
32: VRT Nieuws
31: met Melina Verbeek.
33: De Vlaamse regering zit straks opnieuw samen over de begroting. Normaal gezien zouden de ministers al om 3 uur samen zitten, maar dat overleg is dus nog niet gestart. Morgen moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Die is gisteren uitgesteld nadat de begrotingsonderhandelingen plots moesten worden stopgezet. Volgens Diependalen was het akkoord op dat moment eigenlijk al bijna rond. En ook minister van Omgeving, Jo Broens van CD&V, hoopt dat er niet al te veel meer gediscussieerd moet worden.
34: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. Dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
33: Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van fitnessketen gyms te pakken gekregen. Dat bevestigt moederbedrijf Colruyt Groep. Het datalek gebeurde deze zomer al, maar is groter dan toen gedacht. Colruyt sprak toen over een beperkte groep klanten, maar dat blijken er nu toch 150.000 te zijn, verdeeld over 31 gyms, fitnessclubs in ons land. Colruyt stuurt vandaag een mail naar de getroffen leden, waarin staat dat ze moeten oppassen voor phishingmails of sms'en. Het record voor de dagtemperatuur is verbroken. Weervrouw Sabine Hagedoren geeft meer uitleg.
0: Vanmiddag om 2:50 haalden we in Ukkel al 27,6 graden. Dus het vorige dagrecord van 2011, dat was 27,3 graden, is gebroken. En nog nooit werd het zo warm, zo laat op het jaar.
33: Intussen is er in Ukkel al 28 graden gemeten. In Spanje heeft de regering maatregelen aangekondigd om de wooncrisis aan te pakken na dagenlang protest van duizenden mensen. Uithuiszettingen worden verboden tot 2030 en bestaande huurcontracten die binnen de 2 jaar aflopen worden met 2 jaar verlengd. Er komen ook strengere regels voor vakantie- en kamerverhuur, zoals Airbnb. En er komt een tijdelijk verbod op aankopen door zogenaamde aasgierfondsen, die woningen kopen om er snel veel geld mee te verdienen. Vrijdag stemt het parlement over de maatregelen. En Vincent Manhart is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij volgt Peter Willems op, die 2 weken geleden werd ontslagen na een conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Manhart was al sportief directeur bij de bond. Als CEO krijgt hij een contract van 4 jaar. Eerder was hij ook al CEO bij onder meer Club Brugge. Zonnig en warm, lokaal tot 29 graden vandaag. Ook morgen nog een warme dag, tot 28 graden dan. Met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag komen er wolken vanaf het westen.
1: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
2: Warm of niet, er staat file op de weg. 125 kilometer om precies te zijn. Op Antwerpsring richting Gent, 20 minuten erbij, van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook een half uur aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel, 25 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. En op de binnenring 10 minuten extra van Strombeek tot Machelen.
3: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
4: Studio Brussel.
2: Een mannekes desier hier het. Bijna 30 graden Celsius op sommige plekken blijkbaar. En dat is een record. En dat moest nu niet per se voor mij. Wat zegt de thermometer bij jou? En geniet jij wel nog van deze warme dag? Laat het even weten.
4: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

0: American Idiot, Green Day, of om het met andere woorden te zeggen...
1: Mannetjes, dat is idiot. Wat is toch verdoemen in mijn gat?
0: Ja, want wie had dat gedacht? Bijna oktober en we moeten nog blazen en puffen. Welkom op de warmste 29 september ooit. Het was blijkbaar nog nooit zo warm. In het najaar, dat lees ik hier op VRT Nieuws en zei Melina daarnet ook al. En dat gaat misschien toch deels aan de warmste tocht van Eva en Dries liggen. Die zijn natuurlijk al in actie geschoten voor de warmste week. Zij liever dan ik met dat geduw van dat gigantische huis. En blijkbaar zitten ze nu op dit moment tussen Halen en Diest. Alle hulp is blijkbaar welkom. Je kan meer info vinden op VRT Max. En straks horen we sowieso hoe het daar gaat. Maar los daarvan... Heel normaal kunnen we dit toch niet meer noemen. En voor iemand zoals ik, huidtype 1 en deel van de Rosse community... Sabine Hagedoorn, die vat even samen hoe ampetant dat kan zijn voor ons roodharigen.
2: Normaal gezien, deze tijd van het jaar, hebben we zo'n 18 graden. Daar zitten we dus een heel eind boven. En daar hoort ook zon bij. En we hebben een UV-index van 3, dat is niet zo hoog, maar onze huid kan toch nog wel verbranden na een half uur. Dus als u van plan bent om wat langer in die zon rond te lopen, toch maar wat smeren.
0: Excuseer Sabine, excuseer. Toch nog verbranden? We zijn begot oktober. Vliesdekens lagen eigenlijk al klaar. Mijn sloeven zijn opgeblonken. De open haard was opgekuist. De pompoensop staat op. En Bon Iver ligt eigenlijk klaar op de draaitafel. Maar ja, wie ben ik? Hoe zit dat bij jou? Ben jij klaar voor de herfst? Of is het vandaag toch nog met terrasjes doen? Een antwoord op deze prangende enquête in de VRT Max-app, alsjeblieft.

0: ons Lizzo, Good As Hell. Ja, ik had daarnet een enquête gestart, zullen we zeggen. En daar ben ik al eens niet vies van. Hoe ervaar jij deze warmste 29 september ooit? En dan komt er wel wat binnen. Amy de Houwer die zegt, ik had alle kussentjes al met pompoenen versierd en net ons zwembad afgebroken. Daar heb ik al dik spijt van. Luc Blok die is aan het werken in een serre. Luc, waarom in godsnaam? Erik Dopperé die heeft een namiddagje recup genomen omwille van het goede weer. Bea die zegt van ja, geen uitvlucht meer om mijn ramen niet te kruisen, dus ik ben er maar ingevlogen. En Robin zegt, ja, ik was mentaal ook al bijna klaar voor de herfst, maar geef toe, zo'n nazomertje, dat mag ook al een keer. Maar, Daria Somers, wat vind jij ervan?
1: Ik ben een herfstmens, dus voor mij hoeft het allemaal niet meer.
0: Oh, Daria, voor mij ook niet. Oh.
1: We hebben al veel te veel hete temperaturen gehad en oh, ik kan er al niet tegen. En dan nog een keer één zo'n dag zo even, nee, te veel. Nee,
0: nee, ik snap het. Hoe was jij toch al in herfstsfeer op dit moment?
1: Gewoon, ja, zo vliesdekentjes s'avonds. Het is vroeg donker, lekker gezellig thuis en dan, ja... Ja, gewoon gezellig maken en het hoeft allemaal zo warm niet meer te zijn en 's nachts ook beter kunnen slapen omdat het wat frisser is.
0: Het is dat, het is dat. Daria, wat denk jij dan bij de gedachte dat je op dit moment ergens in de regio van Diest aan het ronddalken bent en moet duwen tegen een loodzwaar huis?
1: Dat is, ja, de hel, hè.
0: De hel, de hel.
1: In die warmte, maar het is voor een goed doel, dus ik denk dat het... nog wel de moeite waard is om te doen. Hè?
0: Kijk, sowieso. Eva en Dries die zijn dat aan het doen. We gaan zo meteen eens horen hoe het daar gaat. Je kan via VRT Max ook meer info vinden. Want ja, de centjes zijn belangrijk. Je actie registreren voor de warmste week is ook belangrijk. En ja, vooral letterlijk de handen uit de mouwen steken. Daria, heb jij toch nog wat plannen op deze warme avond?
1: Ik ben nog even op mijn werk. En dan straks op het gemak naar huis. En dan ja, een beetje rusten en op het gemak genieten van een fijne avond met mijn man.
0: Kijk, doe dat misschien toch ook al maar met een vliesdekentje. Dan manifesteren we een goede herfst. Maar dit past dan toch wel weer bij de hete temperaturen. Bakermat met Bayana.

0: Niet alleen Phoebe Bridgers met Lost Boys past bij deze temperaturen. Nathalie uit Brecht laat ook weten van het rozeke dat roept. Ja, dat past er goed bij. Maar de nieuwe hotshot en het campagnelied van de warmste week ook.
1: Droom weg bij intieme songwriting of

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Minder en meer.
4: Bij Kiesjay Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Kiesjay Bank. Dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
6: Hey, die van ons die lust hem alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
5: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.

0: Terwijl Eva en Dries duwen tijdens hun warmste tocht, is er ook één Joost die een ferme duw geeft voor de warmste week.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Nona en Thibault.
0: Jo Elen, ofwel Joost, kennen we natuurlijk al langer als een legend uit de Kempen, maar ook als de prins van de drum and bass. Hij stond afgelopen zomer nog op de mainstage van Pukkelpop, maar hij maakte nu ook het campagnelied voor de warmste week. I Found You is daarom ook meteen onze hotshot deze week. En Joost zelf die heeft drie redenen gegeven waarom je daar zeker eens naar moet luisteren.
2: De eerste reden waarom dat je mijn plaat als hotshot leuk gaat vinden, is omdat ik hem op een warme zomerdag buiten heb opgenomen. Ik heb mij buiten gezet met mijn laptop, met een gitaar. En ik heb gezegd, oké, ik ga nu dat nummer schrijven. Met de warmste week in gedachten natuurlijk. En dat is mij supergoed gelukt. Ik heb in die namiddag de hoek geschreven. De eerste lijn gitaar ingespeeld die dat je in de intro hoort. En het is dus eigenlijk zo perfect organisch tot stand gekomen.
0: Organisch en op een warme zomerdag, dat is reden 1. Reden 2 alsjeblieft.
2: De tweede reden is omdat het nummer een bedankje is aan iemand bij wie dat je je thuis voelt. Los van met welke plek dat het te maken heeft. Het is eigenlijk een soort van liefdesbrief aan mensen die je thuis doen voelen.
0: 1-op-1 met het thema van dit jaar natuurlijk een warme thuis. Dat is zelfs poëtisch te noemen. En dan Joost om te eindigen.
2: Reden nummer 3, waarom dat ik denk dat je het een nice nummer gaat vinden, is omdat er 0% op geen enkele manier AI aan te pas is gekomen. Ik heb alles zelf gedaan. Ik heb heel veel instrumenten zelf ingespeeld. Ik heb de song zelf geschreven. En het is een volledig menselijk nummer van mij voor jou. Merci.
0: En doet ons dat nu toch niet heel veel deugd? Een nummer van vlees en bloed. Zet hem even wat harder, want in de komende maanden gaat hij sowieso nog passeren.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Joost en Judith. I found you. I found you.

0: onze Eva en Dries die samen een huis voortduwen en gezellig onderweg zijn, dat doet mij een klein beetje denken aan... Een vrolijke Pipi-kloon, zijn vriendin en een woonwagen waar ze zotte avonturen mee beleven. Ja, een klein circus onderweg van Genk naar Mechelen.
1: Studio Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: En door een kapotte wiel als gisteren stond er vandaag toch wel wat op de planning. 31 kilometer om te stappen, om precies te zijn. En die tocht die ging al door Heusden-Zolder, Lummen en Halen. Maar Eva en Dries, geografisch gezien, waar zijn jullie op dit moment zweet aan het achterlaten?
3: Wel, we zijn eigenlijk 10 minuten geleden ongeveer zijn wij Vlaams-Brabant binnengewandeld. Dus we laten Limburg helaas achter ons. Maar we zien Diest hier prachtig voor ons verschijnen. We krijgen ondertussen hulp van Hybrid. Dat is een fitness in Diest. Dat geloof je niet, maar die zijn hier zo van die lunches en burpees aan het doen. Terwijl wij onze heupgewrichten proberen onder controle te krijgen. Dat is gewoon niet eerlijk.
4: Ja, we zouden kunnen zeggen uitslovers, maar omdat het voor de warmste week is, is dat zeer welkom.
3: Voilà, en ze hebben nog geen diarree-aanvallen gehad. Dus alles prima hier. We hebben ook een hele sterke bende capoeira-dansers die ons gaan helpen op de berg die er nu aankomt.
4: Hier staat een capoeirist naast mij. Dag Fala.
5: Hallo.
4: Ik heb jou hier ontmoet al duwend. Je bent heel hard aan het duwen, dus dank je wel om onze actie voor de warmste week te steunen. Wat betekent dat voor jou, capoeira?
5: Capoeira is een sport waarbij je eigenlijk van alle dingen doet. Je hebt acrobatie, maar je hebt ook de muziek en het vechten. En de groep is voor mij ook een tweede familie, omdat je zoveel samen sport en echt een band opbouwt. En dat is wel echt heel tof om te hebben.
4: Heb je dat thuisgevoel binnen de vereniging?
5: Ik heb echt een heel groot thuisgevoel binnen de vereniging zelf.
4: En dus je gaat er met plezier naartoe en komt er met plezier van terug?
5: Ik ga met heel veel plezier elke dag trainen. Of ja, niet elke dag, maar toch zoveel mogelijk.
4: Capoeira is een Braziliaanse sport, maar ik zie vooral ook veel mannen. Dat valt mij heel hard op. Ben je de enige vrouw in de club?
5: Nee, er zijn natuurlijk nog vrouwen. Ik denk dat de mannen momenteel nog in de meerderheid zijn, maar ondertussen zijn er echt wel al een heleboel meer vrouwen in de capoeira zelf. En zo komen er steeds meer bij.
3: Oké, Fala, ondertussen worden wij bijna aangevallen door hybrid burpende mensen van de fitness. Dit is echt wel een inderdaad bijna circus toch te noemen, Thibaut. Maar dus, we hebben mensen zoals Fala en de capoeira dansers nodig die dachten van, ja, bon, die bergen van Diest gaan we niet alleen laten opduwen. Dus kom gewoon af als je in de buurt bent en als je niet kan afkomen. Dat snappen we door je werk of school. Weet dat je ook altijd kan storten via VRT Max en je bijdrage gaat integraal naar de warmste week. Thibaut, wij hopen dat we straks, als we jullie terug horen, dat we een slaapplek ergens hier in de buurt hebben gevonden. Tot dan.
0: Oh, ik hoop het ook voor jullie, Eva en Dries. Veel succes nog.
1: Love is music. Life is music. Studio Brussel.

0: had ik al gezegd dat het met krijgen is vandaag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, het is vandaag natuurlijk Ticket Tuesday en jij maakt nog kans op tickets voor James Blake.
3: There's a limit to your love.
0: Dat is in het Koninklijk Circus volgende week al. Dus hoor je deze loebas, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app. Maar dan is er ook nog het volgende.
1: Studio Brussel.
0: En daar valt natuurlijk nog altijd een bumpersticker bij te winnen. En die kan op je bumper, maar ook gewoon op je laptop of op je fatbike, mag ik niet zeggen. Dat is marginaal. In ieder geval, die bumpersticker zelf is geen kattenpis. Dus als je interesse hebt, één woord in de app AIB.
1: Wil jij onze bumpersticker winnen?
2: Stuur nu ritsen via de VRT Max app en speel mee.
1: Nona en Tibo.
2: Studio Brussel. EPK viert een 25e verjaardag. Beleef de Symphonic Synergy Tour. Een uniek concert met een symfonisch orkest.

0: Straks 24 september 2027 in de Lotto Arena Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Epica Live. Samen met Studio Brussel.
1: Deze radiospot is voor u. Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
2: pas opgestaan.
1: Al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
2: Ja, is dat normaal?
1: Nee.
2: Wat slapen doet je in je bed.
1: Het is bedtijd.
2: Echt waar.
1: Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
0: Studio Brussel.

0: Blinds met Roma. Wie gaat er zo meteen aan de haal met een bumpersticker?
1: Studio Brussel.
0: Misschien is dat wel Jurgen uit Passendalen. Hallo.
2: Hey, goedenavond.
0: Jurgen, hoe is het op deze warmste 29 september ooit in ons land?
2: Heel perfect. Het zonnetje zet het. We zitten hier op de terrassen, hè.
0: Daar heb ik nu eens niks van verstaan. Kan je dat nog eens herhalen?
2: De zon zit uit en we zitten nu op terras.
0: Ah, je zit op het terrasje. Godverdikke, je hebt gelijk. Wat zit er in je glas?
2: Ons terras uit. Maar ik ben een desperado's aan het drinken.
0: Oh, manneke. Maak me niet jaloers. Jurgen, jij speelt zo meteen de ritsquiz. En je doet dat niet met Nona en ook niet met mezelf, maar met onze stagiaire Emily. Dag, Emily.
3: Hey, Thibaut.
0: Emily, even kaderen. Normaal ben je fysiek aanwezig, want je volgt stage bij Studio Brussel. Wat is jouw excuus om hier vandaag niet aanwezig te zijn?
3: Ja, klopt. Ik heb elke dinsdag, dan moet ik op school zijn, dan heb ik les. Dus daarom ben ik nu via de telefoon mee aan het met de ritsquiz vandaag.
0: Ja.
3: Ik vind het natuurlijk wel leuker om bij jullie in de studio te zijn, maar ja, het is niet anders.
0: Oké, je hebt het bijna kunnen redden dat je liever hier was geweest. Dat komt in je stageverslag ongetwijfeld. Maar Emily en Jurgen, dat wil zeggen dat dit een primeur is, want we spelen met twee bellers. Maar het principe blijft ongewijzigd. Jullie spelen samen de ritsquiz. Dat wil zeggen dat jullie al ritsend vragen over de actualiteit moeten beantwoorden. Slagen jullie erin om 4 opeenvolgende antwoorden juist te beantwoorden binnen de minuut, dan wint Jurgen een bumpersticker. Jurgen, is dat duidelijk voor jou?
2: Ja, inderdaad. Heel duidelijk.
0: Oké, ik ga jullie lijnen, zoals wij dat zeggen, openzetten. Jullie spelen en Jurgen, jij krijgt de allereerste vraag en die komt nu. Habemus, ja. Een datum. 9 oktober komt een documentaire Don't Look Back in Anger op Disney+. Over welke band heb ik het?
2: Oasis.
0: Jawel. Emily, van welk land verloren de Rode Duivels gisteravond met 0-1 in de Nations League?
3: Frankrijk.
0: Dat is juist. Jurgen, terug naar jou. Welk nummer van The Killers over een bepaalde meneer kwam vandaag exact 23 jaar...
2: Met de Brightside.
0: Ja, correct. Emily, beslissende vraag. Welke politica werd niet alleen uit de verraders weggestemd, maar zou nu ook uit haar partij vooruit worden gezet?
3: Jenny Beel.
0: Dat is correct. Ja, Jurgen, van op je terras,
2: ja.
0: Win jij hier de ritsquiz.
2: Prachtig. Perfect. Eindelijk.
0: En wij sturen jullie ook eindelijk die sticker op. Laat het daar nog smaken op dat terras. En ja, en Emily, tegen jou wil ik misschien toch nog even zeggen. Dit is nu de 3e keer dat je meespeelt in de ritsquiz. Of 4e keer al. 3e of 4e keer?
3: 4e keer, denk ik.
0: De 4e keer. Ja. En 4 keer gewonnen op rij, Emily.
3: Ja, super, hè?
0: Maar morgen verwachten wij je. Om 9 uur stipt.
1: Nona en Thibaut.
0: En dit is dus al 23 jaar oud. Op de kop, Mr. Brightside, The Killers. Ja.

0: Somber, My Body Isn't Ready. Een jonge snaak die eerder deze week nog George Michael coverde op de VMA's. Maar bon, het volgende uur belooft ook veelbelovend te zijn. Dat is veel beloven. Niet alleen Thomas van Radar komt langs met wilde plannen voor vanavond, maar je hoort misschien ook een nummer van ene zekere James Blake. Als dat gebeurt, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app, want dan kan je volgende week misschien naar zijn concert.
1: En toen, na de tuur had je ghost?
2: Nee.
1: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Je meent haar.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: De Koning.
8: De slimme kijk op ramen.
9: Slim? Was daar nu slim aan?
8: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
9: Huh?
8: Bij ramen van de Koning kiest je slim.
9: Hmm.
8: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
9: Dat is inderdaad slim.
8: Ja, hè?
9: Laat nog eens horen.
7: De Koning.
8: De slimme kijk op ramen.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
14: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: De klok slaagt 5 uur.
14: VRT Nieuws
0: met Melina Verbeek.
15: De moeder van de vermoorde Maud en Ona heeft vandaag getuigd. Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee kinderen in Waardamme heeft de moeder van de kinderen vandaag getuigd. Zij was aan het scheiden van hun vader toen hij de meisjes van 8 en 5 om het leven bracht, uit wraak omdat ze hem had verlaten. Maite Piesse volgde haar getuigenis.
16: Ontzettend sereen, helder en waardig heeft de moeder van Maud en Ona hier vanmiddag getuigd. Ze vertelde hoe flink en plichtsbewust de meisjes waren en hoe het fout liep in de relatie met hun vader. Toen ze beslist had van hem weg te gaan, heeft hij haar verschillende keren bedreigd, maar nooit heeft ze gedacht dat hij zijn dochters iets zou aandoen. De schok is nog altijd na bijna 4 jaar niet verteerd. Ook de juryleden hadden het moeilijk tijdens de getuigenis van de moeder. Donderdag zullen zij moeten oordelen over de schuld van de vader.
15: Vanaf vandaag is er een cochleair implantaat op de markt dat volledig onzichtbaar is. Een cochleair implantaat is een soort hoorapparaat voor mensen met een ernstig gehoorverlies. Het stuurt elektrische prikkels naar de gehoorzenuw. Ongeveer 6000 Belgen hebben zo'n implantaat. Een cochleair implantaat zie je meestal zitten achter het oor, maar het nieuwe model dus niet, zegt dokter Vincent van Rompuy van het UZ Antwerpen.
17: Normaal gezien bij een klassiek cochleair implantaat is er altijd een stukje aan de buitenkant waar eigenlijk de microfoon zit, daar zit eigenlijk de batterij en ook een deel van de computer om eigenlijk de verwerking van die signalen te gaan doorzijnen naar het gedeelte dat we plaatsen onderhuids. Maar hier is eigenlijk de microfoon, de batterij, ook mee geïmplanteerd en is er eigenlijk niks meer zichtbaar aan de buitenzijde.
15: Het onzichtbare implantaat is voorlopig alleen voor volwassenen en wordt nog niet terugbetaald in ons land. In Frankrijk wordt vandaag massaal gestaakt in de publieke sector. Ambtenaren vragen hogere lonen nu het leven duurder wordt en ze vragen ook extra middelen. Ook in tientallen steden worden al dagenlang scholen geblokkeerd door leerlingen. En op heel wat plaatsen kwamen duizenden mensen op straat, onder meer in Rijssel. Jeroen Rijgaard volgde daar de betoging.
18: De publieke sector in Frankrijk is kwaad, want over een paar dagen komt de regering met een oplossing voor de begroting, want de toestand van die begroting hier in Frankrijk is ronduit dramatisch. En dus vrezen ze hier extra besparingen. En dat zien de mensen die vandaag op straat komen met tienduizenden in verschillende Franse steden niet. Zij willen net het omgekeerde, dat er extra geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld onderwijs, ziekenhuizen, ambtenaren of hogere lonen. Volgens hen is er voldoende geld, maar zit het geld bij de rijken en bedrijven en niet bij hen.
15: En Vincent Manhart is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij volgt Peter Willems op, die 2 weken geleden ontslagen werd na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Manhart was al sportief directeur bij de bond. Als CEO krijgt hij een contract van 4 jaar. Eerder was hij ook al CEO bij onder meer Club Brugge. In Ukkel werd het vandaag warmer dan 28 graden en daarmee is het oude dagrecord uit 2011 verbroken. Vanavond en vannacht droog en zacht en rond 19 graden dan. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en kans op buien, maar nog altijd warm tot 28 graden in de Kempen morgen.
4: De Koning, de slimme kijk op ramen.
0: Op de E17 richting Gent is bij Kruibeke een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Je schuift daar een kwartier aan vanaf Kruibeke. Traag gaat het ook naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven, een kwartier extra daar. Op de Antwerpsring richting Nederland ook 40 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel gaat het traag op de E19 ruim een half uur aanschuiven van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En op de A12 is in Aartselaar de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. Daar staat 10 minuten file vanaf Wilrijk. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven van Wezenbeek tot Jette. Verderop ook 10 minuten extra tussen Anderlecht en Ruisbroek. En op de binnenring van Brussel 10 minuten erbij van Strombeek tot Machelen. En op de N31 richting Brugge tot slot ook een kwartier file rijden vanaf Brugge-Noord.
4: Lap 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
19: How do we feel, Belgium?
20: Can you believe it?
21: Make some noise out there!
4: Luister de hele dag naar Studio Brussel
22: en win jouw ticket voor de beste concerten. Studio Brussel. En Thibault.
0: Mooi weer, dat maak je ondanks deze 29 graden Celsius nog altijd zelf. Want je hebt het goed gehoord, het is Ticket Tuesday. Als jij een nummer hoort van ene zekere James Blake, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app. Succes!
22: Je luistert naar
4: Studio Brussel. Life is music.

Mark Ronson en Bruno Mars. Een goede uptown funk, daar is het het weer voor natuurlijk. Maar zeg nu zelf, wat als je ook al kan uitkijken naar herfstigere muziek?

0: deze grote meneer, letterlijk zelfs, want hij is 2 meter groot, denk ik, die stond nog niet zo lang geleden hier op Studio Brussel voor een exclusieve showcase met zijn laatste album. Maar volgende week komt hij al terug naar het Koninklijk Circus. En België is wel degelijk speciaal voor hem.
1: I'm excited to be there and play for them. You know, it's a major place for us. We've had a lot of amazing shows and a lot of support as well from Studio Brussels, and it's bigger on the map for me.
0: Ja, hij heeft er goesting in en jij hopelijk ook, want het is natuurlijk dinsdag.
2: Studio Brussel.
3: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Wij hebben hier 2 tickets liggen voor zijn show op 8 oktober. Met andere woorden, het is volgende week donderdag. Ja, donderdag. Dus als jij James Blake hoort, dan moet je gewoon Ticket Tuesday sturen in de app. Dus met andere woorden, hoor jij... Dan maak je dus kans voor tickets voor zijn show op 8 oktober. Deze 2 pianotoetsen, hè? En dan zou het zomaar eens Gank kunnen zijn. Snap je het? Allee, jong. Stel u voor. Volgende week donderdag naar James Blake in het Koninklijk Circus. Door gewoon Ticket Tuesday te sturen. Come on.

0: wat een nummer eigenlijk. Hè. Limit to your love en een waterval in slow motion. Ja, dat kan liever heel mooi zijn. Maar ik hoop dat je als de wiede weerga je gsm vastpakt.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Want als je gestuurd hebt met Ticket Tuesday in de app van VRT Max, dan kan het zomaar eens zijn dat je telefoon krijgt. We bellen iemand, Luc Kraak, op.
3: Oh my god. Hallo?
0: Spreek ik met oh my god?
3: Nee, wel met Amy.
0: Dag Amy. Hallo, het is hier met Thibo van Studio Brussel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Neem jij altijd de telefoon op met oh my god?
3: Als
0: je
3: in Brussel
0: belt
3: wel.
0: Ja, dat snap ik. Amy, jij hebt Ticket Tuesday gestuurd in de app. En dat is al een eerste stap in de goede richting.
3: Yes.
0: Want jij zou dus wel heel graag naar James Blake gaan volgende week.
3: Ja, dat zou ik wel willen gaan.
0: Hoe graag?
3: Doodgraag. Ik heb echt wel een concertje nodig eigenlijk.
0: Dat snap ik ook. Amy, jij moet nog één ding doen voor mij. En dat is een wedstrijdvraag juist beantwoorden. Oké?
3: Okay? O jee.
0: Rustig blijven, Amy. Rustig. Ik ga de vraag stellen. Denk rustig na, maar antwoord binnen de tijd. Dit is de vraag.
3: Oké.
0: James Blake, die bracht... Ik ga opnieuw beginnen. Sorry, Amy. Ik ben zelf zenuwachtig. James Blake bracht niet alleen een nieuw album uit dit jaar. Hij droeg ook bij aan de soundtrack van de film van het jaar. Geregisseerd door Christopher Nolan. Welke film is dat?
3: The Odyssey.
0: Daar ben je zeker van?
3: Ik denk het wel. Ik hoop het wel.
0: Jouw antwoord wordt geregistreerd. Ik kijk naar de jury.
3: Oh my god.
0: Dat is... Oh, juist!
3: Oh yes, oh my god!
0: Amy, proficiat, jij gaat volgende week naar het Koninklijk Circus.
3: Oh my god, dank u.
0: Dat is heel graag gedaan, dat heb je zelf verwezenlijkt, Amy. Wie neem je mee?
3: Ja, sowieso mijn man. Die is keigrote fan ook van de Odyssey en van Christopher Nolan. Dus dat is ook wel heel fijn voor hem om dat live te kunnen meemaken.
0: Kijk, zo komt het allemaal samen, Amy. Heel veel plezier gewenst.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: En ik ga even mijn mond spoelen zodat ik niet over mijn woorden struikel terwijl IJsland speelt met tijdsgeest.

0: van tijdsgeest van IJsland naar tijdloze artiesten. Want snel denken, wie van deze tijdloze artiesten heeft een film uit? Is dat... Oasis, of is dat... Het antwoord is eigenlijk beide en ik vertel er je zo meteen graag alles over.
1: Ginzoo is helemaal terug en niet te stoppen. Na een uitverkochte AB-show komt de Brusselse cultband naar Vorst Nationaal met een nieuw album en allergrootste hits. Op donderdag 29 oktober. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Ginzoo in Vorst Nationaal, samen met Studio Brussel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
4: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: De beste volle vaan maken. Dat kan tellen.
7: Luistert. Ik wil nu niet opschippen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: KJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kjbank.be.
9: Life is music.
10: This is Liam.
11: And this is Noel from Oasis.
12: Zit

0: Champagne Supernova van Oasis op zo'n warme dag. Ja, het wordt niet veel beter, denk ik. Of toch, want Don't Look Back in Anger, niet het nummer, maar een muziekdocumentaire, die komt naar streamingdiensten. Daar heb ik al uitgebreid over verteld, over die film, hoe goed die was. Was zwaar de moeite om in de cinemas te mogen zien, maar jij kan binnenkort ook genieten van op een kleiner scherm. Vanaf volgende week vrijdag, om precies te zijn, want dan komt de documentaire op Disney+. Dat is dus één muziekfilm die de moeite waard is, maar daar komt er nog eentje bij. This is what you want. Want ook Linkin Park trekt naar de cinemas. Unshattered, dat is niet alleen een nummer van op hun laatste album, maar zo gaat ook de film heten. En als we de korte inhoud bekijken, dan lezen we het volgende. Na 7 jaar komen de overgebleven leden van Linkin Park terug samen. Met 2 nieuwe leden, waaronder Emily Armstrong, vormen ze een pad na het overlijden van Chester Bennington. Door studioopnames, optredens en interviews ontstaat een reis van genezing en vernieuwing. Maar je kan het ook aan Mike Shinoda van de band zelf vragen. Want gisteren had hij dit te zeggen op de première van de film.
1: But I think the name of the name of the documentary, at least from my point of view, is all about something coming back together after it's broken. And the band, you know, like I said, we had some footage of like us just like getting together and talking and working out like what are we gonna do? The band is in shambles. We don't even know. Is it going to be Linkin Park anymore? Are we going to make music this way anymore? What's that going to look like? That's really what it's about.
0: Het gaat dus over de reunie ook wel van de band met nieuwe leden. Ook bij ons kan je de film liever zien in verschillende Kinepolis-zalen, maar je kan het ook gratis doen. Want die film gaat natuurlijk voor beperkte tijd te zien zijn. En morgenavond spelen ze hem al in verschillende zalen. En daarvoor geven wij omstreeks deze tijd misschien wel eens tickets voor weg. Dus je hebt het niet van mij gehoord. Morgen tussen 4 en 6 maak je kans op filmtickets voor de nieuwe film van Linkin Park. Dat is ook met livebeelden en muziek van een concert in São Paulo. Daar is ook al een album van uit. En dat geeft misschien ook al meteen een goede indruk van hoe die film gaat zijn.

0: Morgen geven we dus tickets weg voor die nieuwe film van Linkin Park, die maar voor een beperkte tijd in de zalen te zien zal zijn. En dat gaat, ja, naar eigen zeggen over de moeilijke tocht na de dood van Chester Bennington en de reunie met nieuwe leden. Maar als het gaat over een moeilijke tocht, ja, dan ken ik nog wel iets.
1: Studio Brussel. Eva en Dries duwen de warmste week op gang.
2: De warmste tocht van Eva en Dries.
0: Want als het gaat over een goed voorbeeld geven, dan zijn Eva en Dries de eerste personen waar ik aan denk. Zij schieten al in actie voor de warmste week en duwen een, ja, letterlijk een huis vooruit. Van Genk helemaal naar Mechelen en ze zijn op dit moment aan het wandelen regio Diest. Daar kan je nog gaan helpen, maar ik kan het hen beter zelf vragen. Eva en Dries, wat is jullie stavaza?
3: Thibaut, wij zijn heel blij om te zeggen dat wij zijn aangekomen in Diest. Yes, je hoort het misschien aan onze stem, maar we ietske moer zijn dan anders. We zijn heel blij dat we zijn aangekomen. We hebben onze energie ook ergens achtergelaten en ergens geduwd in het huis. We zijn in Diest aangekomen bij de sympathieke mensen van VZ2, Martien van Kamp. En die gaan ons ook onderdak bieden. Dus heel fijn en bedankt Leen en Jordi.
4: Heel graag gedaan.
5: Heel graag gedaan.
4: En welkom.
6: Hallo. Ja,
3: dank u wel. Het is hier prachtig in Diest. We hebben al heel veel mensen gehad op de markt hier die ons met een applaus ontvingen.
6: Ja, echt een erehage.
3: Het was echt wat we ervan verwacht hadden. Het Fata Morgana-gevoel stijgt nogmaals.
6: Echt een warme stad.
4: We hebben ook veel reclame gemaakt voor jullie.
3: Ja, maar dat is heel fijn, want we zijn eigenlijk deels voor jullie VZW geld aan het inzamelen met onze actie voor de warmste week, want jullie zijn een van de 216 projecten. VZW Martien van Kamp, wat doe jij precies, Leen, als zakelijk directeur?
4: Ja, wij als voorziening, wij vangen vooral mensen op met een beperking. Wij zijn een vergunde zorgaanbieder en wij begeleiden in totaal 250 mensen in verschillende vormen. Een deel van die mensen wonen residentieel bij ons. Een deel wonen zelfstandig nog in studioprojecten. Mm-hmm. Er zijn er die gewoon naar het dagcentrum komen, naar een van onze verschillende dagcentra. En daar is ook waarvoor dat wij het project hebben ingediend voor een van die dagcentra.
3: En een van die bewoners zit hier ook naast ons. Dag Jordi, jij verblijft hier bij de VZW. Martien van Kamp, hoe vind je het hier?
5: Leuk, goed. En de sfeer is ook aangenaam en zo.
3: Ja, zijn het je vrienden ondertussen geworden?
5: Want we zijn een echte vriendengroep en zo.
3: En wat doe je zoal samen?
5: Zo tv kijken en gezelschapsspelletjes spelen en zo.
6: En wat voor tv? Wat is je lievelingsprogramma op dit moment?
5: Bokkia gaat naar school.
6: Bokkia gaat naar school.
3: Ja, dat is een topprogramma. Ja.
6: Misschien kunnen we straks gezellig samen kijken. Leen, wat gaan jullie doen met het geld dat wij ook onder andere met deze actie aan het verzamelen zijn voor de projecten?
4: Ja, we hebben één dagbesteding. Die noemt de spot. Zij is specifiek gericht op de mensen die wonen in de dienst inclusief ondersteuning. Dus op studioprojecten. Mm-hmm. En hun buitenruimte is een beetje triest. Het is een oud schoolgebouw. De koer is helemaal betegeld en heeft een niveauverschil. En wij zouden daar eigenlijk graag een buitenaanleg realiseren van de buitenruimte. Zodat er hoekjes zijn om te ontprikkelen. Zodat er een ruimte is om een hoekje is om te tuinieren. Dat ze daar ook dan de oogst kunnen gebruiken in de kookatelier. Dat er wat bomen zijn, dat er wat verharding is voor de beurswerking.
6: Ah, vind ik zo zalig om te horen dat dat geld zo concrete verschillen gaat maken voor jullie binnenkort hier op de VZW Martien van Kamp. Jordi, ik heb gehoord dat jij een hele chique kamer hebt.
4: Manieren dat ze daar ook dan de oogst kunnen gebruiken in de kookateliers. Er wat bomen zijn, dat er wat verharding is voor de beurswerking.
6: Ah, vind ik zo zalig om te horen dat dat geld zo concrete verschillen gaat maken voor jullie binnenkort hier op de VZW Martien van Kamp.

0: is genoeg
1: en,
0: voor jullie.
1: En een voetmassage?
0: Dat kunnen jullie aangezien ook krijgen.
1: Dat kunnen we ook krijgen.
2: En hoe ziet die kamer eruit? Hoe is die ingericht, Jordi?
0: Dat is ingericht in... Allee, voor jullie in zo'n... Twee aparte bedden.
1: Oké, maar waarom lacht iedereen als je zegt dat wij een voetmassage gaan krijgen? Dat is toch geen leugen, hè? Want dan ga je echt teleurgesteld zijn. Hè?
0: Nee.
1: Dat zijn hier 6 voeten dat gemasseerd moeten worden. Hè? Ah, wel, maar we zullen dan straks afspreken wie wat doet, Jordi. Maar wij vinden het fantastisch dat wij hier gezellig bij een van de projecten van de warmste week gecoverd zijn voor de nacht, Thibaut. Morgen vroeg om 8 uur vertrekken we richting Aarschot. Dus echt niet twijfelen. Kom even af voor school, voor je werk. En ook als je denkt, die 2 sympathieke gozers daar, wat ze aan het doen zijn met al die mensen op de been te brengen en geld aan het inzamelen. We hebben natuurlijk ook nog wat centjes nodig voor onze actie voor de warmste weken. Dus op VRT Max kan je ook doneren.
3: Kijk, Eva, ik had het niet beter kunnen zeggen, maar ik ga het gewoon nog eens zeggen. VRT Max, daar moet je zijn als je Eva en Dries wil helpen.
4: Geef Eva en Dries een duwtje in de rug door hun actie te steunen.
5: Of kom meeduwen.
4: Check alle info bij Studio Brussel.

0: Move Into The Sun, dat mag je vandaag letterlijk nemen. Maar Radar straks klinkt helemaal anders. Want onze Thomas die doet een special over Ierland. Jawel, heel wat Ierse bands komen aan bod straks. En we duiken zo meteen al snel even in de pub. Met of zonder een pint of Guinness of 17.
1: De Hayley Williams Show. 14 juni 2027 in Vorst Nationaal. Voor het eerst staat de Paramore frontvrouw solo in België. Op 14 juni in Vorst Nationaal. Tickets en info via greenhousetalent.com. De Hayley Williams Show live. Samen met Studio Brussel.
2: Horta, horta,
3: voelta. Voel nu Qatar zalig zachte vacht.
4: Ai,
3: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
4: Een stoute kat.
3: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
2: Horta, horta.
3: Compleet zot van tuin en dier. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe

0: Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Mama, is mijn brood al klaar?
7: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
6: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
0: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de

0: De deur van de pub staat op een kier. Het harpje van de Guinness-tap dat staat al schoon te blinken. De gezelligheid die blaast letterlijk in uw smoel. En samen met uw maten of samen met een liveband werken ze in een donkere hoek. Oh, dat is ongeveer alles wat ik op dit moment wil. En dat is ook ongeveer wat er in Radar gaat gebeuren.
1: Studio Brussel. Radar.
0: Dag Thomas.
2: Hey, dag Thibo.
0: Mag ik het zo omschrijven? De special die je straks gaat doen in de Radar.
2: Ja, ik vind het wel heel beeldend, zo die rokerige sfeer van een Irish pub. Al ga je dat een beetje zelf moeten creëren thuis als je aan het luisteren bent. Ik zorg wel voor de muziek. Inderdaad, een Ierse special. Want we kunnen hem niet rond, Thibo. Er zitten zoveel Ierse artiesten in de playlist van Studio Brussel van Radar. Daar moeten we toch eens dieper induiken. Even onze radar dus naar het westen richten. En iets dieper inzoomen op die scene wat er allemaal in zit.
0: En jij hebt het over verschillende artiesten. Ik heb hier een opsomming aan artiesten. Even luisteren.

0: Je denkt dan, het gaat een special over Ierland zijn, dan hebben we de Cranberries en U2, maar eigenlijk zijn het ook een C-Mat, Fontaines DC, Dove Ellis, Bleach 93, Florence Road, Inhaler. Ja, kan jij al op een manier verklaren wat er daar in het water zit in Ierland?
1: Dat is een hele goeie. Ik ben in de eerste plaats al super blij dat Fontaines DC nu toevallig op één staat in de afrekening. Ja. Dus de timing kon niet beter. Dat is een hele mooie aanleiding nog. Wat zit daar in het water? Ik heb gebeld met radiomakers van daar, van in Ierland, en zij verschieten er ook een beetje van. Ze zeggen, ja, had je mij dit 5 jaar geleden gezegd, ik had mijn oren niet geloofd, maar wat er nu aan het gebeuren is, is inderdaad insane. Ook op Eurosonic, dat is het showcase festival dat in januari doorgaat in Groningen, waar heel veel festivalpromotoren naartoe komen, boekers, managers, om het nieuwe talent van morgen te ontdekken. Daar is Ierland het focusland. Dus dat wil ook iets zeggen. Ze voelen langs alle kanten, ja, wat is er daar aan het gebeuren? Daar gaan conferenties rondkomen, maar wij duiken er dus straks ook in radar, om een antwoord te zoeken op die vraag.
0: Zeker, dat zijn niet alleen gitaarbands, om duidelijk te zijn. Bleach 93, toch één van de revelaties van dit jaar, wel een gitaarband. Die speelden onlangs voor de 6e keer in 1 jaar tijd in ons land, in de Botaniek. En die namen speciaal voor ons een pianotape op. Die hoor je morgen bij ons, maar straks dus nog veel meer Iers muziek bij Thomas in Radar. Thomas, merci en veel plezier.
1: Heel graag gedaan, Gidesje.

0: Zometeen is er Bert van Out of Office, die op zijn verjaardag niet in het zonnetje wilde zitten, maar zo graag wilde presenteren speciaal voor jou. Dus wens hem proficiat. Eerst is er nog een laatste plaat die jij hebt gekozen en dat is Frederik vandaag.
1: De laatste plaat van Nona en Thibault.
2: Hey, mijn vrienden hier. Goh, ik zou het echt wel super vinden moesten jullie als laatste plaat These Are The Days van In The Halo van Ryan. Vandaag was echt zo weer een pittige dag en ik moet zeggen, de song These Are The Days is toch wel zo'n plaat die mij compleet terug bij mijn positieve brengt. Dus zet hem maar op. Dikke merci, man.

0: Je internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dat moet ik rap zijn.
0: Info op telenet.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
6: Yes!
7: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
8: Iedereen in positie.

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt naar Imo.
4: Dat is Imo!
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Het is 6:00, goedenavond.
8: VRT Nieuws.
7: Melina Verbeek.
9: De hulplijn Stop It Now krijgt meer meldingen. Sinds de eerste uitzending van de docu-reeks Het Bestaat over kindermisbruik ziet Stop It Now dat meer mensen de hulplijn contacteren. In de reeks komen ook daders van misbruik aan het woord. Stop It Now richt zich tot mensen die vragen hebben over hun eigen seksuele gevoelens voor minderjarigen of die van iemand uit hun omgeving. Margot Bulus van Stop It Now.
10: Sinds bekendmaking van het nieuws en de lancering van de documentaire zien we wel dat we een stijging hebben in contactnames. Zowel via telefoon als ook via chat en via mail. We zien dat de telefoongegevens, de telefonische contactnames eigenlijk verdubbeld zijn de afgelopen week. Dus eigenlijk sinds de lancering van de docu.
9: De Vlaamse regering zit sinds 16:30 opnieuw bijeen voor een ultieme vergadering over de begroting. N-VA en CD&V zeggen dat het akkoord gisteren al bijna rond was. Maar volgens vooruitminister Melissa De Prater is er toch nog werk om alles evenwichtig te verdelen. Dat zei ze voor het overleg.
11: We gaan erop doorwerken tot het laatste moment om te zorgen dat evenwicht zo goed mogelijk zit. Sowieso zitten we in de laatste fase. Het is nu belangrijk dat alles correct en eerlijk verdeeld wordt.
9: Morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn begroting en zijn beleid toelichten in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee kinderen in Waardamme heeft de moeder vandaag getuigd. 4 jaar geleden bracht de vader de meisjes van 8 en 5 om het leven om wraak te nemen, omdat zijn vrouw beslist had om hem te verlaten. De moeder worstelt tot vandaag met de feiten, zegt haar advocaat.
12: Ze zit in begeleiding bij de psycholoog. Ze heeft haar werk moeten stopzetten of langzaam progressief weer beginnen. Maar vooral de nachtrust die heel moeilijk is. Zij heeft constant nachtmerries. Ik heb haar gevraagd wat dat ze eigenlijk de beschuldigde het meest kwalijk neemt. Dat is natuurlijk de gruwelijke wijze waarbij de meisjes om het leven zijn gekomen. Maar ook het feit dat hij ze nog had kunnen redden in die doodsstrijd.
9: Donderdag moet de jury oordelen over de schuld van de vader. De Spaanse regering wil uithuiszettingen van kwetsbare mensen verbieden tot 2030 en bestaande huurcontracten die bijna aflopen met 2 jaar verlengen. De maatregelen zijn een reactie op het grote protest op een plein in Madrid tegen de wooncrisis in Spanje. Maar het ziet er niet naar uit dat de actievoerders snel zullen vertrekken, zegt correspondent Sven Tuytens.
13: De mensen in het kampement die vertrouwen het niet helemaal. Die zeggen wij willen eerst de kleine lettertjes lezen. En we willen zeker zijn dat dit gestemd wordt. Dit is nog maar een voorstel. Vrijdag wordt de wet voorgesteld en gestemd in het parlement. Dus voor vrijdag gaan ze het plein zeker niet verlaten, omdat ze weten tot zolang dat ze op het plein blijven, kunnen ze druk uitoefenen. En als ze nu vertrekken, hebben ze geen slagruimte meer.
9: Intussen komen er ook in andere Spaanse steden kampen bij. En het is niet zeker of Matthias Kasse kan deelnemen aan het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Dat begint zondag. Kasse blesseerde zich vorige week.
14: Ik ben vorige week dinsdag ongelukkig terechtgekomen en ben gevallen op iemand zijn knie met mijn rib. Met als resultaat dat die rib gekneusd is. Vanaf dat ik een beweging moet maken met wat er kracht achter zit, wat in judo wel vaak gebeurt, heb ik veel pijn eigenlijk. Die pijn is dan al een stuk geminderd, dus daar moeten we echt nog afwachten en bekijken hoe dat het evolueert.
9: Kasse beslist zaterdag na een laatste test of hij naar het WK reist of niet. Vanavond en vannacht droog en zacht en rond 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. Maar nog altijd warm tot 28 graden in de Kempen.
15: Hoogstraten aardbeien.
7: Naar Brussel op de E19 een kwartier extra van Edegem tot Mechelen-Noord. Op de A12 is in Aartslaar een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Er staat 25 minuten file vanaf Wilrijk. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur filegolven van Wezenbeek tot Jette. In Sint-Stevens-Woluwe is een ongeval gebeurd. Op de binnenring 20 minuten extra van Grootbijngaarden tot Machelen. Traag naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven een kwartier extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier aanschuiven van Sint-Annalinkroever tot Borgerhout. Richting Gent, 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel.
16: Aluminium ramen en deuren bij je Sapa vakman. Kijk op sapa.be. Aluminium is ons vak.
17: Welcome. You gotta unwind your mind.
18: Out of office.
0: Office.
6: Bert van Steenbergen.
7: Zonnig en zeer aangenaam warm de dinsdagavond in met muzikale begeleiding van de Carlicans, Pegassi en Tame Impala.

less I know, the better. Het is iets over zes, dus wij gaan samen out of office de werkdag verteren met goede muziek, die soms ook zeer enthousiast is. Zoals de beat van Picassi. Dit is Ascension.

0: favorite game. Goedenavond.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Mijn favoriete uur van de dag, dat is dit uur van 6 tot 7. Want ik ga elke dag tijdens dit uur met jou out of office met een goede playlist. Een playlist waar jij ook in kan kiezen. Jij bepaalt zometeen mee de playlist, want ik heb ruimte vrijgemaakt voor jouw verzoekplaat. Ik wil specifiek graag jouw anti-stressplaat spelen, zodat je met volle gemoedsrust de avond in kan. Dus stuur nu jouw anti-stressplaat via de VRT Max app.
2: Out of office.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Angie.
0: Als je een dansbaar zomersgeluid nodig hebt, dan mag je altijd bellen naar de twee Nederlanders van Another. Die weten hoe dat moet. Deze keer met de stem van Emily Warren. Amerikaanse zangeres Another en Emily Warren. Dit is Silver Lines.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
5: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
4: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
5: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
4: Huh?
5: Yep, gaat heel lang mee.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
7: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
8: Hoe hoort het rusthuis, mijn thuis?
9: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.

0: steeltje gitaren van Royal Blood 10 over 10.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De antistressplaat.
0: Goedenavond, Jens.
3: Goedenavond.
0: Jens, hoeveel punten geef jij deze dinsdag op een score van 10?
3: Moeilijk. Toch zeggen 6,5.
0: Een 6,5, dat is al een half puntje meer dan gisteren. Als ik me goed herinner, waarom is het vandaag een 6,5? Wat moest er beter?
3: Ik had een redelijk wat stress met werk. Deadlines en zware files en OneDrive die niet mee wilt. Technische problemen. Even een berichtje, fuck OneDrive.
0: Ja, dat is inderdaad niet zo plezant als dat allemaal samen gebeurt. We gaan dat verhelpen. Met goede muziek, met een anti-stressplaat. Wat is die van jou?
3: Die is eigenlijk voor mijn zoon, maar ik ben vast naar huis met de fiets. Dus hij is er niet bij, want deze is van Orion. Flat Beat van Monsieur Wazo.
0: Aha. En waarom is je zoon zo'n fan van dat nummer?
3: Wat is eigenlijk vooral fan van Flat Eric. Het hele poppetje in de videoclip. Mijn vrouw en ik waren videoclips uit onze jeugd aan het laten zien. Hij was helemaal gek van dat, van dat heel plasje beerke die zo headbangt tot de muziek. En daar heeft dan hem dat nummer door liefgehebben. En ja. die plaats, die maxi-single ook gekocht op vinyl.
0: Maar heerlijk toch. Ja, dat wordt voor de rest van zijn leven zijn favoriete nummer, denk ik. Dat gaat niet meer veranderen wellicht.
3: Nee,
0: maar goed idee ook.
3: Dus, Orion, als je luistert, deze is van jou, maatje.
0: Ah, voilà. Mooi dat je het zo zegt. Ook blijft een iconisch nummer ook. En zeker ook, zoals je zegt, die videoclip inderdaad. Monsieur Wazo, Flatbeat, ja, Jens, geniet jij er ook van. Veilig fietsen en fijne avond.
3: Ja, merci.

0: Begin.
1: Ja, let's begin met nog eens een spel te spelen.
2: Studio Brussel.
3: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket.
1: Volgende week gaat Alex Eik nu 3 keer de AFAS Dome in Antwerpen vullen. Op 8, 9 en 10 oktober. Dus er geen band die de AFAS Dome dan op stelte zet. Maar wel Alex Eik nu met zijn dragende stem, zal ik zeggen. Zoals hij alleen klinkt, natuurlijk.
4: Hallo mensen van het universum. Alex Eik nu hier.
1: Hij staat in de AFAS Dome met zijn Eik nu 3 keer de AFAS Dome in Antwerpen vullen. Op 8, 9 en 10 oktober. Dus er geen band die de AFAS Dome dan op stelte zet. Maar wel Alex Eik nu met zijn dragende stem, zal ik zeggen, zoals hij alleen klinkt natuurlijk.

0: Stuff. Ik merk dat bij de andere shows vertrok ik meestal vanuit een ergernis. Maar nu ga ik het meer over gevoel. Heeft waarschijnlijk te maken met, weet het niet, mijn leeftijd. Dus je begint wel te voelen van, als je zo nog echt dingen wilt zeggen, zeg het dan.
1: Jij kan die show van Alex Agnew nu volgende week gratis zien. Ik heb voor jou een duo-ticket voor de show op donderdag 8 oktober. Dus hou die VRT Max app klaar om jouw antwoord te sturen. Op deze vraag. Op de affiche voor zijn show No More Heroes heeft Alex Agnew een pak van een superheld aan. Van welke superheld? En ik geef je nog een paar opties. Is het een pak van A, Batman, B, Superman of C, het pak van Spider-Man? Stuur jouw antwoord via de VRT Max app en dan ga je misschien wel volgende week naar Alex Agnew.
2: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
3: Ik kies groenten van lokale boeren.
2: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: Omdat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Iedereen.

0: jongeouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Studio Brussel.

0: Volgende week zat Alex Agnew drie keer in een bomvolle AFAS-doom.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
0: En daar is Kobe misschien wel bij. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Kobe, waarom wil jij graag naar die show?
3: Ah, wel, ik heb hem nog nooit live gezien. En alle filmpjes die ik ervan zie, vind ik geweldig. Dus ik ben zeer benieuwd.
0: Ja, Kuip vind ik op zich goede reden om te gaan. Maar ja, als je die tickets wil, dan moet je natuurlijk het juiste antwoord weten. Op de affiche voor de show No More Heroes heeft hij een pak van een superheld aan. Welke superheld? A. Batman, B. Superman of C. Spider-Man?
3: Dat is Superman.
0: Zeg je zo goed? Volle overtuiging, Koba.
3: Denk het wel.
0: Het is helemaal juist, absoluut.
3: Geweldig.
0: Goed gedaan, Kobe. Ja, en op het Superman-pak, de typische S die normaal op de borst staat, is dan wel veranderd naar de A van Alex en Agnew. Natuurlijk, om het ook wel een beetje mooi toepasselijk te maken. Kobe, proficiat.
3: Inderdaad.
0: En veel plezier daar.
3: Met tickets.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister, speel mee.
1: En win jouw ticket.
2: Studio Brussel.
0: Dit zijn de beats van Frankie Rizzardo. Zometeen komt Daan.

bijna 7 uur. Thomas is er zometeen met Radar. Die heeft ook nog tickets, prachtige muziek en ook een Ierse special. If you wanna get down with this, I got more to give. I don't play around, baby, I was born. Dus veel dat er gaat gebeuren op je radio tussen 7 en 9 in Radar. Nu nog tot 14 nieuws van 7. LP Rhythm, How You Feeling?

0: In Nederland.
1: Doeg.
0: Italië.
1: Ciao.
0: Frankrijk.
1: Salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen. Met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: Vanavond op VRT1.
3: Meneer, hoeveel mensen zijn daar aan het vechten?
4: Oh, met een man of 20.
3: 20?
4: Nee. Een man of 3, maar het is een zware vechtpartij.
3: Allee, hoeveel? 20 of 3, meneer?
4: Minstens 3.
2: Op VRT1 zitten de calltakers van de noodcentrale klaar om te helpen. Op VRT Canvas toont de docu-reeks Suzix de complexiteit van anoniem bevallen. Of volg op VRT Max de tocht van Arnoud, dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
6: Oh my, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
6: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Horta, horta, voeta.
11: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
7: Ai,
11: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
11: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizen.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Gekende buurt pas echt frigo als je klok al een kamiskus doet.
4: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels
5: in Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment
5: in Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen
5: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Dit is Studio Brussel. Studio
8: Brussel. Het is 7 uur, goedenavond.
9: VRT Nieuws.
8: Melina Verbeek.
10: Meer mensen contacteren de hulplijn Stop It Now. Sinds de eerste uitzending van de docureeks Het Bestaat over kindermisbruik ziet de hulplijn Stop It Now een duidelijke stijging van het aantal meldingen. De reeks laat ook daders aan het woord. Stop It Now richt zich tot mensen die vragen hebben over hun eigen seksuele gevoelens voor minderjarigen of die van iemand uit hun omgeving. Sinds de eerste aflevering van Het Bestaat kwamen er 2 keer zoveel meldingen binnen, zegt Margot Bulus van Stop It Now.
11: Dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een 1-op-1 relatie in kaart te brengen. We merken wel, als we vroeger ook met Stop It Now in het nieuws kwamen of er een campagne lopende was, dat we vaak wel merken dat dat daarmee samenhangt. Hè? Dat mensen horen van onze organisatie, van hetgene dat we doen, en dat we dan ook wel een toename zien in contactnames met onze hulplijn.
10: Vanaf vandaag is er een cochleair implantaat op de markt dat volledig onzichtbaar is. Een cochleair implantaat is een soort hoorapparaat voor mensen met ernstige hoorverlies. Tot nu zat het op het hoofd geplakt, maar bij het nieuwe model zit alles onder de hoofdhuid. En dat heeft voordelen, zegt Sven Geens, die als proefpersoon zo'n onzichtbaar implantaat kreeg.
12: Ik kan terug communiceren met mijn vrouw, met de kinderen in het zwembad, in de douche ook. Als ik in de douche sta en ze zeggen niets, dan kan ik alles terug horen. Handiger voor een helm op te zetten. De wind, die slaagt er niet in, op de fiets of op het strand. Dus dat is eigenlijk ideaal wel.
10: Het onzichtbare implantaat is voorlopig alleen voor volwassenen en wordt nog niet terugbetaald in ons land. Politie en douane van 8 Europese landen hebben de voorbije dagen een grote controleactie gehouden op kleine vliegtuigen zoals privé-, sport- en zakenvliegtuigen. Die kunnen door criminelen gebruikt worden om bijvoorbeeld drugs of geld te smokkelen. In Brussel werd 100.000 euro cashgeld in beslag genomen op een privévliegtuig. Het parket is een onderzoek gestart naar witwassen. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft aan Fatma Zahra El Mansouri gevraagd om een nieuwe regering te vormen. El Mansouri is juriste en was al minister in de vorige regering. Ze is ook burgemeester van Marrakesh. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde haar partij de meeste zetels binnen. Er gingen toen wel bijzonder weinig mensen stemmen, vooral jongeren bleven thuis. En het is niet zeker of Matthias Kasse kan deelnemen aan het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Dat begint zondag. Hij blesseerde zich vorige week, hij liep een gekneusde rib op en heeft veel pijn wanneer hij kracht wil zetten. Kasse beslist zaterdag na een laatste test of hij naar het WK reist of niet. Vanavond en vannacht droog en zacht en rond 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. Nog altijd warm tot 28 graden in de Kempen morgen.
13: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
14: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
15: How do we feel, Belgium?
14: Can you believe it?
15: Make some noise out
14: there! Luister de hele dag naar Studio Brussel
16: en win jouw ticket voor de beste concerten.
17: Studio Brussel.
18: Hi, I'm Olivia Dean.
19: Hello, this is Joe from Idols.
20: I'm Charlie XCX.
21: Hi, I'm Jamie XX.
22: Yes, ik Kaat van Stralen.
23: Hi, this is Fontaine's DC.
24: Ik ben Evie de Visser.
25: What's up, it's Gies.
26: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
27: We're listening to Radar.
28: Radar.
27: Radar.
28: Radar.
27: Radar.
29: Thomas Michiels.
8: Wat een verwend Studio Brussel Radarweek. Stuur team nu al uit Zemst. Wel, ik som zo meteen nog eens op wat je allemaal mag verwachten vandaag. Eerst heet ik je welkom met Steve Lacey.
30: Je luistert naar
31: Studio Brussel.
32: Life is music.

Steve Lacy met Oh Yeah. En dat Oh Yeah gevoel mag je vandaag nog een hele show vasthouden. Want we staan weer een dagje dichter bij de albumpremière van Vrouwtje. De nieuwe van Rachel Chinoiri staat ook voor je klaar. En je kan tickets winnen voor Yard Act. Het komt allemaal aan bod. En straks trakteer ik je op een Ierland special. Want er zitten zoveel Ierse artiesten in onze playlist dat we onze radar vanaf 8 uur in westelijke richting gaan draaien. En fijn afstellen op die Ierse scene. Dus veel Oh Yeahs vandaag. We beginnen met Kyo. Sinds vrijdag is hun debuutalbum uit. En ik las vandaag dat het er naar uitziet dat ze onderweg zijn naar de eerste plek in de UK charts. Dit is Pistol.

0: Pukkelpop Mainstage is voor veel artiesten bucketlist materiaal. Stel je voor Kio volgende zomer. Wie het dit jaar sowieso wel deed, was Joost. Dat is weer al een droom die Joost van zijn bucketlist kon afvinken. Maar die bucketlist is nog een tikje langer.
1: Ik ben al zeer lang een trouwe fan van de warmste week. Eigenlijk al heel lang. Ik denk dat ik voor de eerste keer zelf live ben gaan kijken toen hij in Antwerpen op de Groenplaats was.
0: Ik ben het even gaan opzoeken. Dat was in 2010, beste Joost. Dus dan stond daar zo een klein Joostje. Een verkleinwoord Joostje, vind ik fun. En die had toen al een vlammetje in zijn buik voor de warmste week. En dat is nooit meer weggegaan. Straffer nog, het is alleen maar aangewakkerd. Zeker nu, 16 jaar later.
1: Toen dat ze belde, kijk, geen seconde getwijfeld.
2: Hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Oplat is opnieuw een droom die uitkomt voor Joost. Hij heeft zijn schouders mee kunnen zetten onder de warmste week deze keer door het campagnelied te maken voor deze editie.
1: In het allerbegin waren er al de mensen die de animatie hebben gemaakt voor de reclamespot, hadden al een paar van die screenshots gemaakt van hoe dat wouden dat het filmpje eruit ging zien. En het thema werd natuurlijk toen ook al meegedeeld. En ik ben daar heel erg over gaan nadenken van hoe kan ik dat invulling geven? Of heb ik een bepaalde affiniteit met het thema? Wat kan ik doen? En ik ben toen vrij snel op het idee gekomen om een nummer te maken. Het heet I Found You, omdat het is een soort van love letter voor mensen die elkaar laten voelen alsof dat ze thuis zijn, los van een plek of zo. Dus het is meer een soort van bedankje aan mensen die ervoor zorgen dat mensen zich thuis kunnen voelen ergens.

0: Turnstile en Elton John kijken al een beetje verder in de playlist, want ze zien zo meteen een ster klaarstaan.
1: I feel so, so sad again.
0: Het is Rachel Chinoriri met haar nieuwe single.

0: Jukebox Revelation. Dikke.
1: Gasolina.
0: Jay Bernard. Hakim. Amber Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Showcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Lessibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
2: Studio Brussel, le Showcase.
0: Samen met Sunweb.
3: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
9: Absoluut, met de pro van
8: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
11: Studio Brussel.
12: Hi, we're Fat Dog and you're listening to Radar on Studio.

0: vrijdag, dikke release van Fat Talk. Hun nieuwste plaat komt eraan. En het is ook al aftellen naar donderdag voor de Vrouwtje-fans.
1: Hey, dit is Vrouwtje en je luistert naar Studio Brussel.
2: Je hoort als eerste
3: het nieuwe album van Vrouwtje
2: in Radar op Studio Brussel.
0: Ben jij dat zelf, die Vrouwtje fan, of ken jij iemand? Want dan moet je die zeker warm maken voor donderdag, want dan is het de Vrouwtje albumpremière vanaf 9 uur. En terwijl Vrouwtje in je hoofd vooral dit is... heeft ze ons al een beetje toevertrouwd dat dat niet per se het geval is op haar nieuwste album.
4: Ja, op zich, ik weet niet of het echt de grootste knalplaat is met de grootste meezingers. Maar ik hoop het hoogst haalbare is als mensen het luisteren en er gewoon iets van zichzelf in herkennen. Ja, dat, als dat me lukt, dan ben ik eigenlijk wel tevreden.
0: Kijk je naar me, wordt de titel van haar album. En om ons toch al een beetje muzikale richting te geven, vroeg ik ook aan Vrouwtje naar welke muziek zij vooral geluisterd heeft tijdens het schrijven van dat nieuwe album.
4: Heel random, maar bijna elke dag, als ik bijvoorbeeld ga koken of opsta of zo, dan luister ik de soundtrack van de musical Hair. Dikke tip van mij. Hele mooie muziek. En dat luister ik bijna elke dag.
2: Radar. De beste albums hoor je eerst in Radar.
3: Studio Brussel.
0: Kijk, dat vind ik nu grappig. Vrouwtje die inspiratie haalt uit Hair, de musical, en daar een potje eten op kookt. Je mag het er zo bij denken, dat weten we dan ook weer al. Dit is Geen Rem van Vrouwtje.

0: the questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Net als van de bierbuik Frigo Box Rock van Get Down Services worden wij evenzeer gelukkig van Rachel Chinu Riri. Als ik jullie berichtjes toch mag geloven in de app van VRT Max. Daar is het zonnetje, niet alleen buiten, maar ook op je radio. Rachel Chinu Riri, geef toe, niet zo makkelijk om uit te spreken. Ze worstelde er zelf ook een klein beetje mee, want ik heb ze kunnen spreken vorige week. Binnenkort komt haar nieuwe album I Think I Spoke Too Soon eraan. En het werd een supergezellig interview met één heel opvallende passage die nu super relevant is geworden. Rachel, die mij vraagt naar mijn favoriete nummer op haar nieuwe album. En ik schoot blijkbaar meteen raak.
2: What's your favorite?
3: Yeah, I went fully on for the synth atmosphere. Broken Chair.
2: Yes!
3: I hope it's a new single. You've released two already. Is it the third one?
2: Maybe. We'll see. We'll see if it is. It's, well, yeah. Okay. That makes me happy because I love that song and I wrote it with Mary White and Lucy Dacus.
1: Sinds gisteren is die nieuwe single dus uit. En ze schreef hem met onder andere Lucy Dacus van Boy Genius. En ik heb hem geraden. Ik heb hem voorspeld. Helemaal. En je gaat snappen waarom. Opbouwende synths ga je krijgen vanaf het begin. En dan een refrein dat de eerste keer al supergoed binnenkomt. En dan komt dat refrein nog eens terug. Want zo zijn refreinen. Die komen al wel eens meermaals terug. En die tweede keer wordt dat nog groter gepakt. En dit wordt misschien wel je nieuw favorietje op je plaat van Rachel Chinu Riri. Net als de mijne. Broken Chair uit... sinds vandaag. Radar.
4: Studio Brussel. Hi, my name is Rachel Chinu Riri and this is Studio Brussels. Life is music.

0: stuurt in de app dat ze heel het weekend naar dat nieuwe album van Nothing But Thieves heeft geluisterd en nu echt grote fan is geworden van de band.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ik vraag me af of je duimen al een beetje zijn geconditioneerd. Zo elke keer als je hoort dat er een Ticket Tuesday vraag aankomt en je zo meteen je antwoord moet sturen in de app. Er staan tickets op het spel voor Yard Act. Ik volg de band al sinds hun eerste album en nu zitten ze al aan hun derde. You're Gonna Need a Little Music. Het is een hele speelse band. Gisteren hoorden we luisteraar Domino zeggen dat hij op de eerste rij stond als de tuf van de zanger in de lucht of door de lucht vloog toen hij zijn micro weer even kwijt was. Beetje chaos, maar veel gitaren, veel dansplezier ook bij Yard Act. En vrijdag kan je dat gaan meemaken in de AB. Als je weet op welk groot Belgisch festival Yard Act stond deze zomer, stuur het nu door in de app en dan heb ik misschien al plannen voor jou voor deze vrijdag.
3: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
4: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
11: Wat nu?
9: Ja, ik bel erop de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
13: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
14: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
15: Wat?
14: Hier staat op alle modellen.
15: Ja, ja.
14: En die prijzen zijn die gecheckt?
15: Absoluut.
14: De Ford Puma vanaf €19.900.
15: Yep.
14: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
15: Oké.
16: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
17: Ford.

0: Overmono. En ik ken nog een bandnaam die klinkt alsof het bandje uit de buurt zijn eerste optreden geeft onder de carport van Tante Francine.
1: Studio Brussel.
0: Maar Yard Act is ondertussen veel meer dan dat. Hallo, wie heb ik aan de lijn?
2: Hallo, dat is met Ushi.
0: Hey Ushi, hey, dat vind ik een superleuke naam. Vind je hem zelf origineel?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik ken maar twee andere Ushis of zo dat ik al van gehoord heb, dus het is vrij uniek.
0: Vind ik altijd belangrijk dat je content bent over je naam en dat je een unieke hebt. En jij hebt allebei, Ushi. Super tof. Vrijdag, AB Yard Act. 3 trefwoorden, maar ik heb van jou een juist antwoord nodig natuurlijk, Ushi. Weet jij op welk Belgisch festival Yard Act stond deze zomer?
2: Ja, dat was Rock Werchter.
0: Komt er zonder verpinken uit, jij wist het gewoon, Ushi.
2: Ja, klopt.
0: Is dat omdat je de band een beetje op de voet volgt of moet je ze nog wat beter leren ontdekken?
2: Wel, mijn vriend is er wel fan van, hij luistert er wel af en toe naar. En voor mij is het wel een nieuwe ontdekking, maar ik vind het ook wel leuk klinken. Dus kijk er naar uit om te gaan naar de AB.
0: Voilà, dat is nog een bonuspuntje dat je bij hebt gescoord hier bij het Radarteam. Je staat open voor experiment, voor nieuwe bands, om die te leren ontdekken. Dat is 100% Radar, Ushi. Dat is al wat we nodig hebben. Geniet daarvan, van die AB-show van Yard Act. En ik wens je een hele fijne avond. Dag, Ushi.
2: Ja, dank u wel. Elke dinsdag bij Studio.

0: Sun Has Set van Bieber Doobie. Na 8 uur staat er een Ierse special voor je klaar. We duiken in heel die Ierse scene. Eerst Sienna Spyro.
1: Radar. Studio Brussel.
0: Ze won op de VMA's afgelopen weekend nog de VMA voor Best New Artist. Ze is net 21 geworden en dit is Great Expectation.

0: En toen, na dat tuur had je geghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
0: Ach.
5: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleebaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. De start van het academiejaar betekent voor duizenden Belgische studenten ook de start van een buitenlandstudieavontuur. Dat vraagt om wat voorbereiding. Controleer ruim voor vertrek of al je reisdocumenten in orde zijn. Je identiteitskaart, paspoort, betaalkaarten. Denk ook op tijd na over je verblijf, want ook in het buitenland zijn kamers snel verhuurd. En verlaat je daarbij tijdelijk je kot in België? Check dan even wat hierover in je huurcontract staat. Nog een laatste puntje? Informeer je over de gezondheidszorg ter plaatse. Soms heb je een aanvullende verzekering nodig. Want nieuwe horizonten verkennen doe je het best in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
7: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music.
10: Life is music.
11: Studio Brussel.
12: 8 uur nieuwjaarsavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna. Maar de onderhandelingen werden toen opgeschort omdat onder meer minister Kervits onwel was geworden. De ministers zaten opnieuw samen sinds 16:30 vanmiddag. Er is een begroting in evenwicht, zei minister-president Diependalen zo net. Maar details wil hij nog niet geven.
13: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dat is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
14: En de Vlaming zal dit wel voelen, namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan, dienstverlening die geschrapt wordt.
13: Daar kan ik, ja inderdaad, het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
12: Morgen leest Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Oekraïense president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van 3 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Hij deed dat met een bericht op sociale media. Dat ons land die F-16's zou leveren was al bekend, maar het is geen toeval dat Zelensky net nu zijn bedanking de wereld instuurt. Dat zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
15: Kiev ligt, de hoofdstad in Oekraïne, ligt elke dag, niet alleen nacht, maar ook elke dag onder vuur van Russische drones. En met die F-16's, die 3 die wij zullen leveren, kan je ook aan luchtafweer doen. Dus hij zegt aan zijn eigen bevolking, kijk, er is hulp onderweg, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw. Maar hij zegt ook aan de Russische tegenstander, kijk, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw, hou nu toch eens op, want er zijn landen die ons blijven steunen.
12: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken, het indienen van onjuiste jaarrekeningen onder meer, maar ook het opstellen van schijncontracten om bijvoorbeeld investeringen van de eigenaar uit de Verenigde Arabische Emiraten te maskeren. Sporteconoom Thomas Peters.
9: Wat dan vooral hier ook nog van belang is, is natuurlijk dat de Premier League eigenlijk ook argumenteert dat Manchester City bewust heeft geprobeerd om de Premier League te misleiden. Namelijk sponsorinkomsten hoger te maken om eigenlijk te verhullen dat er bijdragen van de eigenaar zijn.
12: City, de club van Rode Duivel Jeremy Doku, ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf Manchester City riskeert is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Het blijft nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden in de Kempen. Later is er kans op een bui. Meer op 14nieuws.be.
2: De Koning. De slimme kijk op ramen.
10: Hi, this is Fontaines DC.
11: Hey, we're Kingfisher.
16: What's happening? We're Nika.
17: Hey, we're Flying Thread.
18: What's the crack? It's James from the Murder Capital.
19: Hey, I'm Hosier.
20: This is Inhaler.
21: I wear Bleach 93.
10: And you're listening.
11: You're listening to Radar.
16: Radar.
22: Radar.
23: On Studio Brussels.
24: Studio Brussels.
25: Studio Brussels.
2: Radar.
26: Radar.
2: Thomas Michiels.
3: Guinness en St. Patrick's Day, die trefwoorden zou je slimste mensgewijs makkelijk kunnen vinden. Maar weet ook dat er in de Irish pubs veel talent op zoek is gegaan naar speelkansen zoals Fontaines DC.
27: You're listening to the best radio station in the world.
28: The best radio station ever.
27: This is Studio Brussels.
28: Life is music.

Marianne van Fontaine's DC, de nummer 1 in de afrekening. En die is Iers. Beetje context, dit is het volkslied van Ierland natuurlijk. Had je niet meteen herkend waarschijnlijk. Maar ik vind het een goede sfeerzetter. Dat is heel dankbaar natuurlijk, die nummer 1 plek van Fontaine's DC, om mijn punt vanaf de start van deze Ierse special heel duidelijk te maken. Namelijk dat de playlist van Radar en van Studio Brussel overspoeld wordt door Ierse artiesten. Omdat ze het zo goed doen. Ik vind het een mooi volkslied. Maar laat ons vooral eens luisteren naar die artiesten die verstopt zitten in de playlist die je dagelijks op je radio hoort.

Florence Road, Inhaler, C-Mat, Hozier, Bleach 93 en ga zo maar door. Het is opvallend. Al die Ierse artiesten die zijn de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. En dit uur gaan we op zoek naar antwoorden. Hoe komt dat? We bellen zo meteen al met een expert in fenomeenherkenning, zou je wel kunnen zeggen. Robert Meijerink, want hij is programmator van Eurosonic. Dat is een showcase festival dat ieder jaar doorgaat in Groningen. En daar wordt talent gescout, gespot en vooral op een podium gezet. En meestal groeien die dan uit op podiumbeesten die onze festivalaffiches de komende jaren zullen domineren. Zoals Florence Road.

0: Florence Road. Wil je zelf trouwens nog een artiest horen die uit Ierland komt dit uur? Stuur die dan zeker door in de app van VRT Max. Zoals beloofd ga ik nu even bellen met Robert Meijering van Eurosonic, want dat is een talentscout pur sang. Dag Robert, jij bent boeker van Eurosonic. Dat lijkt me een aardsmoeilijke taak, want jij moet dag in dag uit benches scouten.
1: Daar komt het wel op neer. In ieder geval is mijn werk met muziek bezig zijn. Scouten is denk ik het juiste woord. Ontdekken, eigenlijk heel veel bestuderen ook. Hè? Eurosonic is natuurlijk een muziekconferentie, maar vooral ook een showcase festival wat zich focust op artiesten uit heel Europa. Opkomend, nieuw. Artiesten die de grotere of de middelgrotere of de kleinere toffe festivals willen spelen. Ja, die curatie die nemen we natuurlijk heel serieus in Groningen bij Eurosonic. En daar zit nou eenmaal heel veel werk aan vast.
0: Dit jaar, Robert, die eerste namen zijn aangekondigd voor de 2027 editie. En er valt nog iets op. In de programmatie is het focusland Ierland. Wat wil dat eigenlijk zeggen, focusland, en hoe bepaal je dat?
1: Eigenlijk hebben wij al heel snel zijn we begonnen toen we met de Europese artiesten begonnen. En dat was voor mijn tijd, zo oud ben ik nou ook weer niet. Eigenlijk komt het erop neer dat het focusland is. Zijn wij het leven gaan roepen om veel meer inzicht te krijgen wat er nou speelt in zo'n land. Waarom gaat het in Ierland om de Guinness? Of is dat kraanwater zo kraakhelder en goed en gezond? En stroomt er ook iets anders door waarom er zoveel goede muziek uit Ierland komt? Ja, dat willen we eigenlijk toch ook op die conferentie bespreken. En dat zal ook verder gaan, dat je ook de sector, de agenten, de managers kan ontmoeten daar. Die zullen er ook rondlopen. Maar eigenlijk gebruiken we het vooral om wat meer bewustzijn te kweken op de conferentie, op het festival, bij de bezoekers van Eurosonic Noordslag. Maar ook echt het land in de schijnwerpers te zetten door veel meer onderwerpen die aan Ierland gekoppeld zullen worden aankomend jaar te bespreken en te belichten.
0: Ja, ik vind het precies ook wel een goed moment voor Ierland. Hè. Ik spreek van een Florence Road, zag ik daar vorig jaar al. Maar Bleach 93 kan je ook nergens meer wegdenken. Die zijn er om te blijven. Nee. Het is echt wel het moment. En dan moet ik nog iets verder teruggaan van TSDC. Ja, het lijkt wel alsof het echt het goede moment is om 2027 in het teken van Ierland te zetten. Is daar op voorhand ook over nagedacht? Of is die bal aan het rollen gegaan? En is dat nu toevallig dat de sterren goed staan?
1: Nee, het is niet helemaal toevallig. We werken, je zei het net zelf al, van ben je al met 28 bezig. Dan kan ik wel heel eerlijk zijn en zeggen, ja, we zijn wel met 28 en ook met 29 bezig met die focussen. Dus we hebben Ierland 2 jaar geleden gekozen. En dat had ook echt wel te maken met het succes van een Fontaine's DC, een Hozier, Murder Capital. Er zijn natuurlijk Lancome. Er zijn zoveel interessante artiesten op verschillende niveaus. Opvallend. Ze zijn dominanter en dominanter aan het worden. Terwijl het zulke lieve mensen zijn uit Ierland. Warmhartig. Ja, het is toch opvallend dat er elk jaar weer een nieuwe class opstaat. Ja, ik ben ook wel vol vertrouwen over de inhoudelijke selectie, de muziekselectie van volgend jaar. Je noemde net Bleach al. Er is toch echt iets aan de hand. Vandaar dat we ook inderdaad wel kunnen zeggen nu van we hebben de focus op het goede moment gekozen.
0: Ja, sowieso. Robert, we bellen zo meteen nog heel even verder, want je hebt nog een leuke tip meegebracht van Eurosonic 2027, die nog niet gelost is. Maar ondertussen luisteren we naar die Bleach 93. Wat een band. Ze stonden al meer dan een handvol keer in ons land en op 15 januari keren ze nog eens terug.

0: heb nog steeds Robert aan de lijn, die dit jaar Bleach 93 heeft geprogrammeerd op Eurosonic. Een van de Ierse artiesten die het heel goed doet, maar ik ben natuurlijk benieuwd. Robert, laatste vraag, maar jouw persoonlijke tips, als we het dan toch over Ierland hebben, dat focusland. Jij weet wat er misschien nog staat aan te komen. Misschien zijn er nu al bij die eerste batch namen bij die we zeker moeten gaan spotten. Of toch de mensen die naar Eurosonic afzakken. Of die we de komende jaren gewoon allemaal een beetje in de gaten moeten houden van die Ierse act. Naast Bleach 93, zal die dan al zelf noemen. Heb je zelf zo nog wat muzikale tips, artiesten?
1: Ja, weet je, wij zijn nu ongelooflijk druk bezig. En we zullen heel snel de volledige Ierse focus bekendmaken. Ik denk Bleach 93 gaan we het niet meer over hebben. Dat is gewoon de nieuwe, your new favorite rock band.
0: Klare koffie. Ja.
1: Ja, precies. En los daarvan hebben we ook Aaron Rowe aangekondigd. I'm headed for northern France, to a river they call. Aaron Rowe heeft zich gedistanceerd, of eigenlijk die zat op de Ed Sheeran Tour in Amerika. Nou, die was stiekem ook in het nieuws, want hij was, net zoals Macklemore, is hij ook direct eruit gestapt. Maar Aaron Rowe is gewoon, ja, een rete goede singer-songwriter. Yes,

0: Ik heb hem echt wel te plaatsen op het niveau van Sam Fender en Lewis Capaldi. En dan is dit de nieuwe league, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus ik denk, als je hem niet kent, ga hem luisteren en beoordeel zelf. En wat er nog in het vat zit, ja, ik kan één tipje van de sluier lichten. We hebben een hele mooie nieuwe bevestiging. Die wilden we vorig jaar ook al boeken. Hebben we echt expres mee gewacht. Dat is de band Theater. Goede postpunk. Weer heel anders dan Fontes DC en ook de Murder Capital. Toch weer de nieuwe class. Dus ga het vooral beluisteren, zou ik zeggen.
1: Heel fijne tip van jou, Robert. En meteen een primeur voor de radarluisteraars. Theater, ook een Ierse ontdekking op die line-up van Eurosonic. Dit is The Fall.

0: Thomas Michiels.
1: Dat was C-Met en je hoort alleen maar Ierse artiesten tot 9 uur. Welkom in de Ierland Special. Nick uit Geel die stuurt U2. Die moet je zeker vermelden, Thomas, want die hebben Ierland voor een groot stuk op de kaart gezet. Moet ik gelijk ingeven. Luca Bloom, The Cranberries, Christy M. wordt allemaal doorgestuurd, maar jullie zijn heel duidelijk in de app van VRT Max over één Ierse band die de afgelopen dagen veel indruk heeft gemaakt bij jullie. Curbiers. Ze speelt de Pukkelpop aan Vlaarden. En ze komen dat nog eens overdoen op 5 december in de AB. Met hun nieuwe plaat die vrijdag uitkwam. Speciaal voor jullie vroeg ik zanger Dan van Curbiers of dat echt zo'n dingetje is, die Ierse scene. Is daar een vriendschap? Sturen die naar elkaar? Voelen zij ook dat er iets aan het gebeuren is in die scene?
2: I think we're all really, you know, respectful of each other and where we come from to make this music and how we get out of bed every morning and pick up the guitar or learn, you know, new songs and stuff. Everyone is trying their best to do these things and it's hard, you know. And it's so amazing to see Irish bands in Germany or Belgium or in any of the countries playing like festivals and stuff. I mean, you just send a message meaning like, hey, I'm proud of you guys, like, you know, I'm excited to see you guys do this, and then they'll do the same. And it's a beautiful thing. You feel like you're part of something, and why not revel in it, you know? Why not be positive?
1: Doen we misschien te weinig deze dagen positief zijn en dat ook super hard omarmen. Hoe schattig. Dus Curbiers die sturen dan berichtjes naar Fontaines, zo stel ik het mij voor. En omgekeerd, maar ook naar hun andere vrienden van die upcoming bands. Florence Road misschien, die zo net hun spullen waren gestolen worden in L.A. Misschien hebben ze dan ook een hart onder de riem gegeven. Ik ben het even helemaal kwijt. En hebben ze misschien gewoon gestuurd. Zeg, we hopen dat alles daar goed komt in L.A. Florence Road bestolen. Maar ik denk dat de andere Ierse bands lieve woordjes sturen naar elkaar. Zo zegt Dijne toch van Curbiers. Sorry, ik ben me even in een rare bocht aan het worstelen. Aan de andere kant, die lieve Ieren, ze zijn ook wel nederig.
2: I don't know if it's the low self-esteem thing or whatever, being an Irish thing, but you always feel like someone's just gonna go, Frank, you know, we got you. It's all a joke. All these people are bots. All these people are fake. No one actually likes your band. I think that's an Irish thing. I would assume when U2 got their first Grammy, they were like, oh, Jesus, no, it's not even that good. You know what I mean? I think we very much are very aware of what's happening around us and really excited about it. But you have to keep your head straight.
1: Zelfs als er Grammys worden gewonnen door U2 bijvoorbeeld, dan denken ze van, ja, misschien is het fake, misschien is het allemaal de Truman Show, doorgestoken kaart. Het kan niet waar zijn dat we zo aan het blossomen zijn, die Ierse scene. En toch is het zo. Wij zijn al een half uur goed aan het varen op die Ierse muziek en we gaan het nog een half uurtje extra doen. Deze is Nothing Happens Twice van Curbiers.
0: Radar. Studio Brussel.

0: deze Air van Bicep. Een tip door Vicky uit Antwerpen. Jullie sturen heel veel Ierse verzoekjes door in de app. Ik krijg het nog een beetje Tin Lizzy door. Dat zijn goede gitaren. Dat is logisch dat we die reflex een beetje maken. Er zijn veel Ierse gitaren die op ons pad komen. En toch heb ik nu iemand aan de lijn die een totaal andere band heeft met Ierland. Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo, met Lore.
0: Ah, dag Lore. Ja, ik ga een beetje luider zetten, dan kom je lekker goed door. Lore, je hebt een band opgebouwd met Ierland door op Erasmus te gaan, maar niet in Ierland. Vertel.
1: Nee, dat klopt. Ik ben op Erasmus geweest naar Praag. Super fijne stad. Maar ik heb daar heel veel Ieren leren kennen. En ja, ik ben die afgelopen jaar heel veel gaan bezoeken, want de vliegtuigtickets naar Ierland zijn niet zo mega duur. Dus ik ben daar wel een paar keer geweest, vooral in Dublin.
0: Alright, goed. Dus Ieren leren kennen. Zijn het gezellige mensen?
1: Ja, het zijn super gezellige mensen. Die zijn heel, heel open en toenaderbaar en... Ja, echt heel gezellig. Gewoon om een spelletje mee te spelen in de pub daar.
0: Oh, zalig. Ja, het klinkt al super warm. Daarnet hoorden we ook Dan van Gurriers. Die vertelt dat ze onderling ook berichtjes sturen naar elkaar. Die Ierse scene, heel gezellig onder elkaar, maar blijkbaar ook leuk om als vrienden te hebben. Welke artiesten uit Ierland, Lore, heb je nu op je radar staan sinds dat je die mensen kent?
1: Ja, oprecht een vriend van mij toen ik daar was in januari. Ik was toen wel bezig met nieuwe muziek te ontdekken. En hij had mij toen Dolph Ellis aangeraden. Mm-hmm. En dat was toen

0: Ja, sorry hè, Lore. Ik wil altijd zo'n stukje muziek horen. Dan ben ik meteen mee over welke artiest het gaat. En de luisteraars ook. Duff Ellis heeft ook op Pukkop opgespeeld.
1: Ja, dat was super fijn. Hij heeft zo'n mooie stem. Dat was echt zo'n goed winteralbum voor mij.
0: Oh, ja, en dan moet de winter er nog aankomen. Dus jij zit safe voor de rest van het jaar. Dat is wel leuk om te horen.
1: Ja, ik kan terug Duff Ellis gaan luisteren. Superleuk.
0: Dat is waar. En als je hem zou zien, dan verwacht je niet dat die man zo'n bloedmooie stem heeft. Dat is waar, hè?
1: Nee, exact. Dat ziet er een echt heel doodnormale mens uit. Hij zou niet opvallen als je hem zou zien lopen.
0: Inderdaad, Duff Ellis. Hij is wel nog heel jong, dus hij kan nog grote stappen maken als artiest. Zitten er nog Ieren in je favoriete playlist, Lore?
1: Ja, dus diezelfde vrienden van mij die hadden mij ook Madrasalach aangeraden. Hey, ha!

0: folky vibe. Daar staat Ierland ook wel een beetje voor bekend eigenlijk, hè, Lore?
1: Ja, ik vind het echt een supergrave band. Zo inderdaad, zo wat die folk vibe met zo wat de traditionele Ierse instrumenten. Maar zo, toch wel zoiets modern en hun eigen jonge twist. Ik vind die echt supergrave en ik hoop dat die heel snel eens naar België komen met een solo show.
0: Ja, ik snap het. Je wordt er helemaal warm van. Die Ierse folk, dat is echt een dingetje dat we beter moeten gaan verkennen. Niet alleen maar die schurende gitaren, maar Lore, die op Erasmus is geweest naar Praag, maar daar hele leuke Ieren heeft leren kennen, heeft dus ook Madrasalig leren kennen. We gaan samen luisteren, Lore. Wat denk je?
1: Ja, supergraag. Merci.
0: Heel fijne tips. Daf Ellis en dus deze Madrasalig met Blue en Gold. Fijne avond. Dag, Lore.
2: Radar. Studio Brussel.

0: Opinion van Kneecap en Casio Kids. En er zijn nog zoveel Ierse artiesten die jullie hebben doorgestuurd in de app. Groetjes aan Kingfisher, The Cranberries, Thin Lizzy, Hozier, The Murder Capital, Enya, Chalk, Bashed. En hier staat een Belg met een Belgische vlag te zwaaien. Decibel zometeen met Rick de Bruiker vanaf 9.
1: Brussel. 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Wat er in detail in staat, weten we officieel nog niet, maar enkele maatregelen waren al bekend. De dienstenchecks worden 2 euro duurder, de registratierechten stijgen van 2-3% en het groeipakket, het vroegere kindergeld, zal je maar tot je 23ste krijgen. Nu is dat 25. Er wordt ook geschrapt in subsidies voor bedrijven, zegt onze wetstraatjournalist Benedikt Koesement.
2: Het gaat bijvoorbeeld bij werk over die subsidies. Er wordt heel flink geschrapt bij bedrijven die subsidies kunnen krijgen om personeel om te vormen, om opleidingen te geven binnen het bedrijf. Daar wordt flink op geschrapt. Volgens het kabinet kost dat veel geld, maar levert dat te weinig op. Het was natuurlijk iets wat Demir op voorhand had gezegd van ik wil absoluut geen besparingen bij onderwijs, dus ik zal het zoeken bij mijn andere bevoegdheid bij werk.
1: Vervoersmaatschappij De Lijn krijgt ook minder geld dan beloofd. Morgen leest minister-president Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Partij Vooruit heeft een akkoord gesloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Ginny Beels en dus Vooruit in het provinciebestuur over. Dat schrijft de krant De Standaard en het nieuws is uit betrouwbare bron aan 14 Nieuws bevestigd. Gisteren zette Vooruit Beels uit de partij, onder meer voor deloyaal gedrag. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door die politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Oekraïnse president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van 3 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan zijn land. De F-16's hebben bijna hun maximale aantal vlieguren bij ons bereikt, waardoor het Belgische leger ze aan de kant schuift. Maar voor Oekraïne kunnen ze nog zeer nuttig zijn, zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
3: Bij ons kunnen F-16's vliegen tot 8000 uren. Maar het is niet dat die bij 8001 zomaar uit de lucht gaan vallen. Hè. Oekraïne verlegt en rekt die grens een beetje op aan het land. Is in oorlog en durft dus ook wat meer risico's te nemen. Die F-16's in Oekraïne worden gebruikt niet zozeer om Rusland mee te gaan aanvallen, wat wel zou kunnen, maar vooral dus om boven Oekraïne op een goedkopere manier drones te gaan neerschieten met het kanon dat erop zit.
1: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken, zoals het indienen van onjuiste jaarrekeningen, maar ook het opstellen van schijncontracten om investeringen mogelijk te maskeren. De club van Rode Duivel Jeremy Doku ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf City riskeert is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Wel nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. En opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
5: How do we feel, Belgium?
4: Can you believe it?
5: Make some noise out there!
4: Luister de hele dag naar Studio Brussel.
6: En win jouw ticket voor de beste concerten.
4: Decibel. Rick de Bruiker.
0: Ja, 2 uur lang bewijs dat België niet moet onderdoen voor de rest van de wereld met muziek van Jay Bernard, Gala Dragot en eentje Hyperfresh van Angel. Bonsoir.
6: Je luistert naar
4: Studio Brussel. Life is music.

En nu komt volgens mij het beste stuk van heel het nummer. Ah, die drums. Klinkt geweldig, klinkt big in American. Want dat is de sound waar hij voor gaat op zijn nieuwe album dat eraan zit te komen. Wild Swind, voor in november ergens, maar deze klinkt al heel goed. Love is on my mind, een meezinger uit het hoofd en uit de pen van Jinten de Pre, a.k.a. Jay Bernard. Je luistert uiteraard naar Decibel. Dat is jouw vaste afspraak op dinsdagavond. 2 uur lang eigenlijk gewoon muziek van om de hoek. Belgische klanken. En gisteren klonken die Belgische klanken ook live uit speakers in het depot in Leuven. Love is on my mind. Want daar kreeg je jong talent. Daar doen we elke laatste maandag van de maand een concert met jong talent trouwens. Gisteren dus ook met deze, Gala Dragot. Een stem uit de 1000, letterlijk uit 1000 Brussel. Dit is ze met Catch Me, I'll Surrender. Spar.

0: Straf toch? Gala Dragot, Catch Me, I'll Surrender. Het is dinsdagavond. Dat is een heel erg mooie dag om heel veel muziek te leren kennen. En vandaag heb ik heel erg verse muziek, maar echt als in superverse muziek. Staat nog maar een dik uur online. Ja, iets meer dan een uur. Maar ik heb hem hier al zitten. De nieuwe single van Angèle. We kunnen er zo meteen naar gaan luisteren. Dat zouden we kunnen doen, maar ik ga jou hopelijk net iets beters en net iets Belgischer doen luisteren.
1: Studio Brussel, Daisy Bell, Rick de Bruiker.
0: Ja, dat Angèle de laatste tijd fan is van de hardere beats, dat weten we eigenlijk al sinds ze deze loste met Justice.

Een samenwerking tussen onze Belgische Angèle dus en de Parijzenaars van Justice. Ja, Parijs, dat is natuurlijk ook de stad waar Angèle het meeste van haar dagen slijt. Nou ja, als de fiscus luistert, maximum 50% van haar dagen blijkbaar. Maar zo, dus die sound van Justice, die electro, die is aanstekelijk en die is eigenlijk ook wel best Belgisch te noemen. Want op haar allereerste nummer, dat ik straks laat horen, doet Angèle beroep op de beat van Sebastian. Sebastian. Doet die naam jou iets? Zegt jou dat iets? Doet dat een belletje rinkelen? Ik denk het wel. Als jij pakweg 15, 20 jaar geleden wel eens uitging op de tonen van de electro. Een genre dat eigenlijk ook bigger dan big was in België. Denk maar aan The Subs. Dat waren de koningen, denk ik, van de vieze, vuile, vettige beats. Of herinner je je deze nog? Ik heb deze niet meer gehoord, sinds ik ergens in een schraal jeugdhuis stond mee te springen. Sound of Stereo, superduper. Maar ja, evengoed Mumbai Science. Deze Lotus, veel gehoord. Ook in de weekends op Studio Brussel, heel vaak gepasseerd. Zoals ik zou een map met verschraald overtrokken, of met door verschraald bier overtrokken cd's kunnen bovenhalen. Maar wat ik vooral wil zeggen, Angèle die boort eigenlijk diep in ons collectief Belgisch bewustzijn. En dat door middel van een Fransman. Deze Sebastian. Want zo klinkt hij. Dit is zijn nummer Walkman. Een nummer van dezelfde tijd als de Subs, dezelfde tijd als Mumbai Science, dezelfde tijd als. En ik zeg dus, ja, Belgisch bewustzijn, maar eerlijk is eerlijk. Fraternité, paternité, boursin, devin, whatever. Het is eigenlijk een Frans-Belgisch geschiedenis, moeten we eerlijk in zijn. Maar wat er in Gent en in Brussel zo luid aan het spelen was, dat was natuurlijk ook in Parijs van dat. Met Justice, met noem maar op, en vooral ook met die Sebastian. Een producer die die gekke, zompige electrobeats nog zotter opknipte. Die nog geschiftere samples ging zoeken, nog dwazer aan de slag ging eigenlijk. En die ook, en dat is misschien wel het coolste, connected was met België. Want die Sebastian, ga eens even zoeken in die cd-mappen van jou van 20 jaar geleden. Je vindt die ook terug op een remix-EP van

Full for Love van Daspop uiteraard in de Sebastian Remix. Jawel, het is die naam dus, uit de jaren nul. Die naam uit de electro, die naam die ook echt connected was, die heel veel passeerde op electrofeesten hier in België, die nu in de credits staat van Angèle, die de beats onder handen heeft genomen. En dus ook waarmee Angèle heel wat Belgen weer wakker gaat schudden, denk ik. Ah ja, en had ik al gezegd dat ook Caroline Polacek meedoet op dat nummer? Nee? Wel, you're in for a treat. Het is net uit. Echt nog maar een dik uur. Angèle, Caroline Polacek en Sebastian met deze Love Triangle. Decibel. Studio Brussel. En ik zei het, hè. Vieze, vettige, zompige electrobeats. Van de hand van Sebastian... Angèle.

stevig. En die electro-sound. Angel, samen met Caroline Polachek op die beat van Sebastian. Ja, het doet niet verbazen, denk ik, dat ook Solvex in de credits staat van die plaat die eraan komt. Dat gaat mooi zijn. Dat gaat mooi zijn. Goed, nu nieuwe muziek van Alice May. Studio Brussel.

Volgende maand komt er een debuutplaat. Een nieuwe plaat alleszins van Alice May, waar ze al jaren naar uitkijkt en waarmee ze ook wat smoel laat zien. Dat hoor je duidelijk in die Not That Deep. Alice May, je krijgt vandaag, dinsdagavond, van mij het beste van Belgische bodem. Wat kunnen wij niet? We kunnen de gitaar doen blazen met Alice May, maar evengoed kunnen we gevoelige snaren

0: Ize, die staat deze donderdag in de Roma in Antwerpen. Als je dat nog nooit live hebt gezien, dan is dit misschien wel je kans.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Want het is simpel, het komende uur, als jij ergens Ize hoort in de playlist, dus als jij een nummer van Ize hoort passeren in de playlist, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app van VRT Max. Voilà. Maar ik was iets anders aan het uitleggen, toch? Ik was aan het vertellen dat wij Belgen alles kunnen. We kunnen harde gitaar, we kunnen gevoelige snaren en we kunnen ook

0: stem die je hoort, dat is de stem die in België dan sinds de neo-soul belichaamt. Het is een dame met de naam Helena Casella. Ze heeft roots in Brazilië en een familie propvol muzikaal talent. Je moet maar eens de naam Casella laten vallen in het Gentse. En je krijgt minstens 20 muzikanten aan je deur. Van haar broer tot haar nonkel tot. En nu heeft ze nieuwe muziek uit. Een tweede single van een aankomend album dat de titel Tumult gaat krijgen. Het komt uit in februari. En ze staat er hoogstwaarschijnlijk vaak mee op het podium, want dat heeft ze al gedaan. De laatste maanden stond ze al op Boomtown, in de Bolzaniuk, in de Vooruit, in de Roma. En ik zeg het, iedereen die haar live aan het werk heeft gezien, die is mij komen vertellen: heb je Helena Casella al gezien? Ja. En ik snap waarom iedereen zo enthousiast loopt. Zullen we luisteren anders naar die nieuwe muziek van de Gentse, Braziliaanse Helena Casella. Dit is Conclusions.
1: Decibel! Studio Brussel.

Dankzij de klanken van Jennifer. Met u, Jennifer. Track met de naam In The Sun. Hij komt met een nieuwe plaat vrijdag, getiteld Mazda. Het is grappig voor een gast die ik eigenlijk altijd op de fiets tegenkom in Brussel. Maar als het nog Mazda, het zal zijn dat ze Mazda de LZ niet meer binnen mag of zoiets. Vrijdag dus uit en hij staat er ook mee in de botaniek in Brussel. Komt hij volgende week alles over vertellen in deze show. Trouwens, bij wie moest je niet meer Ticket Tuesday sturen? Als er wie ook weer passeerde op de radio, moest je Ticket Tuesday sturen. Wink, wink.

0: altijd de drang om dit heel luid mee te zingen wanneer ik moet afkondigen. Maar gelukkig hebben mijn ouders mij goed opgevoed en kan ik sommige drangen binnenhouden. Het zou vreselijk zijn op de radio. Ize en Goodbye Letter.
1: Studio Brussel.
0: Elke dinsdag is van dat, dan schenken wij hier alsof de Sint en de kerstman samen een boek opengooien. Tickets weg. Ongelooflijk veel tickets voor shows die staan te gebeuren. Vaak uitverkochte shows. En ik had tickets, dat had ik al beloofd, weg te geven voor Ize. Die staat overmorgen al in de Roma in Antwerpen. En er zijn heel wat mensen die een bericht hebben gestuurd, maar er kan maar één iemand die tickets winnen en mogelijk zou dat wel eens Junior kunnen zijn. Goedenavond, dag Junior.
2: Goedenavond.
0: Dag Junior, gaat het met jou?
2: Goed, goed.
0: Je klinkt een beetje zenuwachtig.
2: Nee, nee, zeker niet.
0: Je bent all chill?
2: Ja.
0: Waar woon jij?
2: Ik woon in Antwerpen.
0: Perfect, de Roma, dat is. Hoe ver fietsen?
2: Een half uurtje ongeveer.
0: Perfect. Goed, dat zit al in orde. Maar alsnog ga ik jou één vraag stellen. En als jij daar het antwoord op weet, dan mag jij naar die show. Goed?
2: Ja.
0: De vraag is, met welk nummer won Ize de nieuwe lichting?
2: Ik denk Goodbye Letter.
0: Ik ging al een fragment laten horen, maar kijk. We gaan alsnog... Zullen we dat is niet erg. Zullen we naar het fragment toch nog luisteren?
2: Top.
0: Welk nummer hebben we gehoord, Junior?
2: Ja, Goodbye Letter.
0: Kan jij die hoge noten trouwens meezingen?
2: Misschien tegen donderdag wel.
0: Goed, dat is het juiste antwoord. Anders ging je belachelijk maken op de radio. Haha, slim gezien. Goed, dikke proficiat. Die tickets die zijn voor jou, Junior. Veel plezier daar op de fietstocht van een half uur en een half uur terug. En vooral veel plezier bij het concert van Ize. Tot de volgende, hè.
2: Yes, top. Thank you.
0: Ciao, ciao.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
1: Is Ticket Tuesday.
3: Luister.
1: Speel mee.
3: En win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

Siska Siska. En For Me. Staat op haar debuutplaat Page of Cups Reverse. Maar het schijnt een tarotkaart die mogelijk geluk brengt. Dat weten we eigenlijk niet. Ik zou het moeten opzoeken. Maar ze is al sinds aangekondigd om ook langs te komen in de Zwerver in Leffingen. Daar staat ze op 6 maart om die plaat voor te stellen. Het is vandaag 29 september. En het is morgen, straks eigenlijk al om middernacht, exact 10 jaar geleden dat deze is uitgekomen. Ik bedoel, deze.

ik heb verschillende fouten langs alle kanten, denk ik. Maar herken je het? Ken je het? Ja, dit is de oude versie, ik weet het. Het gaat niet over deze versie. Dit is Breinterrein, ken je die al? Dit is de versie, de eerste versie die Bazaar ooit schreef, waarmee ze op Radio 1 live sessies zijn komen spelen en dergelijke. Maar ik heb het over dit nummer, of toch al sinds het album waar dit nummer op staat, dat morgen exact 10 jaar oud wordt.

Jawel, morgen wordt dat debuut van Bazaar het album met die gigantische hit Goud. Een nummer waarmee een eikpunt werd gezet eigenlijk in de Belgische popmuziek, kunnen we wel zeggen. Wel, dat album, genaamd Echo, dat wordt 10 jaar oud. En dat is een plaat, misschien herinner je dat, met veel meer dan enkel Goud.

0: Ja, van chaos tot tunnels, tot nacht, tot voodoo, uiteraard ook goud. Het was het debuut van vier kerels, beter uit Antwerpen, die ja, toch iets opvallend deden in die tijd. Die alternatieve pop maakten in het Nederlands.
1: Decibel, Rick de Bruiker.
0: En in 2016 was dat opvallend, maar het heeft dan opgeleverd, want het is een album dat goed was voor een gouden plaat. Ook iets opvallend, na een week dat die plaat was uitgekomen, stond hij al op de eerste plaats in de Vlaamse Ultratop. Dat was ook nog eerder voorgekomen. En Bazaar werd genomineerd voor 7 Mia's dat jaar, waarvan ze er 5 verzilverd hebben. Dat is eigenlijk al maft. En waarom vertel ik dat allemaal wel? Omdat ik ervan overtuigd ben dat Bazaar een punt is in de belpop. Een belangrijk punt, want er is een voor- en een na-Bazaar. Vraag dat maar aan Flip Kaulier, alleskenner en alleskunner en zelf ook een grootmeester in de belpop. Al had hij zelf niet meteen door dat Bazaar zo groot zou worden toen hij het de eerste keer hoorde.
2: Als ik heel eerlijk was, de eerste keer dat ik Bazaar hoorde, was dat op Radio 1. En ik was niet zo heel aandachtig aan het luisteren, denk ik. En ik had het niet door dat er iets speciaal aan was of zo. Of dat er iets mee ging gebeuren. Ik dacht van, ah ja, oké, ja. Het is in het Nederlands. En verder stond ik daar eigenlijk niet bij stil. Het is pas een tijdje later, toen ik goud hoorde, dat ik dacht van, oh, wauw, ik heb me vergist. Er is hier iets aan het gebeuren. Er is hier iets aan de hand.
0: Ja, er is iets aan het gebeuren en er is iets aan de hand. Want die band die ontploft echt in 2016 in het Nederlands. Maar het is niet enkel dat Nederlands dat het hem doet. Volgens Flip.
2: Ik denk dat ze ineens enorm goed de tijdgeest wisten te vangen en te vertalen naar muziek. En dat zagen ook aan alle jonge mensen die daar volledig opsprongen. En dat is iets, ja, ik weet niet of ze ervoor gedaan hebben of niet, maar er is eigenlijk geen echt grote kans dat je dat kunt. En als dat gebeurt, is dat iets fantastisch.
0: Ja, het blijkt al snel, Bazaar, dat is meer dan enkel goud. Ze zijn misschien wel een humus, een switch misschien zelfs, voor het gebruik van het Nederlands in de popmuziek.
2: Ik denk dat Bazaar voor het Nederlands een beetje geweest is wat dat Tof van Commerce voor het West-Vlaams was. Er werd al in het West-Vlaams gezongen, maar ineens was dat iets dat precies toch weer wat meer meetaalde en ook op Studio Brussel kon. En ik denk dat dat met Bazaar misschien een beetje hetzelfde was. Er was natuurlijk al populaire muziek in het Nederlands en je had ook rockmuziek in het Nederlands, like Gorky, De Mens, Noordkaap en zo verder. Maar met Bazaar is er toch iets gebeurd, een soort switch terug naar de mainstream, zonder dat het dan per se slager was. En je merkt toch wel dat je tegenwoordig wel veel Nederlandstalige muziek hoort die misschien net iets meer mainstream zijn.
0: Ja, dus we kunnen misschien wel stellen, er is dus een punt in die belpopgeschiedenis, er is een voor- en een na-Bazaar.
2: Ja, zeker. Er is zeker een voor- en na-Bazaar in de Belgische muziek, absoluut. Of dat nu ongelooflijk keihard is uitgesproken, dat weet ik niet, maar het heeft zeker een verschil gemaakt. Trouwens, proficiat de gast.
0: Ja, zeker en vast proficiat met 10 jaar voor dat debuut Echo. Dat alleen is al goud waard.

Die moest erin natuurlijk. Super diesel ticket naar de zon met die laatste zonnestralen in ons kleine Belgenland. Niet enkel zonnestralen, ook gewoon heel veel goed nieuws in het kleine Belgenland. Nu goed nieuws in de Belgische muziek. Deze OAC. Die ken je nog van de nieuwe lichting. Die heeft heel tof nieuws gekregen, want die mag op tour door heel Europa met deze Amerikaanse band. Het is de band Infinity's Song. Haters Anthem is een gigantisch nummer op Spotify onder andere. En zij mag daar dus mee naar Rotterdam, Parijs, Lyon, Zurich, Keulen, Hamburg, Berlijn, Istanbul, Madrid, Barcelona. Hoe zot is dat? Gekozen door een stel Amerikanen als klein Belgje. Fantastisch. Dik proficiat OAC. Dit is OAC en haar 9 to 5.

0: wordt geen 9 to 5, denk ik. Of hoop ik alleszins op die tourbus. Want wat heel november zit ze erop. Samen met de Amerikanen van Infinity Song heel Europa door om te gaan supporten. Straf toch voor het Belgische OAC. Leren kennen in nieuwe lichting. En als je inschrijft voor nieuwe lichting, ja, dan ligt de wereld aan jouw voeten. Je kan je trouwens nog inschrijven. Dan moest je een band of een project hebben, moet maar eens gaan kijken op VRT Max. En in april, 30 april, doet ze haar re-show in de AB, die OAC. 9 to 5. Goed, straks nog een uur met betere Belgische muziek. Deal?
1: Nothing but Thieves komt

0: Ticketsandinfo, livenation.be. Nothing but Thieves, live, samen met Studio Brussel.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Life is music.
2: Studio Brussel.
4: 10 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. En dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij het voorstel in de afspraak vanavond.
5: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn.
6: Ja.
5: Hoe dat je dat dan aanpakt, want dat is niet evident. Want hoe ga je om met een persoon die niet meer kan aangeven of dat men nog steeds bereid is om over te gaan tot euthanasie? Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring. 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
4: In het voorstel van Verlinde heeft iemand altijd het recht om de euthanasie te weigeren. De Partij Vooruit heeft een akkoord gesloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Beels en dus Vooruit in het provinciebestuur over. Gisteren zette Vooruit Beels uit de partij onder meer voor deloyaal gedrag, zoals dat heette. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door de politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna, maar de onderhandelingen werden toen nog opgeschort. De ministers zaten opnieuw samen sinds 4:30 vanmiddag en er is een begroting in evenwicht, zegt minister-president Diependalen. Maar details wil hij nog niet geven.
7: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dat is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
8: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
7: Daar kan ik, ja inderdaad. Het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
4: Morgen legt minister-president Diependalen zijn uitgestelde septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzara El Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde de partij van Mansouri de meeste zetels binnen. Maar dat de koning haar koos om premier te worden, komt toch als een verrassing, zegt correspondente Samira Jadir.
9: Het is echt historisch. Marokko heeft nog nooit een vrouwelijke regeringsleider gehad. En ook in de Arabisch-talige wereld is dat uitzonderlijk. Alleen Tunesië had eerder een vrouwelijke premier. El Mansouri is wel een zeer ervaren politica. Was minister en is jarenlang burgemeester van Marrakesh geweest. En met een vrouw als regeringsleider geeft Marokko natuurlijk ook een heel ander beeld van zichzelf af. Maar of dat laatste ook de reden van de koning was, weten we niet.
4: Er zijn geen explosieven gevonden na de interventie aan een Amerikaanse luchtmachtbasis in Engeland afgelopen weekend. Dat heeft de Britse antiterreurpolitie vanavond bekendgemaakt. 5 verdachte mannen werden toen gearresteerd die rondhingen in de buurt van de basis. Ze werden ervan verdacht mogelijk een terreurdaad te willen plegen, maar ze werden de volgende dag alweer vrijgelaten op borg tot ongenoegen van de Amerikaanse president Trump onder meer. De politie zegt nu dat ze voor die vrijlating goede redenen had. Het onderzoek loopt wel verder. Zacht vannacht rond 18 graden, morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden. Vanaf donderdag minder heet. Meer in de app van 14 Nieuws.
10: Bel. Van een Nederlandstalige meldhead tot een tip van Coeli. Jawel, een nieuwe prachtige stem aan het firmament van de Belpop. Maar dat na Ila.
1: Je luistert naar
3: Studio Brussel. Life is music.

0: Volgende week ligt hij daar, hè. In de bakken. Motherland, de tweede plaat van deze Ila. Ik geloof dat het echt goed gaat worden als je deze hoort, die Sorry. Belgisch. Wat krijg je van mij? Straks nog in de show een stem die gaat blijven hangen. Ik geloof het misschien niet, maar alles wat ik speel tussen nu en 11 uur is Belgisch. Hè? Dus die stem die je net hebt gehoord, Belgisch. Van om de hoek, van bij ons. Straks. Je krijgt ook een plaat die al 25 jaar blijft hangen. Eens taart of vlaai opsturen richting Limburg, richting Tim van Amel. Want het is 25 jaar oud, staat is in vlak van miljonair. Na Meldhead. Terug in het Nederlands. Victoria. Ja, waarom zingt Meldhead terug in het Nederlands? Dat is de hamvraag. Wel, waarom? Daarom, dat zei Frontman Sietse hier al eens een paar weken geleden.
1: Ik heb het nooit uitgesloten, maar de vorige plaat was gewoon geschreven in het Engels. En tussen het platen maken kost wat tijd. Dus we zijn nu 2 jaar verder, inderdaad. En deze heb ik gewoon een beetje natuurlijk terug in het Nederlands beginnen schrijven. Daar zijn geen grote gedachtegoeden over geweest. Decibel.

0: zeker niet met
1: meld het.
0: Ik weet dat ik het probleem ben. Altijd zo
1: nieuw single van een nieuw album dat eraan komt in het voorjaar van 2027 in Nederland. Dus toen ze ook in de AB trouwens in maart in Nederland opnieuw, denk ik dan. Iets anders. Ik kreeg vorige week een nummer in mijn mailbox binnen. Het gebeurt wel vaker. Ik kreeg dagelijks heel veel nummers binnen in mijn mailbox. Het was een nummer dat mij meteen... wacht, ik ga het gewoon laten horen. Dat is makkelijker. Heb je dat gehoord? Wat dat nummer deed, twee dingen met mij. Eén, ik dacht, holy shit, is dit Belgisch? Dat was het eerste wat ik dacht. En ten tweede dacht ik ook wel, ik herken die stem. Maar ik moest even nadenken. En ik denk dat jij die stem misschien ook wel kent. Want het is zo iemand waarvan je kan zeggen... the best kept secret in de Belgische muziek. Al is het dat niet meer voor Coeli of voor Fouad Sariki, a.k.a. Dutch Norris. Het is helemaal geen geheim voor hem dat die gast zoveel talent heeft. Het is een kerel met de naam Ian Godoy. En Ian en Fouad, die kennen elkaar al jaren.
2: Ian en ik, wij gaan way back. Zonder Ian hadden er nooit tracks geweest. Als Blessed, Seeking Closure, onze cover Standing in the Rain op Studio Brussel. Ik denk dat hij echt in al mijn hoogtepunten van mijn carrière is hij er wel geweest. Hey now, don't lose your face,
1: okay. Zijn stem dus. You know you gotta hold on. Op die Seeking Closure van Fahad, a.k.a. Dutch Norris. Maar dat is niet de enige plek waar je die al bent tegengekomen. Je hoort hem ook hier. Want die Ian Godoy die stond jarenlang naast Coeli op het podium en in de studio. En oh yes, Coeli is blij.
3: Eindelijk, de man Ian Godoy heeft eindelijk zijn eigen track uit. Dat is de guy achter elke Coeli-productie van Different Waters tot Alive. Alles heeft Ian mee co-produced. Die guy is echt talented en hij heeft kei lang geduurd, maar ik ben zo trots op hem. En dat hij zijn nieuwe track uit heeft, Babylon. Dus Ian Godoy to the world, baby.
2: Ik ben zo blij om te zien dat hij nu zelf muziek is aan het releasen en dat de mensen dezelfde gevoel daarbij hebben als mij. Super blij.
1: Super blij. Warm aanbevolen dus. Ian Godoy door Fouad Sariki, door Coeli. En ik denk, nadat jij dit hebt gehoord, dat jij ook een apostel wordt van die stem van Ian Godoy. Drissy met Babylon. Stacey Bell.
4: Studio Brussel.

met je kijken, ja, je kent het. Zoals de blik in die ogen die samen, dat is een engel. We hingen en hangen te samen, dat is forever, niet forever, ever. Jij en ik, ja, we maken verhalen, we vertellen, dat ze verder zeggen. Ja, je bracht mij in touch met mezelf, met mijn spirit. Ik ging diep net een 10, niet de 11, en I did it. Blijven tikken en maken het spel, and we win it. Je sais pas si toi tu te rappelles, maar dit is het. Ja, de liefde die dat je mij geeft, die laat mij nu voelen dat ik alles aan kan. We lachen echt zo vaak te samen, om even te zien waar dat we staan dan. Ben niet zeker of al deze shit, zonder uw invloed dat nooit echt bestaan had. Want ik voel me zo stoned en beneveld, elke keer dat ik baat in uw aandacht. Ik voelde me zo en verlegen, het was onzekerheid. Ik was op zoek, ging in het rood, ik duwde alles ver weg en dacht er safe te zijn. Ging door het woelige bos, zag steeds uw licht aan mijn zijn, om weer met twee te zijn. Nu gaan we door tot de dood, dans met de handen omhoog, tot in de eeuwigheid. Ging door met een klein beetje praten, ja, je kent het. Je doet mij soms even verdwalen, maar je brengt me terug. Ik val even, even in mijn adem, want die shit gaat te vlug. Uw aanwezigheid die is verslavend, like ik zit aan de drugs. Laat u zien in mijn spellen, mijn kaarten, geen uno. Gij en ik, ja, wij passen te samen, als in duo. Door mijn liefde, mijn handen gebaren, mijn gevoel ook goed. Je leerde mij vallen en opstaan, dus ik moet voort doen. Damn. Staat in de sterren geschreven, ik denk dat het leven laat zien dat dit is dat telt. Goddamn. Want dit is forever en eeuwig de weg die we delen. Ik voel dat het zo is bestemd. Yes, ik voelde me zo en verlegen. Het was onzekerheid. Ik was op zoek, ging in het rood. Ik duwde alles ver weg en dacht er safe te zijn. Ging door het woelige bos, zag steeds uw licht aan mijn zij, om weer met twee te zijn.

zijt jij stoned en beneveld. Binnenkort zit hij zijn eerste show in Paris. Heel benieuwd wat ze gaat pakken daar voor de Fransozen. Of mogelijk komen er dan allemaal Vlamingen die in Frankrijk wonen. Dus wat, we zullen wel zien. Zwaar gestoond en belevend. De Belgische muziek die klinkt anders sinds 28 september 2001. En dat heeft alles te maken met de passage van Miljonair. Want het is jawel 25 jaar geleden alweer dat Outside the Simian Flock uitkwam. Debuutalbum van Miljonair. Een album met parels. Parels.

0: kleine greep uit het album Outside the Simeon Flock, debuut van Millionaire. Het is een plaat die hen in de belpopgeschiedenis katapulteerde. Een plaat die ook internationaal heel goed binnenkwam. Reviews in grote magazines. En fans uit internationale hoeken, waaronder Josh Homme, de gasten van Muse, waardoor Millionaire zelfs mee op tour mocht met die gasten. Een plaat die dus nu 25 is. Hiep, hiep, hiep, hoera. Goedenavond, Tim van Amel.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Tim. Zeg, eerst en vooral, dikke proficiat. 25 jaar, dat is niet min. Ja, je hebt er niet veel meer voor moeten doen natuurlijk, behalve 25 jaar geleden die plaat uitbrengen, maar toch.
1: Ja.
0: Sorry dat ik ermee overval, maar zit dat bij jou vers in het geheugen, die verjaardag, of had je het zelf niet door?
1: Ik had dat niet door eigenlijk. Ik weet ook niet. Allee, bedankt ten eerste om mij erop te wijzen. Ik heb ook een vraag aan jou. Welke dag was dat precies dan juist? Was dat echt vandaag? Of
0: afgelopen maandag, dus gisteren. Ja, gisteren.
1: Oké, dan moet ik dat misschien ook wel ergens delen hebben of zo.
0: Of is in een agenda schrijven voor volgend jaar, voor de 26e.
1: Ah ja, 26. Maar ja, 26 is zo wat. Ja,
0: minder interessant.
1: Hè, misschien 30 even doen.
0: Voilà,
1: dan,
0: nog vijf jaar. Ja, 25 jaar geleden, dat is al even geleden ook. Waar zat jij op dat moment? Wat voor iemand was jij? Waar was jij mee bezig toen die plaat gemaakt werd?
1: Wel, weet je, dat is heel gek, maar ik word volgend jaar het dubbel van 25. Dus dat is echt in het midden van mijn leven tot nu toe gemaakt. En waar was ik toen? Ik kwam eigenlijk... De plaat zelf heb ik, ben ik beginnen schrijven, allee, zo rond mijn 20ste. En dan, ik was toen eigenlijk, dat was na de Evil Superstars. En dan ook eigenlijk, als ik mij goed meen te herinneren, heb ik met de Ideal Crash met Deus ook een tijdje meegespeeld. En ik denk dat ik dan eigenlijk van die tour, toen ik daar vanaf kwam, ben ik met Millionaire eigenlijk serieus begonnen. Als ik mij goed meen te herinneren, het kan ook zijn dat er nog voor was, maar toch alleszins na Evil Superstars.
0: En waar zat jij toen, weet je dat nog, met jouw hoofd? In welke headspace bevond jij jou toen je in die plaat geschreven werd?
1: Oh, ah wel. Ik wou eigenlijk een plaat maken, ten eerste, die dezelfde indruk zou maken op mensen als mijn favoriete platen op mij hadden gemaakt eigenlijk. Dus ik hield van alle soort muziek, maar zo van rockmuziek en funkmuziek en dansmuziek. En ik wou eigenlijk zo'n soort van mix maken van dat allemaal. Een aantal helden van mij in die tijd waren zo de Beastie Boys en Beck. En ja, het leuke is ook dat als je jong bent en je zit nog wel naïef eigenlijk, dan doe je die dingen gewoon eigenlijk zonder te veel na te denken. En dan soms zit je er ook te dicht op eigenlijk. In die tijd zat ik daar te dicht op. En ik kon daar eigenlijk... Allee, geen oordeel over vellen. En nu, na zoveel jaren, is er echt een afstand van kunnen nemen. En nu kan ik dat veel beter inschatten eigenlijk, van wat dat eigenlijk is of was.
0: Ja. En als je die nu opzet, die plaat, wat voel je dan?
1: Ja, ik zet dat eigenlijk nooit op eigenlijk wel niet. Maar ja, wat voel ik dan? Ik voel eigenlijk, kijk, weet je, ik heb, om eerlijk te zijn, heb ik altijd veel weerstand gehad tegen die plaat. Ja, ook een soort van, ik vond dat niet zo goed eigenlijk persoonlijk. Maar dat komt eigenlijk uit een onzekerheid eigenlijk eerder dan dat ik, dat is dat wat ik probeer uit te leggen. Van, ik zat er te dicht op eigenlijk en ik wou altijd beter, ik wou anders, ik wou meer, ik wou naar het volgende, ik wou door, ik wou technisch beter, dus als artiest wou ik verder en voor mij was dat niet goed genoeg of zo, maar eigenlijk had ik daar meer van kunnen genieten in die tijd. En uiteindelijk heeft die plaat wel veel teweeg gebracht, sowieso in mijn leven eigenlijk. En dus ik ben wel heel dankbaar en ik ben wel heel blij met die plaat.
0: Je zei daarnet, die heeft veel in gang gezet, die plaat. Ja, die plaat heeft heel veel in gang gezet voor jou, voor Millionaire. Dat is ook een plaat die internationaal enorm is opgepikt. Er zijn linken te trekken naar heel veel grote acts, waar je dan met Millionaire ook mee op tour mee kon gaan en dergelijke. Dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Wat herinner je daarvan?
1: Ja, als je weet, je, dat was eigenlijk, als ik 16 was, dan draaide ik platen van die mannen die me dan eigenlijk x aantal jaren later meevroegen op tour. En mij als we als gelijke beschouwden. En dan werden we vrienden en zo verder. En of dat nu gaat over Mauro, of over Tom Barman, of over Josh Homme, of over die mannen van Muse, of over wat dan ook. Dat was natuurlijk wel heel leuk in die tijd om dat mogen mee te maken allemaal. Hè. Dus ja, heel plezant. Maar ja, dus, weet je, youth is wasted on the young natuurlijk. Dus allez, je doet maar wat op dat moment. Ja, ja. En, Dus, ja...
0: Nee, ik snap het. Ja, het is 25 jaar geleden. Het is echt al een heel eind, een halve eeuw geleden. Een half leven geleden in jouw geval. Maar wel een plaat die ongelooflijk veel impact heeft gemaakt. Ik denk niet enkel bij jou, maar ook bij heel veel luisteraars. Tim van Hamel, dank je wel dat ik jou er even over kon bellen. En ik zeg het, ja, misschien toch een taart gaan kopen om het dan alsnog een beetje feestelijk te maken vandaag.
1: Ah, wel. Weet je, ik ga ze misschien zelfs nog eens opzetten, jong. Dan ga ik
0: voilà. Dat is goed. Dikke merci, hè.
1: Alright, yo, muziek is uit.

0: из игру. Ik weet dat Koen Buijsen van Zornik fan is van deze cat. En die zal mogelijk op 30 oktober toch ook nog eens langs de lokale platenwinkel gaan dan die Koen. Om een nieuwe album van Isaac Crew te gaan halen. Met meer uptempo songs, meer meezingers, meer bombast. Goed, je bent aan het luisteren naar Studio Brussel. Het is dinsdagavond, dat wil zeggen dat we 100% Belgisch draaien. En alsnog straks... Ja, ja. Bond. James Bond. Maar dan van om de hoek. Jacques van den Broek, of zo heet hij dan waarschijnlijk. Die krijg je op de radio. Straks wordt het allemaal wel duidelijk, denk ik. Eerst nieuwe muziek van Emma Hessels. Een warme stem. Die keer al vaker laten passeren met de Woolen Women. Wel, die heeft nu ook de smaak te pakken. We hadden het er net nog over Bazaar. Die hebben 10 jaar te vieren. 10 jaar sinds hun debuutalbum. Het waren zowat de eerste die terug die coole, hippe, Nederlandstalige popsound de wereld instuurden. En Nederlands weer hip maakten. Dat hebben we ook al gemerkt met Meltheads. Ze hebben er net ook al gespeeld. Meltheads die terug in het Nederlands gaan zingen. Wel, die Emma Hessels die heeft nu ook die smaak te pakken. Want ze heeft een nieuwe single uit. Die heet Tantalus. En die is volledig in het Nederlands. Dit is Emma Hessels.
1: Studio Brussel.
2: Decibel.

0: een goede band in elkaar te steken, heb je best wel wat ingrediënten nodig. Maar een goede stem, die is toch wel echt heel belangrijk. Hebben ze gelukkig. Danny Blue met de stem van Sam de Neff. En Stunner. Binnenkort begint het filmfestival weer in Gent. Dat is tof, maar op de radio natuurlijk weinig soeps of films laten zien. Maar gelukkig is er elk jaar ook een pak muziek.
1: Studio Brussel. Daisy Bell. Rick de Bruiker.
0: Ja, elk jaar doet het filmfestival van Gent en de 404 daar Videodroom. En dan doen ze van alles met de muziek rond films. Een pak artiesten bijvoorbeeld gaan aan de slag met de soundtrack van films. Je hebt internationale namen zoals Mum, zoals Yusu, Alabaster de Plume of Mary Lattimore. Maar je hebt ook, en dat vond ik heel erg tof, een ode aan deze. Oh jawel. Bond, James Bond, komt naar Gent op zaterdag 17 oktober. Want daar krijg je een volop Belgische versie van de muziek uit de James Bond. Het wordt een uniek soundtrackproject, dat ze er zelf op hebben gepakt. Uniek soundtrackproject zonder film. Dus de film is niet te zien, maar je krijgt wel een once in a lifetime muzikale hommage aan het Bond-universum. Met onder andere Gustav. Met Iskander Moon, met Helena Casella, met Dushime, met Eunice, met Iskander Moon, met Johannes in zijn naam, die allemaal aan de slag gaan met muziek uit die Bondfilms. En je hebt natuurlijk heel wat om uit te kiezen. Ik denk bijvoorbeeld aan deze. Jack White en Alicia Keys, kan perfect. Of een klassieker, een heel erg goede klassieker. Gold. Finger. He's the man, zeker wel. Shirley Bassey en haar Goldfinger of deze.

0: Adele en haar Skyfall. Om maar duidelijk te maken, er zit een pak muziek in die James Bond film. En er zit natuurlijk ook een pak talent in ons eigen kleine Belgenland. Ik snap de combinatie 100%. Goedenavond, dag Johannes Verschaven.
1: Goedenavond, Saba.
0: Johannes, met mij gaat alles goed. Met jou?
1: Ja. Goed.
0: Goed, ik ben blij dat te horen. Zeg Johannes, wat heb jij met de films van James Bond? Want jij staat daar op de affiche.
1: Ja, ik ben al in Videodroom gepasseerd met een andere film. Dus het zijn allemaal die avond zo artiesten die al gepasseerd zijn een keer, die al een keer in die film gescoord hebben. En met James Bond hadden we gevraagd en ik zei direct ja, omdat in mijn jeugd, mijn moeder zei al van ja, James Bond, er is een nieuw James Bond. En wij zo, waar is die James Bond, wie is dat? En dan, dat was like zo'n legend van al belangrijk dat je dan naar het OK like Songfestival of zo, zoiets.
0: Oké. Okay.
1: Ja, blijkt toch wat. En dat waren toen die oude Bond-films, onder andere Goldfinger.
0: Mm-hmm.
1: En dat sprak tot de verbeelding als kind. En je had al door dat dat zoiets big was.
0: Yeah.
1: En dat is zot dat dat nog altijd gaat.
0: Ja, dat is zot. En nog steeds aan de kranten in de UK staan de kranten al maanden vol van wie de nieuwste James Bond zal zijn, om maar iets te noemen. En ook elke keer is er heel veel kabaal als er een nieuwe Bond-film komt van wie gaat de theme song maken, wie gaat er een nummer maken voor de nieuwe James Bond. Er is heel wat muziek om uit te kiezen. Heb jij het makkelijk gehad om een keuze te maken of hoe is dat verlopen?
1: Ja, toch redelijk. Hè. Wat ik graag doe, is zo iconische nummers transformeren. Op elk van mijn platen staan er toch of twee covers.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind dat super wijs. En dat lukt alleen maar met zo een iconisch nummer. Dus ik doe Goldfinger.
0: Oké, okay. Je hebt de Shirley Bassey versie, hè?
1: Ja, de Shirley
0: Bassey versie. Deze versie, even ik laten horen voor mensen die hem net gemist hebben. Ja. Ik hoor een tamboerijn, dat heb je waarschijnlijk wel liggen. Ik hoor een goede stem, dat heb je ook, Johannes. Maar zo'n strijkers en zo'n heel orkest, ik ben gewoon benieuwd, wat ga je ermee doen?
1: Ja, ik ga gewoon een heel cheap karaoke-versie van YouTube op cassette zetten.
0: Oké. Okay.
1: Op cassette zetten, een beetje morfen of zo. En dan speel ik dat af op mijn Ghetto Blaster. Dat ik in mijn hand houd en zing ik een Nederlandstalige versie ervan.
0: Een Nederlandstalige versie?
1: Ja, een soort van slagerversie ofzo.
0: Wauw.
1: Omdat ik hou van dat contrast tussen die mythische Goldfinger en zo een ventje dat er gewoon bij radio bestaat te zingen. Lekker op straat ofzo. Dus, en dat past ook helemaal in mijn universum van Johannes de Senaar.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ik ben al heel benieuwd om dat aan het werk te kunnen zien. Je staat er niet alleen, je staat met een pak andere muzikanten. Gustav Iskander Moen, Helena Casella, een pak namen die 17e oktober. Ik ben heel erg benieuwd naar die muziek, maar ook naar bijvoorbeeld outfits. Want James Bond, is dat dan in een tuxedo? Want je zegt, ik ga dat met een Ghetto Blaster, maar voor de rest, tuxedo, James Bond look.
1: Ja, ik denk dat elke artiest gaat gewoon zijn eigen zijn, basic.
0: Super.
1: Ik weet niet van sommigen van dat doen of zo, maar ik doe gewoon mijn eigen act. En de avond zal genoeg Bond zijn. We hadden ook heel veel vrijheid om te doen wat we wilden. Dus het gaat echt om eigenheid draaien. Dus
0: okay.
1: Het vieren van de legacy.
0: Voilà, het vieren van de legacy met een hoop Belgische artiesten. Ik denk dat wel eens heel erg tof gaat worden. Johannes, veel plezier, veel succes. Ik was aan het denken, ik moet hier nu een nummer draaien. Ik kan niks uit die Bond soundtracks kiezen, want ik draai enkel Belgische muziek. Dat is de regel hier. Maar ik heb dan een nummer gekozen dat volgens mij eigenlijk ooit wel in James Bond had kunnen passen. Dat is Wallace Connection met Daydream. Ik weet niet of je daar akkoord mee gaat, maar ik ga het toch draaien. Johannes, dikke merci alvast.
1: Yo, ciao.
0: Ciao.

Wallace Collection en een Daydream. Ik begin al te twijfelen aan die keuze eigenlijk. Het is misschien zo dat toch net een beetje te opgewekt voor op een James Bond film deze. Dat best wel meer roepen en zo. Zie ik James Bond niet doen, het moet iets duisterder, iets donkerder zijn. Zwat, gelukkig moeten het geen Belgische nummers zijn die ze aan spelen. Ze hebben alleen maar Belgische artiesten daar op zaterdag 17 oktober in Gent in de 404 met een avond in het thema van James Bond. De legacy van James Bond en de muziek van James Bond. Dus onder andere is ook Johannes Is, een naam die je net hoorde. En ook met deze twee. Dit zijn Ailey en Orson en een Achi Kochi.

0: 女はさ、何をしているの？で、彼氏は仕事があるの？で、何人友達やるの？
1: あ、わからないな。
0: オッケー。で、仕事は十分楽しいか？

Japanse Belgische Ailee. En beatmaker Orson Achikochi zegt nu nog eens dat er iets gebeurt in de Belgische muziek. Jongens toch, we hebben er net 2 uur mee volgeluld. En vooral heel veel goede platen jouw richting uitgestuurd. Ik wens jou een fantastische nacht. Tot in een draai. En dan ligt tot volgende week, hè, bij Decibel. Tot dan.

0: bijvoorbeeld, wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen en...
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Life is music.
4: Studio Brussel.
6: 11 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen en dat zou vervallen. Maar in het voorstel van Verlinde kan iemand wel nog terugkomen op zijn wilsverklaring en aangeven dat hij of zij toch geen euthanasie wil. Dat zei CD&V-voorzitter Sami Mehdi vanavond in de afspraak.
7: En finale, en dat is niet onbelangrijk, ja, moet je wel altijd rekening blijven houden met de actuele wens van de persoon. Als iemand verzet pleegt op het moment dat de arts zou overgaan tot euthanasie, ja, dan moet je wel rekening houden met de reactie van de persoon.
6: De Verenigde Staten mogen voorlopig opnieuw migranten deporteren naar derde landen. Landen dus die niet hun eigen land van herkomst zijn. Dat heeft het Hoge Rechtshof vanavond beslist. De Verenigde Staten deporteerden eerder al meer dan 25.000 migranten naar 29 landen. De meeste naar Mexico, maar anderen werden ook naar bijzonder onstabiele landen gebracht. Zoals Zuid-Soedan in Afrika. Lagere rechtbanken hadden die praktijk verboden, maar het Hoge Rechtshof staat de deportaties nu in een voorlopige uitspraak dus opnieuw toe, in afwachting van een behandeling ten gronde. Nog in de Verenigde Staten, in het Witte Huis in Washington, heeft Amerikaanse president Trump zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van de high-tech bedrijven vanavond ontvangen. Bedoeling was het grondig te hebben over artificiële intelligentie en de gevaren daarvan. Er is een basistekst ondertekend om toch meer controle uit te voeren. Maar probleem is dat niet al die techbonzen op dezelfde golflengte zitten. Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
8: De president zei daarnet dat er een geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch tweespalt gezien binnen die industrie, OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de overheid, zouden ook graag zien dat er een beetje de pauzeknop wordt ingedrukt. Even evalueren of deze technologie effectief gevaarlijk kan zijn, hoe we ermee moeten omgaan. En dan heb je anderen, zoals Jensen Huang van NVIDIA, Mark Zuckerberg ook van Meta, die zeggen van nee, wij kunnen perfect onszelf reguleren en wij weten wanneer we te ver gaan en wanneer die systemen eventueel buiten controle zouden gaan.
6: Zacht vannacht, rond 18 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden in de Kempen. Vanaf donderdag minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen, zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan, want de begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet volledig kloppen. In die tabel staan de exacte cijfers en er zou minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wil geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot woensdagochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er een fout in de berekeningswijze is geslopen en beide verzekeren dat dit snel opgelost zal worden. De werken aan de Antwerpse pre-metrotunnel zullen 3 maanden langer duren dan gepland. Er is meer asbest gevonden dan aanvankelijk gedacht. Normaal had het tramverkeer daar tussen de linker- en rechterscheldeoever volgend jaar in april weer normaal moeten verlopen, maar dat wordt dus nu ten vroegste juli. De vereniging Trein Tram Bus heeft begrip voor de situatie, maar wil dat de minder hindermaatregelen die er nu gelden worden verlengd en uitgebreid. Koen Meukes.
2: Ik ben op zich niet verbaasd dat bij dergelijke werken er enige vertraging kan optreden en al zeker niet als dat dan het gevolg is van asbestverwijdering, want dat zijn dingen die je zomaar niet gauw bij elkaar keert. Hè. Maar liever grondig werk in één keer en iets langer buiten dienst dan half werk en nadien opnieuw met problemen zitten. En men moet er nu voor zorgen dat de alternatieven, de minder hindermaatregelen, vooral via de trein, dat die verder nog uitgebouwd worden voor iedereen.
1: In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump vanavond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech bedrijven ontvangen. Bedoeling was het grondig te hebben over artificiële intelligentie en de gevaren daar rond. Er is een basistekst ondertekend, maar het probleem is dat niet al die techbonzen op dezelfde golflengte zitten. Dat zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
3: De president zei daarnet dat er een geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch twee spalt gezien binnen die industrie, OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de overheid, zouden ook graag zien dat er een beetje de pauzeknop wordt ingedrukt, even evalueren of deze technologie effectief gevaarlijk kan zijn, hoe we ermee moeten omgaan. En dan heb je anderen, zoals Jensen Huang van NVIDIA, Mark Zuckerberg ook van Meta, die zeggen van nee, wij kunnen perfect onszelf reguleren en wij weten wanneer we te ver gaan en wanneer die systemen eventueel buiten controle zouden gaan.
1: Marokko krijgt voor het allereerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzari El-Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Haar partij haalde bij de parlementsverkiezingen vorige week de meeste zetels. De Marokkaanse vrouwen zijn blij verrast, zegt correspondente Samira Jadir vanuit Marokko.
4: Wat dit voor vrouwen in Marokko kan betekenen, dat is nog maar de vraag. Wat nu al wel duidelijk is, dat heel erg veel vrouwen best wel blij zijn met dit nieuws, dat ze eigenlijk ook wel stoer vinden dat Marokko een vrouwelijke regeringsleider heeft. Maar wat dat op de langere termijn gaat betekenen, dat weten we niet. Het is vooral nu heel erg iets symbolisch. En iemand zei ook tegen mij van ja, vandaag vieren we dat we een vrouwelijke regeringsleider hebben. En morgen gaan we haar bekritiseren op haar beleid.
1: En de voormalige wereldkampioen snooker Graham Dodd moet 7 jaar de gevangenis in voor kindermisbruik. De Schot werd vorige maand schuldig bevonden aan zedenfeiten met een meisje tussen 93 en 96 en een jongen tussen 2006 en 2010. Dinsdag is zijn strafmaat dan vastgelegd op 7 jaar gevangenis. Hij heeft de feiten altijd ontkend. Graham Dodd werd wereldkampioen snooker in 2006. Zacht vannacht, rond 18 graden. Woensdag eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er wel kans op een lokale bui. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet helemaal rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wil geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om die systemen te controleren. Maar het gaat eerder om zelfregulering dan om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk, een van de mensen daar in de vergaderzaal, gaan de verschillende bedrijven hun werk wel door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
2: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
1: Elkaars huiswerk beoordelen, dat is veel beter dan je eigen huiswerk beoordelen, mompelde Musk dus nog. Wereldkampioen Spanje heeft zijn tweede duel in de Nations League tegen Kroatië gewonnen met forse 4-1-cijfers. Lamine Yamal was de grote uitblinker. Na een dikke minuut opende hij de score al. Later gaf hij nog een assist aan Marc Pubil. En hij maakte ook de derde Spaanse goal. Nico Williams maakte het Spaanse feestje compleet met een vierde doelpunt. Spanje is al 40 wedstrijden ongeslagen. Het weer dan nog, het blijft zacht vannacht met minima rond 18 graden. Straks begint de dag ook met veel zon, later wat meer wolken en in de loop van de namiddag kans op een lokale bui. Blijft wel weer uitzonderlijk warm met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wordt het iets minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Naar Studio Brussel.
3: Life is music.

de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard, lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn, lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn, lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood, lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood, lekker met de meiden knotje. Lekker

0: Vrienden zijn alles voor mij. En als iemand vraagt maar, hey, wie ben jij?
1: Lekker met de meiden.
0: Boeien.
1: Lekker met de meiden.
0: Doe toch chill.
1: Lekker met de meiden.
0: Rustig, ik doe

0: Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De hitte heeft dit jaar voor 1,1 miljoen euro aan schade veroorzaakt op Vlaamse wegen. Dat lijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Ann Christiaans van CD&V. In totaal werden dit jaar al 199 meldingen gemaakt van schade aan de wegen door de hitte. Goed voor 1,1 miljoen euro. Het was een uitzonderlijk warme zomer. Toch is de schade vergelijkbaar met die van de zomer van 2025. En die schade doet zich vooral voor op oude betonbanen uit de jaren 50 en 60 van vorige eeuw. Nieuwe wegen worden zoveel als mogelijk hittebestendig aangelegd. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van AI-bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om de systemen te controleren, maar het gaat eerder om zelfregulering door de bedrijven en niet om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
2: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees, and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.